0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nou, volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaka. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
2: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
3: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder 1 dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
4: Het beste advies voor uw woonkamer, keuken of slaapkamer? Kijk op helminkwonen.nl.
3: Betting Ressing. Altijd een eerlijk advies en persoonlijke aandacht. Ontdek het op bettingressing.nl.
5: Elke bank is naar wens samen te stellen. Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
0: Goedemorgen Gelderland.

En het wordt vandaag echt zo'n typische Hollandse mix in Gelderland. Van west naar oost trekken er stevige buien over de provincie, met kans op onweer, windstoten en zelfs een beetje hagel. Plaatselijk kan er meer dan 10 mm regen vallen. Dus een paraplu of een regenpak is vandaag echt geen overbodige luxe. Later vandaag breekt vanuit het westen af en toe weer de zon door. Door het maximaal 18 graden bij een vlagerige zuidwestenwind. En de komende dagen blijft het wisselvallig. Hier en daar een buitje, maar de zon krijgt wel steeds meer ruimte. En richting zondag loopt de temperatuur weer op naar 20 of 21 graden. Het is vandaag de eerste donderdag van juni. Dat betekent Alpe d'Huez. Vandaag beklimmen duizenden toppers maximaal 6 keer die iconische berg in Frankrijk. Dat doen ze fietsend, hardlopend of wandelend. Allemaal om geld in te zamelen tegen kanker of voor onderzoek naar kanker. Een dag vol kracht, doorzettingsvermogen en emotie. Met deelnemers die letterlijk alles geven voor het goede doel. En Omroep Gelderland is er vandaag ook bij, hè, live. Met verslag rechtstreeks vanaf de helling. Je ziet het vandaag op tv en op onze online kanalen. Alpe d'Huez dus, op deze donderdag. En ze zijn al natuurlijk daar al een paar dagen. Je kunt live meekijken. Ziet er mooi uit hoor, op die berg.

0: De Eagles en het mooie New Kid in Town op Radio Gelderland 1977. Goedemorgen. En voor de president. And you're gonna like it. Donderdagochtend, die eerste donderdag van juni. Daar kreeg ik ook een appje over. Een gesproken berichtje van Wouter. Even kijken, waar heb ik die? Oh, hier.
1: Hou er even rekening mee vandaag. Het is donderdag. Fronleichnam in Duitsland. Dus er zijn weer heel veel Duitsers op de weg. Dus het is wel lekker druk vandaag.
0: Oké. Okay.
1: Dus ja, goedemorgen.
0: Dankjewel Wouter. Dan is het gelijk de verklaring waarom je misschien vandaag wat extra witte kentekens ziet als je de weg op gaat. Het is tijd geworden voor ons spelletje Een Goed Begin.
2: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. De dag goed beginnen met een plaat raden. Een introotje raden. Want ik laat de eerste paar seconden horen van een nummer.
2: Een goed begin.
0: En aan jou de vraag, hoe gaat hij verder? In welke plaat is dat ook alweer? Dus de titel en de artiest heb ik van je nodig. Frank@gld.nl of een appje. De titel en de artiest dus van deze plaat.
2: Een goed begin.
0: Als je het weet, laat het dan even weten. Frank@gld.nl of een appje naar de studio 06-22-22-1342. Dat is het appnummer van Omroep Gelderland. Makkelijker is misschien gewoon om de app te downloaden. Dan blijf je ook op de hoogte van het nieuws uit jouw regio.

zusje van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat

0: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
2: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
3: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
2: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
4: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
5: 1 minuut voor 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen in Niersen, dat is gemeente Epe, is het 13,2. In Zuilichem, Zaltbommel, daar is het 13,8. Het weer in Gelderland is vandaag ronduit wisselvallig, met buien die van west naar oost trekken, mogelijk met onweer, windstoten en hagel. Later volgen zonnige perioden vanuit het westen, maximumtemperatuur van 18 graden en een vlagerige zuidwestenwind. Hulpdiensten zijn gisteravond massaal uitgerukt naar een bedrijf op industrieterrein Lorenz in Harderwijk, vanwege een mogelijk incident met een zure vloeistof. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht, het pand is verzegeld en vandaag volgt verder onderzoek naar de stof en de oorzaak. En een kerstverse wethouder van Barneveld staat 1 dag na zijn installatie tegenover zijn eigen gemeente bij de Raad van State. Theo Bos vecht als burger een bouwplan van zijn buren aan, omdat de nieuwe woningen via de weg langs zijn bedrijf worden ontsloten. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app. Is er dan ook al verkeersinformatie te melden? Ja, op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. Daar sta je 9 minuten langer stil dan normaal.
6: Ervaar de rust, beleef de ruimte tijdens de Barchemse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Barchemse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via barchemsevierdaagse.nl.
7: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
8: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
7: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
9: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: It's not unusual, Tom Jones. Goedemorgen allemaal. Het is de dag van vandaag, de eerste donderdag van juni. Dat is dus Alpe d'Huez, hè. Dat beleef je vandaag live bij Omroep Gelderland. Er gaan weer duizenden deelnemers opnieuw die ultieme uitdaging aan. Alpe d'Huez, deze ene dag beklimmen ze maar liefst maximaal 6 keer die iconische Franse berg, te fietsen, hardlopend of wandelend, allemaal om geld in te zamelen tegen kanker. En voor ons is Linda Geerink naar Frankrijk getrokken. Zij zal vandaag een groot stuk van de presentatie voor haar rekening nemen. En vlak voordat ze ging slapen gisteravond sprak ze nog even de voorspel in van deze ochtendshow.
1: Hey Frank, Linda hier, goedemorgen. Als het goed is sta jij net in de studio en lig ik nog op één oor. Want we gaan dadelijk live, dat wil zeggen vanaf 10 uur en dan tot 8 uur 's avonds. Dat is dus meer dan 10 uur lang. Dat is best pittig en we hebben geen autocue. Ik heb net een berichtje binnengekregen dat de teksten uit de printer rollen. Die kan ik dus nu niet meer uit mijn hoofd leren. Dus morgen vroeg moet ik daar even naar kijken voordat we de live-uitzending ingaan. Dat is altijd best een beetje spannend, maar dat maakt een live-uitzending natuurlijk ook superleuk. En we zijn met 3 presentatoren in totaal, want het wordt natuurlijk landelijk uitgezonden. Ik doe het samen met Raymond Merks van Omroep Brabant en Evelien de Bruin van SBS. Raymond en ik doen het van 10 tot 5 en daarna neemt Evelien het over, want dan gaan we door tot 8 uur bij ons online en SBS de hele dag. We hebben vandaag generale repetitie gehad, maar dat was vooral technisch. Dus dan checken we of alles goed werkt, de microfoons en de schakelingen naar de verslaggevers op de berg. Want we gaan natuurlijk 21 bochten langs, althans de fietsers, de lopers en de renners. En op verschillende plekken op de berg staan dan verslaggevers die de lopers spreken. Dus wij schakelen daar naartoe. Dus dat moeten we natuurlijk ook checken of dat allemaal werkt. En dat is best goed gegaan, of eigenlijk heel erg gesmeerd. En dat is wel knap, want deze ploeg werkt normaal gesproken niet met elkaar samen. Dus we zijn met 2 regionale omroepen en SBS. En dan dus een team van de ploeg die hier vanaf het begin af aan, vanaf 2006 al bij was. Ik weet niet, we hebben een groepsfoto gemaakt. Het zijn er zeker 100, wel meer denk ik. Ook heel veel cameramensen, motards. Het team is natuurlijk gigantisch. Ook veel technische mensen. Dus je kunt je voorstellen dat het best een pittige klus is om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen op zo'n dag als morgen. Dus het wordt een spannende nacht. Ik hoop dat ik een goede nachtrust heb. Zo vlak voor de live-uitzending. Ik ga mijn best doen. Ik slaap in de bergen, dus dat zal vast wat rust geven. En ik wil nog één ding met je delen, want ik heb vandaag ook even de tijd genomen om rond te kijken wat hier allemaal nog meer is. En er stond een bandje op te treden. Pater Moeskroen, je kent ze wel. En zij zongen het nummer 100. Nu wil ik altijd graag 100 worden, maar nu ik hier rondloop, denk ik, hoezo wens ik dat? Ik mag blij wezen dat ik er vandaag ben. Omdat hier zoveel mensen zijn die of ziek zijn of strijden dus tegen kanker of iemand hebben verloren. Maar toch wil ik je vragen om dat nummer even te draaien. Want het is prachtig. Hey Frank, dankjewel. Ik ga slapen. Ik ga morgen de uitzending in. Kijken allemaal vanaf 10 uur bij Omroep Gelderland, live vanaf de berg, Alpe d'Huez. Kun je alle deelnemers volgen en vergeet niet te doneren.
0: Nee.
1: Liefs Linda.
0: Doei. Ja, we wensen jou natuurlijk veel succes, Linda. Bovenal alle deelnemers vooral. Opgeven is geen optie.nl dus, als je wilt bijdragen. En je kunt alles dus vanuit de luisterstoel meebeleven live bij Omroep Gelderland. Een dag vol kracht, vol doorzettingsvermogen, emotie. Die deelnemers die gaan letterlijk alles geven vandaag. En wij zijn erbij met verslag vanaf die helling. Het is bij uitstek ook een Gelders evenement, hè? Want van de 5000 deelnemers komen er bijna 1000 uit onze eigen mooie provincie. Dus blijf lekker bij Omroep Gelderland vandaag. Hier zie je de hoogtepunten, je hoort de verhalen van de deelnemers en al het indrukwekkende nieuws van die bijzondere dag in Frankrijk. En dan speciaal verzoek van Linda dus, Pater Moeskroen nu met 100.

0: dat je er vandaag bent en waarom zou je 100 willen worden? Dat was het gevoel wat Linda in Frankrijk kreeg op de Alpe d'Huez tijdens de Alpe d'Huez voorbereidingen deze dagen. En daarom wilde ze Pater Mouskroen graag horen met 100, die daar dus ook op dit moment aanwezig is. En de eerste mensen zijn natuurlijk al lang bezig, hè, want de start was vanochtend al ver voor deze uitzending daar op die berg. Dus ze zijn al onderweg op de fiets of lopend. En we wensen ze veel succes. Ik kreeg nog een berichtje van Hans Visser uit Doesburg. Die zegt, iedereen heel veel succes bij Alpe d'Huez vandaag. Hopelijk wordt er veel geld opgehaald weer. Sterkte aan iedereen die op dit moment met de ziekte van kanker te maken heeft. Ik kan wel even kijken trouwens waar de teller op staat, deze editie. Gedoneerd tot en met 20 mei staat op de site. Dus dat is de laatste keer dat ze een tussenstand hebben gegeven. 14,3 miljoen euro. Alleen al dit jaar. Dus dat gaat al helemaal goed.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: En met een goed begin is het ook goed gegaan vanochtend. Dat ben ik blij om, want het is altijd iedere ochtend toch wel spannend. Gaat die geraden worden? Ik heb een intro laten horen van een plaat. Dat klonk zo.
1: Een goed begin.
0: En met die eerste paar seconden moest je het doen. Want hier stopte het al. Maar weet je dan welke plaat ik graag wil horen? Jazeker. Ik kreeg onder andere een berichtje van Remmelt, maar ook van Derek. Inderdaad, The Three Degrees and The Year of Decision. Nou, met dank aan de appjes en de berichtjes hoor je hem nu

0: Een goed begin is het halve werk. We beginnen vandaag met 3 Degrees, met The Year of the Decision.
1: Volgens mij moet dit de 3 Degrees zijn met Yes, this is the year. Dit is the year. Maar in ieder geval de 3 Degrees. Oké, okay. Fijne dag. Hoi.
2: Goedemorgen Frank, het nummer is geraden, dus we kunnen hem vanochtend draaien. The 3 Degrees, Year of Decision.
3: Zijn de 3 Degrees met Year of Decision uit 1973.

0: De nieuwe Douwe Bob. All for one. Eén voor allen, allen voor één. Dat is toch wel een mooi motto, hè? Hopelijk luistert het Nederlands elftal ook mee. Want dat was niet best, hè, gisteren. Verloren ze de uitzwaaiwedstrijd met 0-1 van Algerije. Het Nederlands elftal vertrekt vanmiddag rond 16:30 vanaf Schiphol naar New York, New York. Voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico. En in New York speelt de ploeg van Ronald Koeman, de bondscoach, maandag een laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Ook altijd lastig, Oezbekistan.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Nou, misschien nu nog niet zo, maar dit ga je wel veel horen. Het geluid van de regen vandaag. Code geel namelijk. Vooral voor het oosten en het zuidoosten vandaag. Voor regen en onweersbuien tussen 12 en 6. Onze weerman vandaag, Alfred Snoek. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, voordat we het over het weer in Gelderland gaan hebben, heb ik even een verzoekje, want dat kwam binnen via de app. Ik denk, laten we dat maar eerst even afhandelen. Mm-hmm. Priska, een van onze luisteraars, die gaat dit weekend naar Boy George. Boy George, dat zeg ik nou. Boyzone. Boyzone, zaterdag een concert in Londen. En die vroeg zich af of ik aan jou wilde vragen of het een beetje mooi weer heeft in Londen dit weekend.
2: Oké. Nou ja, ik neem aan, laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat het een binnenlocatie is.
0: Oh jee.
2: Want juist zaterdag is een dag waarbij er wat regen valt. Vooral in de ochtend, eerste deel middag. S'avonds is het dan weer droog. En vrijdag, ik weet niet hoe lang ze erheen gaat, of ze er een lang weekend van maken. Ja. Maar vrijdag is een overwegend droge dag. Zondag is een overwegend droge dag. Okay. Het is niet warm. Maar misschien is dat juist in een stad als Londen wel lekker. Dat het daar niet zo heet is. Want daar kan het toch stiekem tegenwoordig ook al behoorlijk warm worden. Dus ja. Ik denk dat het best aardig weer is. En als dan zaterdag het concert gewoon binnen is.
0: Niks
2: dan moet het helemaal goed. En s'avonds dan moet het helemaal goed komen.
0: Oké. Okay. Maar dan wij in Gelderland vandaag, ja. Code geel. Het kan best wel gaan spoken, hè?
2: Ja, nou ja, code geel is gewoon een waarschuwing dat er onweer mogelijk is. En dat is vandaag zeker het geval. Nu nog niet, hoor. Nu valt het met de buien erg mee. De eerste buien trekken nu wel over het rivierengebied. En de komende uren zal het op steeds meer plaatsen al tot een eerste bui komen. Sowieso hangt er veel bewolking. Ik denk dat we de zon vanmorgen niet of nauwelijks te zien krijgen. Dat lukt pas in de loop van de middag. Wat vaker tussen de buien door. Ja, en de buien die bepalen vandaag het weerbeeld. Constant hangt die dreiging in de lucht. Je ziet van die donkere wolkenluchten om je heen. En als die niet boven je hangt, dan zit het wel een paar kilometer van je vandaan. En voor je het weet, krijg je er ook mee te maken. En het zijn soms hele korte, maar hele felle buien. En als een bui wat langer duurt, nou, misschien is die iets minder intens. Maar daar word je even nat van. En beide buien, onweer. Hagel misschien zelfs wel. Windvlagen. Sowieso waait het wel stevig, hoor, vandaag. Dat merkte je gisteren ook. Nou, vandaag doet de winter zelfs nog een tandje bij. Dus wat dat betreft lijkt het vandaag wel meer herfst. En pas eind van de middag, begin avond, dan neemt de buiigheid echt merkbaar af. Dus al die avondvierdaagse, nou, met een beetje geluk, zeker in het rivierengebied, randmerengebied, daar kunnen ze waarschijnlijk nog wel droog gaan wandelen.
0: Ja, is het dan gewoon inmiddels dan weer rustig vanavond?
2: Ja. Maar het is allemaal tijdelijk.
0: Want?
2: Nou ja, vannacht komen we ook weer een paar buien opzetten. Morgen kunnen we ook weer buien verwachten. Al denk ik dat het er iets vriendelijker uitziet in zoverre. Vaker zonneschijn. Langere droge periode, maar een droge vrijdag, dat staat zeker niet op het programma. Ook weer temperaturen die bij een graad of 18 blijven steken. De wind is wel wat in kracht afgenomen. Dat is dan wel duidelijk merkbaar morgen.
0: Oké. Hartelijk dank.
2: Ja.
0: Voor nu en voor je extra berichtje uit Londen. Want ik krijg alweer via de app de dankwoord van Priska.
2: Kijk, dat is mooi.
0: Dus dat is ook weer afgehandeld. Mag ik jou over een uurtje weer bestellen?
2: Ja, natuurlijk. Doen we.
0: Oké, bij deze. Dankjewel.
2: Tot zo dan.
0: Hoi. Tot zo. En na 7 hebben wij natuurlijk wel ons spelletje Plaatdelict. Maar het is donderdag, dan is er op tv ook altijd Plaatsdelict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland samen in samenwerking met politie en justitie. Daar pak ik ook alvast even een zaak uit zometeen om jouw aandacht voor te vragen. Maar eerst Duke en So.

0: grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken, super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
0: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
5: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Paulaan 50 in Zutphen.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
8: Dat heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders. En dat zorgt ervoor dat de baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
7: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
9: Daardoor zijn de mensen die die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
7: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dorien, dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaken 5 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem. Tussen Knopend Ouddijk en Duiven 6 minuten. De A50 Arnhem richting Oosterse Valburg en Ravenstein 10 minuten. En de N233 Kesteren Veenendaal tussen de A15 en Rhenen 5 minuten extra reistijd.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Toe aan een nieuw kunstgebit? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
13: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
14: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
13: Echt?
14: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
15: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
19: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Morgen Gelderland.

De Doobie Brothers en Listen to the Music. En dat is wat we het liefste doen natuurlijk. Lekker naar de muziek luisteren en samen de dag beginnen. En de dag vandaag heet donderdag 4 juni. Een typische Hollandse mix gaan we vandaag krijgen. Van west naar oost trekken stevige buien over de provincie. Kans op onweer, windstoten, zelfs wat hagel. Er kan plaatselijk meer dan 10 mm regen vallen. Dus een paraplu is echt geen overbodige luxe. Later vandaag breekt dan af en toe de zon weer door. Het wordt maximaal 18 graden met een vlagige zuidwestenwind. De komende dagen blijft het licht wisselvallig. Hier en daar een buitje, maar de zon krijgt wel steeds meer ruimte. En richting zondag loopt de temperatuur gewoon weer op naar 20, 21 graden. Het is de eerste donderdag van juni. Dat betekent Alpe d'Huez. Vandaag beklimmen duizenden toppers maximaal 6 keer de iconische berg in Frankrijk, fietsend, hardlopend of wandelend. Een uur geleden zag ik al de eerste fietser alweer over de finish komen. Die heeft er alweer 1 keer op zitten vandaag. Allemaal om geld in te zamelen tegen kanker of voor onderzoek naar kanker. Een dag vol kracht, doorzettingsvermogen en emotie met deelnemers die letterlijk alles geven voor het goede doel. En wij zijn er live bij om op Gelderland met verslag vanaf de helling. Je ziet het op tv vanaf 10 uur tot 5 en daarna nog online. Hoeveel geld gaat er vandaag ingezameld worden? Dat is de vraag. Nou, ik denk dat het sowieso een topprestatie is. Want het weer daar in Frankrijk op die berg is ook niet al te best hoor vandaag.

op Radio Gelderland, 12 minuten over 7. In het AD vandaag het verhaal over inbrekers. Die zijn bezig aan een comeback. Dat schrijft de krant op basis van politiecijfers. In de eerste 4 maanden van dit jaar kwamen er al meer dan 7200 meldingen binnen van een inbraak of een poging tot inbraak. Dat zijn dus ruim 60 meldingen per dag, hè, de afgelopen maanden. Al 60 keer iedere dag. En dat zijn er ook duidelijk meer dan vorig jaar rond deze tijd. En een opvallend punt daarbij is, de inbrekers lijken ook succesvoller te worden. Want zo'n 6 jaar geleden lukte een poging tot inbraak in ongeveer 7 van de 10 gevallen. Vind ik al best veel. Maar inmiddels is dat al opgelopen naar 8 van de 10. Kortom, ze slaan vaker toe en komen ook vaker echt binnen. En nemen dan dus ook echt iets mee. Reden des te meer om je ramen, je deuren en je sloten misschien toch nog eens even extra goed te checken. Michel Fugain nu.

0: de dag van de Alpe d'Huez mag een Frans plaatje niet ontbreken, toch? Ringeding van Michel Fugain en Le Big Bazaar. Het is 7:15 geweest. Straks hier de platenpolitie met een nieuwe plaatdelict. Het is wederom een verdachte plaat op vrije voeten en jij kunt helpen die op te sporen. Dus blijf luisteren en help zoeken, maar eerst jouw aandacht voor het volgende. En dan even de echte politie helpen, want het is donderdag en dan kijken we vaak ook even naar plaatsdelict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland in samenwerking met politie en justitie. Waarin we de hulp van de kijkers en onze luisteraars vragen in het veiliger maken van onze mooie provincie. Vanavond in plaatsdelict besteedt de politie aandacht aan een brandstichting en een explosie in Zaltbommel. Als je vaker kijkt, dan zie je dat de beelden van de explosie al een keer eerder zijn uitgezonden. Maar er zijn nieuwe ontwikkelingen in deze zaak. Er is namelijk mogelijk een verband tussen beide incidenten. Dus de brandstichting en de explosie. Je hoort nu Niede de Haas, zij is woordvoerder bij de politie.
1: Een paar maanden later is het opnieuw raak in deze straat. Nog geen 100 meter verderop wordt er een auto in brand gestoken. Het slachtoffer had zijn voertuig een paar dagen ervoor geparkeerd en schrok in de nacht van 24 april wakker toen er rond 4 uur iemand hard op de deur klopte. Het bleek de politie te zijn, die vertelde dat zijn auto in brand stond.
0: Dus eerst een explosie en later dus die brandstichting. Hulpdiensten komen nog ter plaatse, maar de brand kan niet meer gered worden. De dader die staat redelijk goed op beeld. Hij heeft zich wel goed ingepakt, maar mogelijk herken je hem aan zijn opvallende schoenen en zijn opmerkelijke loopje. Die beelden die zenden we dus vanavond uit. En de politie hoort dan graag van je als je vanavond meer kunt vertellen over het mogelijke motief van die brandstichting en de explosie. En weet misschien wel wie daar verantwoordelijk voor is. Dat dus vanavond, plaatsdelict. Hier zometeen op Radio Gelderland, plaatsdelict. Het muzikale zusje, zo gezegd. Na Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: Swims en Mr. Know-It-All. Een fijne plaats op Radio Gelderland. 9:30. Goedemorgen.
1: Plaatdelict.
0: Tijd voor Plaatdelict, een nieuw dossier.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Een procesverbaal krijg je te horen van een plaat waarin iets is gebeurd wat niet door de beugel kan, en jou de vraag om het op te lossen. En daarmee maak je dan gelijk kans op een leuk prijsje. De gouden tipgever krijgt namelijk een Radio Gelderland zaklamp. Wij behandelen vandaag een brutale struikroof. En die vindt plaats op een verlaten landweg. De platenpolitie is voor deze plaatdelict wezen kijken op het plaatsdelict en heeft daar met getuigen gesproken. En die verklaarde ons een opvallend theatraal 18e eeuws geklede verdachte te zien hebben gezien. Die dook plotseling op uit het niets en sommeerde reizigers onmiddellijk hun waardevolle bezittingen af te staan. Deze struikrover komt in opstand tegen saaie mode en hij wil vooral de aandacht stelen. De dader ging daarbij zelf ook opvallend gekleed en beleefd, maar uiterst dwingend te werk. Volgens slachtoffers werd hen duidelijk gemaakt dat meewerken aanzienlijk prettiger zou zijn dan tegenwerken. Opmerkelijk is dat de verdachte weinig spijt lijkt te hebben van zijn handelen. Hij lijkt zijn reputatie als beruchte wegrover met zichtbaar genoegen te onderhouden. De zaak wordt onderzocht als een klassieke overval met historische trekjes. Dus een man verdacht van gewapende beroving, intimidatie van voorbijgangers en het wederrechtelijk toe-eigenen van geld en waardevolle goederen. We zoeken een Britse band met een frontman die zelf ook niet geheel toevallig opvallend militair gekleed gaat. Hij heeft witte strepen op het gezicht en een voorliefde voor theatrale optredens. Actief in de New Wave-periode van begin jaren 80. Dus, een struikrover, New Wave, begin jaren 80. De hoofdverdachte lijkt rechtstreeks uit de geschiedenisboeken te zijn gestapt. En de titel van de plaat is feitelijk de opdracht die ieder slachtoffer krijgt te horen tijdens het plegen van dit delict. Enig idee? Frank@gld.nl of een appje naar de studio met de titel en de artiest. Succes allemaal. Denk er maar eens goed over na. En ondertussen, Donna Summer en Hot Stuff.

0: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
4: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
5: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bij Sleeper Reverbis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sleeper Reverbis.
6: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
5: Een stuk minder betalen en toch lekker slopen. Slop slimmer. Sleeprefurbish.com.
6: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
0: Je luistert naar Radio Gelderland. Het is 19:30 precies. In Andelst is het 13,3. In Beemte, gemeente Apeldoorn, 13,7. Het weer in Gelderland is vandaag ronduit wisselvallig, met buien die van west naar oost trekken, mogelijk met onweer, windstoten en hagel. Later volgen zonnige perioden vanuit het westen met een maximumtemperatuur van 18 graden en een vlagere zuidwestenwind. Maar vanmiddag dus code geel in Gelderland. De politie heeft woensdagavond een brandende kunststof picknicktafel moeten blussen aan de Praam in Tiel. Volgens de eerste bevindingen is die brand vermoedelijk ontstaan door siervuurwerk dat bij het bankje lag. En Arnhem krijgt opnieuw een uitgesproken links-groen coalitieakkoord met meer geld voor klimaat en vergroening en hogere belastingen voor inwoners. De OZB, de afvalstoffenheffing en de parkeertarieven gaan omhoog, terwijl onder meer Diftar wordt heringevoerd en de tippelzone gaat sluiten. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan van de ANWB op dit moment. Ik zal eens even verversen. Oeh, een best wel een lange lijst. Weet je wat? Ik maak er 10 minuten of langer van. En dan hou ik over de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen, 13 minuten. De A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Knoppen de Bankhoef, ook 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Os tussen Knoppen de Valburg en de Ravenstein, 12 minuten extra reistijd.
7: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Wennekes Wonen in Groesbeek.
9: Oh, heerlijk hier, hè?
10: Ja, eindelijk even niks.
11: Het is echt nice.
12: Hola, le pongo dos cervezas.
13: Hola, señor. Sí, twee bier.
11: Voor mij?
9: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
12: Por favor.
9: Proost. Proost.
14: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
15: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
16: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
17: Wow!
16: Is binnen 3 minuten geregeld.
17: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
16: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
17: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
21: Goedemorgen Gelderland. Frank van

Blondie en Sunday Girl op Radio Gelderland. Goedemorgen allemaal. Ja, mooi nieuws in het NOS-journaal gisteravond. Vlak voordat ik naar bed ging, zag ik dat Oekraïne definitief de Europese lening van 90 miljard euro krijgt. Daar is gisteren dus over gestemd. Dat betekent dat Oekraïne nu dus zo snel mogelijk eerst 45 miljard euro krijgt wat ze kunnen gebruiken voor de aanschaf van militair materieel bijvoorbeeld. Want Kiev heeft het geld hard nodig om de oorlog tegen Rusland te kunnen blijven bekostigen. Maar ze krijgen meer, want ik las ook dit. Een aardappelboer uit Waddinxveen stuurt een deel van zijn overschot naar Oekraïne. Door goede oogsten en importheffingen kampt Nederland dit jaar met een overschot. Hè. We hebben zo'n 500 miljoen kilo aardappelen te veel. En deze teller die had zelf nog een 500.000 kilo liggen. En van die laatste partij gaat nu 20.000 kilo aardappelen naar Oekraïne via de actie No Waste Army. Die is bij ons af en toe ook wel in het nieuws geweest als er zo'n oogstoverschot is. De aardappelen zullen in speciale geventileerde zakken worden vervoerd en in het westen van het land worden overgeladen in kleinere busjes. En dan komen ze veilig bij de opvangcentra in het oosten terecht van Oekraïne. Dus de aardappelen zijn onderweg. Goed man. Bob Sinclair, Love Generation nu.

0: Bob Sinclair en Love Generation op Radio Gelderland. 8:10 is het. Goedemorgen allemaal. Ja, tijd voor Plaatdelict.
1: Plaatdelict.
0: En we danken iedereen weer voor het meedenken namens de platenpolitie. Want er was opnieuw een muzikaal misdrijf gepleegd. En we hebben de dader te pakken kunnen krijgen. We hadden te maken met een theatrale 18e eeuws geklede struikrover. Een highwayman. Die in opstand komt tegen de saaie mode en door middel van muziek en stijl de aandacht van de mensen probeert te stelen. Het nummer is een ode aan de extravagantie en het theatrale verzet in plaats van echte criminaliteit. De zanger gebruikt de historische figuur van de dandy struikrover metaforisch. In plaats van wapens gebruikt hij stijl en spiegels om indruk te maken. Hij heeft een hekel aan de mannelijke mode en de makkelijke mode, moet ik zeggen, en de brave massa. En zijn eigen uitbundige imago zit hij daar tegenover. De klassieke eis om geld om je leven is door de band omgedraaid tot het stelen van de aandacht in de popcultuur. En de theatrale videoclip speelde ook een grote rol in het succes van dit nummer. Zij gingen dus gekleed als historische roversbende. Goeie antwoorden kwamen binnen van Rudy en Annelies, van Edith, van Truus, van Deborah. Die zegt, oh, dat is altijd spannend als deze mannen op tv kwamen. John Kaptein zegt, dit is mijn band. Ja, leuk. Leuke reacties. Marie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat goed dat ik jou tref hier vanochtend, want je was eventjes een paar dagen weg, hè?
2: Ja, we zijn naar Volendam geweest.
0: Hoe was het?
2: Was leuk. Ja? En heerlijk weer.
0: Ja, je hebt het getroffen. Ik bedoel, als je deze dagen zou gaan, dan heb je een stuk slechter weer daar.
2: Ja, gisteren was het nog echt de hele dag droog.
0: Ja.
2: Deze kant op werd steeds natter.
0: Ja.
2: En eergisteren waren wel buien. Maar tussen de buien door hebben we toch nog leuke dingen gezien. Zijn we naar de Broekerveiling geweest.
0: De wat?
2: Broekerveiling.
0: Wat is dat?
2: Daar werden vroeger fruit en aardappelen, kool, vooral kool.
0: Ja?
2: Dus groentekool en aardappelen werden daar geveild. En daar hebben ze de veiling intact gelaten, zeg maar. En dan mag je zelf op knopjes drukken om daar toch ook groenten te kopen.
0: Wat heb je gekocht?
2: Nee, niks, ik was te laat.
0: Overboden?
2: Ja.
0: Ja, ja. Oké, ja, dat zit je niet altijd mee. Vandaag zit het je mee, want jij bent de gouden tipgever van Plaat Delict vanochtend. Want wie hoorde jij verstopt in het processabaal?
2: Stand and Deliver van Adam and the Ants.
0: Ja, helemaal goed. Ik ga hem speciaal voor jou draaien en dan krijg jij vandaag geen kolen of fruit, maar je krijgt het Radio Gelderland zaklampje opgestuurd.
2: Nou, vind ik leuk en dan ga ik straks nordiken in de regen.
0: Ja.
2: Maar goed.
0: Oké. Succes in de regen en in het bewegen en een mooie dag vandaag, hè?
2: Dankjewel en ook voor jullie allemaal een hele fijne dag.
0: Dankjewel.
3: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: Ik wou een vakje doen voor Vlaar Delict. En ik dacht, misschien is het Adam and the Ants met Stand and Deliver.
1: Stand and Deliver. Your money or your life. Volgens mij is het Adam Ant met Stand and Deliver.
2: Adam and the Ants, inderdaad. Stand and Deliver, de zaak is rond. Maar als platenpolitie blijven wij scherp. Dus weet jij misschien nog een liedje waar ook een luchtje aan zit? Laat het dan weten. frank@gld.nl of een appje. Daarmee tip je de platenpolitie. Maar je mag natuurlijk ook de plaatselijke politie even een belletje geven.
3: Zaak gesloten.
2: Ik ben benieuwd hoe ze daarop reageren. Ik ga deze in elk geval toevoegen aan onze afspeellijst op Spotify van alle opgeloste platendelict tot nu toe. Daar kun je dus checken of jouw nieuwe tip misschien toch al een keertje is gebruikt. Nu eerst Fiction Factory.

0: Feels Like Heaven, Fiction Factory, maakt het 9 voor 8. Goedemorgen, tijd voor het weer. En dat krijgen we van Alfred Snoek van Weerplaza. Alfred, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, en je hebt een bijzondere dag uitgekozen om de dienst op te nemen daar bij Weerplaza.
1: Ja.
0: Want we hebben volgens mij echt wel wat op ons bordje vandaag.
1: We gaan het niet droog houden. Laten we het daarop houden. Dat is al op dit moment op sommige plaatsen lastig. Er schuiven her en der al wat buien over. Richting Groesbeek zie ik nu de meest intensieve buien. Die trekt zo meteen verder richting Didam. Nou, daar kan even in korte tijd al heel wat regenwater uitvallen. De andere buien die zo her en der actief zijn, nou, die zijn nog niet zo heel erg intensief. Maar dat is echt wachten op de komende uren, wanneer die buien wel verder gaan opleven. Intensiveren. En dat betekent dat we later vanmorgen en vooral een groot deel van de middag rekening moeten houden met soms felle buien die overtrekken.
0: Ja.
1: Nou, dan kan er echt even in korte tijd heel veel regenwater vallen. Het is natuurlijk niet continu aan het regenen, dus er zijn ook wel momenten dat het eventjes droog is. Maar die momenten duren niet lang. En bij de meest intensieve buien kan ook onweer voorkomen. Sowieso zal de wind, die ook al goed aanwezig is vandaag, juist bij die buien nog wat extra uitschieten. Een beetje van die windvlagen die dan erbij optreden. En zelfs hagel sluit ik niet uit. En veel warmer dan een graad of 18 wordt het vandaag niet. En dat is echt alleen op de droge momenten. Tijdens de buien gaat de temperatuur ook weer een paar graadjes omlaag. Dus het is niet al te best, ben ik bang.
0: Nee, heb je dan iets waar we naar kunnen uitkijken? Is het alleen vandaag en wordt het morgen beter?
1: Nou, dat niet. In grote lijnen blijft het wisselvallig. Maar je ziet ook in dit soort wisselvallige periodes dat er wel wat drogere momenten tussen zitten. En voor iedereen die vanmiddag zoiets heeft van, ja, ik wil eigenlijk even naar buiten een frisse neus halen. Dat kan natuurlijk, maar dan moet je je er echt op kleden. Of rekening houden met een nat pak. Als je dat niet wil, dan is misschien de avondperiode een beter moment. Want juist vanavond is dan zo'n moment dat de buiigheid minder wordt vanuit het westen. Dus dan zit je bij de Gelderse Vallei en in het westelijke rivierengebied natuurlijk op de eerste rij. Maar dan wordt het even wat droger. En dan morgen zien we dat ook in de ochtend het met de buien meevalt. In de middag leeft het weer op. En dan zijn de meeste buien voor de oostelijke helft van de provincie, dus de Achterhoek bijvoorbeeld. Hoe westelijker je zit, hoe groter de kans is dat de droge momenten echt zo lang duren dat je misschien wel een wandeling van 1,5 uur kunt doen die gewoon droog verloopt. Dus om even een beetje het verschil aan te geven tussen vandaag en morgen. Overigens, morgen doet het in de temperatuur weinig. Ook morgenmiddag een graadje of 18, misschien 19.
0: Oké. En op de wat langere termijn, als je dan echt verder in je glazen bol kijkt,
1: dan zie je dus. Voorlopig zie ik allemaal elletjes op mijn kaart staan. Dat zijn de elletjes van lage druk boven West-Europa. Dus wisselvalligheid blijft. Maar ook daarin zie je soms die wat betere momenten. Maandag bijvoorbeeld lijkt een groot deel van de dag droog te verlopen. Zaterdagochtend. Dus er zijn altijd wel dagdelen die best wel vriendelijk zijn. Ja. Maar een volledig droog etmaal, nee, dat zie ik voorlopig nog niet gebeuren.
0: Oké. Kon het proberen.
1: Ja.
0: Spreek jou gewoon over een uurtje weer.
1: Is goed.
0: Joe. En wij doen Hanna mee en bluff nog even voor 8 uur met Ik ben niet

0: Goedemorgen Gelderland. Lekker wakker worden met Frank van Dijk op Radio Gelderland. Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
2: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
3: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
4: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max & Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
5: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
8: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
7: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
8: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
10: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
9: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
11: 6, 5, 4, 3.
12: Ho, ho, ho, ho.
9: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim €19 miljoen op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Precies op tijd, Dorien, dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. De A12, Duitse grens richting Arnhem tussen Beek en Duiven, 13 minuten. De A28, Zwolle Amersfoort tussen Nijkerk en Hoevelaken, 12 minuten. De A50, Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein, 11 minuten. De N322, Beneden-Leeuwen-Nijmegen tussen de N329 en Ewijk, 13 minuten. En de N18, Zevenaar-Duiven tussen Groessen en de A12, 12 minuten extra reistijd.
12: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
13: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Huismeesters in Bemmel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
15: 20% korting?
14: Ja, ook bij de Huismeesters in Bemmel.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
17: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
19: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
20: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
21: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
22: Goedemorgen Gelderland.

Susie Quattro en If You Can't Give Me Love op Radio Gelderland. Goedemorgen. 9 minuten over 8 is het op deze donderdag, de 4e juni. Een typische Hollandse mix in Gelderland vandaag. Van west naar oost trekken stevige buien over ons heen. Er is kans op onweer, er is kans op windstoten en zelfs wat hagel. Plaatselijk kan er meer dan 10 mm regen vallen, dus een paraplu zal geen overbodige luxe zijn vandaag. Vanuit het westen breekt af en toe de zon door later vandaag. Het wordt maximaal 18 graden en de wind is uit het zuidwesten vlagerig. De komende dagen licht wisselvallig met hier en daar een bui, maar de zon krijgt wel steeds meer ruimte. En richting zondag loopt de temperatuur weer op naar een graad of 20, 21. Het is de eerste donderdag van juni, dat betekent Alpe d'Huez. Vandaag beklimmen duizenden toppers maximaal 6 keer die iconische bergen Frankrijk. Op de fiets, hardlopend of wandelend. Dat doen ze allemaal om geld in te zamelen tegen kanker. De dag vol kracht, doorzettingsvermogen en emotie. Met deelnemers die letterlijk alles geven voor het goede doel. En Omroep Gelderland is er vandaag live bij op de helling met het live rechtstreeks verslag. Je ziet het op TV Gelderland en onze online kanalen. Dit is Nick Kershaw en The Riddle.

Tremolos en Silence is Golden. Goedemorgen Gelderland. Ja, ik zei het al, de dag van vandaag, de eerste donderdag van juni, in Alpe d'Huez dus. Dat beleef je vandaag live bij Omroep Gelderland via tv en onze online kanalen. En dan zul je ook onze collega Linda Geerdings zien. Zij is namelijk een van de presentatoren. Die kan ik nu niet storen natuurlijk, maar ik heb haar gevraagd, wil jij woensdagavond, dus voordat je gaat

0: Papen voor de grote dag nog even een voiceberichtje inspreken voor ons, voor de luisteraars. Dus hoe je voorbereidingen zijn gegaan en wat we vandaag kunnen verwachten. En heel lief, dat heeft ze gedaan.
1: Het was weer een indrukwekkende dag op de berg hier in Frankrijk. We hebben een generale repetitie gehad. En dat is vooral technisch geweest. Dus dan checken we of alle verbindingen werken. Want wij als presentatoren gaan morgen natuurlijk live. Dan hebben we de uitzending van 8 tot, even denken, 9 uur 's avonds. We gaan dit jaar langer door. Dus dat is ruim 10 uur live. Dat is best wel pittig, helemaal omdat er geen autocue is. En ik heb zojuist een berichtje gekregen dat de teksten uit de printer rollen. En terwijl het is hier nu 11 uur 's avonds, dus dat ga ik nu natuurlijk niet meer ophalen. Morgen vroeg zie ik het dan wel. Dat is natuurlijk wel spannend, want dat is vrij kort voor de uitzending. Ik heb al wel een beetje iets kunnen inkijken, maar het is toch lekker als je het definitief weet, ook qua voorbereiding. Maar het is even niet anders en dat maakt live televisie natuurlijk ook mooi. Dus we gaan er een mooie uitzending van maken morgen met veel gasten aan tafel, veel mensen met een bijzonder verhaal. Niet alleen maar trieste verhalen, ook gelukkig positieve verhalen van mensen die kanker hebben overleefd. Maar natuurlijk ook heel veel mensen die strijden tegen deze ziekte. Oh, en ik heb ook nog een stukje gewandeld vandaag. En het dal in, zeg maar. Toen moest ik weer omhoog daarna. En eerlijk gezegd was ik toen behoorlijk buiten adem. Dus ik heb zoveel respect voor alle deelnemers morgen die lopend, fietsend of rennend omhoog gaan. Want zelfs wandelend is het zwaar dus. Dat je het even weet. Zij leggen namelijk 14,5 kilometer af, 21 bochten en het verschil tussen de start en de finish is 1100 meter. Dus het is een stijging van 8%. Dat zeg je misschien niks, maar het is echt heftig. En de meeste deelnemers starten ook nog eens om 4:30 in de ochtend.
0: Ja.
1: En jij in de studio staat. En vergeet vooral niet te kijken. 10 uur 's ochtends beginnen we. En we zijn de hele dag live bij. Tot 8 uur 's avonds. De uitzending op tv is tot 5 uur. En we gaan tot 8 uur, 8:30 door online. En vergeet niet te doneren. Want ja, geld voor onderzoek naar kanker blijft keihard nodig. Ik wens je nog een mooie uitzending. En tot snel. Bye bye. Au revoir.
0: Au revoir, dankjewel Linda. Vandaag dus van 10 tot 5 op tv en daarna online bij Omroep Gelderland. Duizenden deelnemers. Van die duizenden zijn er bijna 1000 uit onze mooie provincie. Hè, die meedoen aan Alpe d'Huez. Deze ene dag beklimmen ze maar liefst maximaal 6 keer de iconische berg. Fietsend, hardlopend of wandelend. Allemaal om geld in te zamelen tegen kanker. Blijf lekker bij Omroep Gelderland vandaag dus. Dan zie je de hoogtepunten, je hoort de verhalen van de deelnemers en al het indrukwekkende nieuws van die bijzondere dag die vandaag dus daar in Frankrijk gaande is. Wil je bijdragen? Dan zal ik nog 1 keer die site ook even noemen. Opgeven is geen optie.nl. Dit is Boas en In The Moment.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
2: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
1: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
3: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40 079.
1: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Nieuwe leesbril nodig?
6: Mijnleesbril.nl.
5: Gratis verzenden en retourneren.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
8: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
9: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
9: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
11: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
12: Het is 8:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Niersen, gemeente Epe, is het 13,2. In Putten 13,7. Het weer in Gelderland vandaag ronduit wisselvallig, met buien die van west naar oost trekken. Mogelijk met onweer, windstoten en hagel. Later volgen er volop zonnige perioden vanuit het westen. En een vlagige zuidwestwind maakt het dan 18 graden. Een speelgoedautootje is in brand gevlogen in een woning aan de Herman Gorterstraat in Zevenaar. De buurman wist het vuur al te blussen voordat de brandweer arriveerde, waardoor de schade gelukkig beperkt bleef. En de gemeente Ede wil geen geld steken in een tunnelijsbaan en alleen meewerken als er een sluitende business case ligt zonder bijdrage van de gemeente. Volgens de initiatiefnemers is dat feitelijk het einde van dit plan en ze voelen zich gepasseerd na eerdere brede steun in de gemeenteraad. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Vanochtend, vooral de dagelijkse files eigenlijk. De meeste bij ons in de provincie toch wel. De A12, Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven, 10 minuten. A50, Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein, ook 10 minuten. En de N18, Zevenaar-Duiven tussen Groessen en de A12, 3 kilometer, 10 minuten extra reistijd. Dat zijn niet alle 15 meldingen, dat zijn er maar 3. Maar dit zijn wel de 3 met 10 minuten of meer vertraging.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
14: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Helmink Wonen in Woerden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
15: Ja, ook bij Helmink Wonen in Woerden.
16: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
18: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
19: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
21: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
22: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
21: Hoe dan?
22: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
23: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
24: Goedemorgen Gelderland.

Kevin James, de Mark McKay remix en Nervous op Radio Gelderland. 8:30. Goedemorgen. Deze donderdagochtend. En ook deze donderdagochtend krijg je weer een woord van mij. Uit de Dikke van Dijk. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels. Daar hebben we er heel veel van. Hè? En daarom dacht ik, als ik nou iedere dag eentje uitpik en die meegeef aan de luisteraar, wie weet dat we dan een paar van die woorden weer een beetje in gebruik krijgen. Want er zitten hele mooie woorden tussen. Het woord van vandaag is amechtig. Daar kreeg ik een heel leuk berichtje over van Maria. Die schreef, ik ben iedere ochtend benieuwd naar het woord. Geweldig. En graag wil ik het woord amechtig onder jouw aandacht brengen. Het betekent een beetje kortademig of benauwd zijn. Mijn vader gebruikte dat vroeger en onlangs gebruikte onze dirigent van het operakoor Ogo dat woord ook. Je hoort het woord eigenlijk nooit meer, terwijl het zo'n mooi woord is. Amechtig. Het betekent inderdaad buiten adem, kortademig of uitgeput. Het is een prachtig oud woord wat al eeuwen meegaat. Oorspronkelijk komt het van het Middel-Nederlands, het woord onmachtig, met een H erachter, wat later veranderde in amechtig. Het voorzetsel A betekent hier zonder en macht staat voor kracht of adem. Dus als je amechtig bent, ben je dus letterlijk zonder kracht of adem geraakt door een flinke inspanning. Ja, en hoe kun je het dan gebruiken in een zin? Na de sprint, na de vertrekkende bus, kwam die amechtig de conducteur tegemoet. De zangers hielden na die lange, krachtige aria amechtig hun adem in. Of na een warme en intensieve repetitie zakte het operakoor amechtig in de stoelen. De oude hond liep na de wandeling in de hitte amechtig naar zijn waterbak. Zoiets bijvoorbeeld. Nou, kijk maar eens of je hem vandaag kunt gebruiken. Amechtig. Ik hoop niet dat het dan op dat moment over jezelf gaat. Want dat betekent dat je buiten adem bent. Dat gun ik je niet. Maar het zou kunnen. Als het zo is, gebruik het dan. Amechtig. Dankjewel.

0: Rondé en Love Myself op Radio Gelderland maakt het 9:11. En normaliter zou ik dan naar het weer gaan. Maar die is er nog niet. En dan heb ik in elk geval gelukkig Sandra.
1: Ja, goedemorgen Frank.
0: Want geen Rob vandaag.
1: Geen Rob vandaag, nee.
0: Het is een verjaardag thuis, denk ik dan vandaag.
1: Hé, is die jarig?
0: En waarom denk je dat hij er niet is?
1: Ja, nou, dat is inderdaad wel een hele goede reden. Nou, dan gaan we met z'n tweeën hiepen de piep.
0: Hoera!
1: Hoera! En heel Gelderland juich mee natuurlijk. Rob, als je luistert, van harte.
0: Van harte gefeliciteerd. Ja. Hey, jij op de koffie vandaag, dus jij hebt een lekker bakje gezet voor ons. Waar wil je het over hebben met ons vandaag?
1: Ik zou het heel graag willen hebben met de luisteraar. En ook even met jou kort over routines. Wat zijn je dagelijke routines? Wat sla je absoluut niet over? Sterker nog, naar het neurotische toe. Als je bijvoorbeeld even niet sport. Heb je dan meteen zoiets van, ik zit niet goed in mijn vel. Ik ben uit balans. Wat is echt zo'n gewoonte die je eigenlijk wel dagelijks oppikt en die je niet laat liggen? Heb jij er zo eentje?
0: Dagelijkse routine.
1: Je bent altijd vroeg uit de veren. Ik kan me voorstellen dat je een soort volgorde misschien hebt van de dingen.
0: Ik ga, als ik naar bed ga, dan leg ik mijn kleren klaar in de badkamer voor de volgende dag, zodat ik 's ochtends een beetje stilletjes uit bed kan sluipen.
1: Ja, en is dat een goede keuze die je hebt gemaakt, vind je 's ochtends?
0: Nou, 's ochtends kan ik wel eens denken van, oké.
1: Die kleurencombinatie.
0: Bijvoorbeeld. Omdat het weerbericht toch echt anders uitpakt.
1: Ah, zit je korte broek te willen. Die avond ervoor dacht je dat moet kunnen.
0: En ik heb inderdaad ook tijdenlang altijd echt wel best wel vaak vast beleg gehad. Weet je wel. Ik ben altijd dat op brood, dat soort dingen. Ik kan me herinneren dat we deze week die oudere vrouw hadden. Die 108 of 109 was geworden deze week. Die zei iedere dag een boterham met een gekookt ei.
1: Dat is een goede. Misschien weten luisteraars ook wat de goede geheimen zijn van hun gewoontes.
0: Ja.
1: Als je altijd iets doet, stevast op de dag.
0: Het geeft houvast.
1: Precies, en dat je er inderdaad wel bij vaart. Dat is belangrijk. Dus kom maar door met je gewoontes, je routines. Ook al zijn ze misschien soms een beetje afwijkend. Het kan ook in het feit zitten dat je bijvoorbeeld altijd toch even, nou, dat gaat de gekke kant op, dat je iets twee keer aan moet raken. Dat is wat dwangmatig.
0: Ik heb een hele mooie film gezien over het Tourette-syndroom. Waar dus ook heel vaak tics en gewoontes en routines.
1: Draait nu, hè?
0: Die draait nu. En die hoofdpersoon die heeft bijvoorbeeld eentje, die moet altijd een kusje geven aan een lantaarnpaal als die tegenkomt.
1: Krijgen de lantaarnpalen in de wereld krijgen liefde bij deze, hè?
0: Dat is echt zo bijzonder om
1: precies
0: te zien.
1: Ja,
0: en heel subtiel, want eigenlijk let je er niet eens op. En dan, oh ja, dan zie je, dat doet hij het weer.
1: Klopt, ja. Ik denk dat het ook heel vaak niet opvalt, hè? Nee. Wat je partner of wat iemand in je omgeving doet. Ik ga even kijken of jij zo de microfoon een kusje geeft.
0: Maar heb je dus routines of gewoontes? Deel ze vooral met ons, xandra@gld.nl. Of even een appje naar de studio en geniet lekker op de koffie zometeen tot 12. Inmiddels in de weerkamer gearriveerd, Alfred Snoek. Goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Heb jij vaste routines of gewoontes op zo'n dag?
2: Oeh, nou ja, ik heb een lijstje af te werken, hè, met allemaal taken in mijn dienst. Dus dat is
0: precies
2: dan de routine die ik heb. En waar ik trouwens aan moest denken net. Wat jij vertelde over die beste man die elke keer een kusje geeft aan een lantaarnpaal. Hoe doet hij dat in de winter als het -10 is?
0: Ja, dat is gevaarlijk dan, hè?
2: Dan zit hij vast.
0: Ja, nee, misschien doet hij het dan niet.
2: Ja, nou, zo koud is het nu niet, hoor. Dus,
0: nee, maar het is wel een stukje frisser, hè, met die regen erbij.
2: Ja, dat merk je gelijk. Vanmiddag hooguit een graad of 18. En dat is een waarde waar we nu ook nog echt niet aan zitten. Het is op dit moment op de meeste plekken in de provincie een graadje of 14. Dus er komen een paar graadjes bij. Maar er komen ook nog een paar buitjes onze kant op. Het valt nu nog wel mee. De eerste buien verschijnen zo her en der. Maar dat zijn nog kleine, kortstondige buien. Ik denk dat ze later vanmorgen en zeker ook een groot deel van de middag veel intensiever zijn, veel langduriger ook zijn. Dus de droge momenten zijn kort. En ik heb het al eerder ook vandaag aangegeven. Het zijn buien waarbij het even kort en fel kan regenen. Waarbij hagel mogelijk is, onweer, windstoten. Nou, het geeft wel aan dat het echt een behoorlijk wisselvallige dag is. Niet al te veel zonneschijn. En ook sowieso buiten de bui om waait het ook toch wel fors, hoor, uit het zuidwesten. Dus,
0: Anne, die hebt ook net van west naar oost buien, zeggen jullie. Ja, inderdaad, hier net een wolkbreuk, hevige stortregen en dan is het nu alweer opgehouden.
2: Ja, nou, zo snel kan het gaan. Dus stel dat je op de fiets bent en je krijgt zo'n hoosbui over. Ja, het zijn ook wel van die buien waarbij je misschien zegt van, nou, ik wacht even onder een tunneltje en na 5 à 10 minuten dan vervolg ik mijn reis weer om er niet voor te zorgen dat je echt helemaal doorweekt aankomt op je afspraak.
0: Precies, dat is de truc. Ja. En dat is het beeld voor vandaag dus. Dan komen er ook al wat vragen binnen van mensen die dus iemand kennen die meedoet aan Alpe d'Huez.
2: Ja.
0: En het evenement daar in Frankrijk. Heb jij dat zo paraat hoe het weer daar is?
2: Ik zal eens heel even snel kijken hoe het er nu is. Want dat is al, de westelijke helft van het Alpengebied heeft op dit moment weer met bewolking te maken. Maar de regen die zit ten noorden, dus het is niet heel zonnig. Nou, dat is misschien wel fijn, want anders dan krijg je die brandende zon in die bergen. Dat is ook heel verraderlijk. Ik heb wel het idee, als ik er zo snel naar kijk, dat het in de loop van de dag toch ook wel gaat regenen. Ja, dat zit later op de dag, zit dat er wel degelijk aan te komen. Dus hoe sneller je de berg opgaat, hoe groter het risico is dat je nog droog aankomt daar zo. Maar zeker degene die er iets langer over doen, en het is een aardige tocht, die moet rekening houden dat het in de loop van de dag toch wel behoorlijk gaat regenen daar.
0: Ja,
2: zo.
0: Dan is het toch vooral met afdalen voorzichtig zijn. Niet met te veel mensen naast elkaar en de handen
2: precies
0: aan de rem inderdaad.
2: Ja.
0: Oké. Alfred, dank je wel. Wij horen jou straks natuurlijk ook bij Xandra met het weer.
2: Is
0: en,
2: goed.
0: Bedankt voor vanochtend, hè.
2: Yes, graag gedaan.
0: Oké. Okay. Alpe d'Huez dus. Vandaag volg je vanaf 10:00 live op TV Gelderland. En na 5:00 gaan we door online. Iedereen daar heel veel succes met de prestatie op die berg hier in Gelderland. Geniet van de radio. Blijf waar mogelijk binnen, zou ik zeggen, met tijdens die buien. En luister lekker naar de radio. Als je naar buiten gaat, een paraplu of een regenpak is dus geen overbodige luxe. De OJ's zijn mijn laatste tot 9:00. Dit zijn de Backstabbers. Goedemorgen.

0: alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
7: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
6: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
8: Bij Woonboulevard Zutphen, elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeg geboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
11: Veel mensen denken, dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, kunnen gedragsproblemen.
10: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
12: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
10: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan verkeersinformatie van de ANWB op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven 18 minuten vertraging. Op de A2 Sertogenbosch richting Utrecht tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 12 minuten. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg 8 minuten vertraging.
14: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
15: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
16: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rob Megens Woonatelier geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
15: 20% korting?
16: Ja, ook bij Rob Megens in Wijchen.
14: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
17: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
22: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
23: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
22: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.

Michael Jackson, Off the Wall. Ja, dat doet me toch even denken aan die muurschildering van Rosalie uit Doesburg. Meer dan 3000 vierkante meter schilder ze. Ja, wat is er dan nog over van die muur, zou je zeggen? Goedemorgen, dit is Op de Koffie, donderdag 4 juni. Fijn dat je radio aan is. Misschien een van je gewoontes op een dag. Daar wil ik graag meer van weten. Want wat zijn zo je routines? En wat als je het niet doet? Ben je dan uit balans? Raak je buiten zinnen? Praten we na 10 over door, ook over de zin van een retraite. Wat brengt een dag of langer in het klooster je? En natuurlijk slaan we het spel voorbij de koffie niet over. Het trefwoord krijg je vast, dat is festival. 9 over 9, voorbij de koffie, Dusty Springfield.

De Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? Nou, die hebben we de afgelopen dagen genoeg gezien. Ik maakte er zelfs een wedstrijdje van tussen de bosbloemen op tafel en de rozen in de tuin. Ik dacht, welke gaan er eerder open met zoveel regen? De bloemen binnen of de bloemen buiten? Nou, dat was na één bui eigenlijk al duidelijk, die van buiten. Sta je dan met je gieter, maar met de beste bedoelingen met de flora. En daar gaat het om. Dit is Noah Kahan.

0: Noah Kahan met American Cars. Ja, die zijn meestal groot uitgevallen, hè, met een lekkere vering. Ik zie ze ook wel rijden in onze provincie. Duidelijk een hobby, dat kan niet anders.
1: De plaat bij de dag.
0: En vandaag is Nijmegen daarin leidend. Vanavond is in Lux een film te zien over de verborgen muziekgeschiedenis van de stad. Achter een grote naam als Frank Boeien ging nog een hele andere wereld schuil. Een van vele bandjes die vielen en opstonden en die tot de dag van vandaag nog steeds een podium krijgen in bijvoorbeeld het kleine en fijne Merlijn. Het idee achter het project is dat de verhalen van die muziek bij de mensen liggen. Veel optredens krijgen eigenlijk nooit een recensie, maar zitten in de beleving van het publiek. Die verhalen maken de film die vanavond te zien is. En een van de bands die vast voorbij komt is Go Back to the Zoo. Opgericht door broers Cas en Teun, het lukte ze om zichzelf in de picture te spelen. Ze stonden zelfs op Pinkpop en bleven tot 2016 actief. Plaat bij de dag is Julia van Go Back to the Zoo.

Chef Special op Radio Gelderland In Your Arms. Hoe zou het met Tamara Groen gaan? Zij liep zaterdag in de armen van agenten. Niets vermoedend, soms in de Bisonbaai. Iemand had de hulpdiensten gebeld, want ze dachten dat het niet goed ging. Tamara kwam aan de kant en ze kon de hulptroepen geruststellen. Ze zei, het gaat goed hoor, ik zwem hier namelijk vaker. Nou, dat moet toch een hele gekke ervaring geweest zijn. Zo gaat dat soms, dat is de levenswandel. Dat brengt ons bij de Dire Straits, Walk of Life. Goedemorgen. We praten straks over routines. Als zwemmen dat ook voor jou is, laat weten.

De Tramps met Hold Back the Night. Zullen we even naar een stukje historisch vocabulair kijken? Dat kwam ik net tegen. Zeggen de woorden donderbussen en donderkloten je iets? Ja, ik wil niet grof overkomen, maar het zijn echte woorden uit de 16e eeuw. Daarvoor moeten we terug naar het Arnhem van 1613. Denk er even over na. Donderbussen en donderkloten. Klinkt als grof geschut. En het is het ook wel als ik het zo bekijk.

Wat werden er toch al mooie liedjes gemaakt in mijn geboortejaar. Uit 1972, Greenfield en Cook, Don't Turn Me Loose. Om meteen maar terug te komen op die woorden uit een ver en lang verleden. Tot 1650 stond er op de markt in Arnhem een zogeheten bussenhuis. Dat gebouw dat stond naast het stadhuis, had diverse functies, maar was vooral opslagplaats van donderbussen en donderkloten. Volgens mij heb ik die woorden wel eens in stripverhalen gezien, Suske en Wiske of zo. En wat zijn dat nou? Het zijn kanonnen en kanonskogels. Bij het maken van kanonnen kwam vuur kijken en daarom besloot het bestuur van Gelre dat het bussenhuis weg moest in de binnenstad. Dat gebeurde op 4 juni 1630.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

Anton met hallo. Ja, hoe vaak hij dat tegen prinses Alexia zegt, dat blijft een goed bewaard geheim. Ernaar vragen heeft moeder Maxima ook liever niet. Tijdens de fotoshoot voor de zomer ging ze voor haar dochter staan en zei tegen de pers, dat is privé. Het is 9:45 geweest, we gaan zo eens even naar Weerplaza.

0: Barry White, let the music play. Het is bijna 10:10. Vorige week om deze tijd was het qua weer puffen en smeren. Maar hoe anders is dat vandaag? Goedemorgen, Alfred.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wel een contrast, hè?
1: Ja, het contrast kan bijna niet groter. Temperatuur nu een graad of 15. Vorige week rond deze tijd hadden we het vooral over 30 graden of meer.
0: Zo.
1: Nou ja, zo snel kan het dus gaan. Want voorlopig hoeven we over dat soort temperaturen niet na te denken. Zelfs de 20 graden grens is de komende tijd heel lastig om te passeren. Het zal wel eens een keertje gebeuren, maar kortstondig. Dus we hebben zeker ingeleverd qua temperatuur. Maar ook het weerbeeld is totaal anders. We hebben al diverse buien over ons heen gekregen. En voor vandaag staan natuurlijk ook diverse buien op het programma. Nu is het nog wat dat betreft relatief rustig in de provincie. Het is verreweg op de meeste plaatsen droog. Maar ik zie al een redelijke buiencluster klaar liggen boven westelijke delen van Brabant. En dat schuift echt binnen een mum van tijd ook richting Gelderland. En er komen meer buien tot ontwikkeling. En dat zijn niet alleen regenbuien, waarbij er even in korte tijd veel regenwater naar beneden kan komen. Er zou zelfs wat hagel op een enkele plek tussen kunnen zitten. Windvlagen rondom die buien, sowieso waait het stevig vandaag. En onweer is ook iets wat her en der zal gaan optreden. Dus wat dat betreft een dag om de buien goed in de gaten te houden.
0: En hoe zit het met de temperaturen? Want dit zijn dan best wel een herfstige beschrijving. Maar hoe zit het met de thermometer?
1: Ja, ik denk dat we vanmiddag hooguit op de droge momenten nog 18 graden als maximum kunnen noteren. Dat gaat de klimaat boeken in, maar dat is echt een waarde die kortstondig wordt gehaald. Want tijdens de buien is het ook vanmiddag gewoon maar een graad of 15. Dus dat is toch wel aan de magere kant, hoor.
0: Nou, dat is het inderdaad. Ja, maar we doen het ermee en gelukkig hebben we fijne muziek op radio. Mag ik je danken, Alfred?
1: Jazeker.
0: Dag.
1: Doei doei.
2: You self-destructing little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna be

Maria Mena, All This Time, Pick Me Up Song op Radio Gelderland. Ja, we gaan richting het nieuws van 10 uur. Ik vraag je vast na te denken over je vaste gewoontes. Wat doe je stevast elke dag? Waar kun je eigenlijk niet zonder? Bijvoorbeeld het nieuws checken, de krant lezen, lekker broodje halen of sporten. Voor mij is dat de boterham met pindakaas echt. Ik voel me gewoon slecht als ik die niet heb gegeten. Dus dat is een must voor mij. Laat me weten wat jouw vaste routines zijn. Mailen mag, xandra@gld.nl of stuur een appje 06 22 22 13 42 06 22 22 13 42.

0: de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008, of enkel jij, je surfplank en je 5008... Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bloemen van Jos Mom. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten, slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom in Huissen.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De twee hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Hagel, dat klinkt zo onwaarschijnlijk, hè? Maar ja, kan dus voorkomen in juni. Verkeersinformatie van de ANWB op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Grijsoord en knooppunt Maanderbroek. 60 minuten vertraging, er is een ongeluk gebeurd, de weg is dicht. Het advies is om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 25 minuten vertraging. En op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijsoord 6 minuten oponthoud.
14: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Hondelink Kleur en Interieur geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
16: 20% korting?
15: Ja, ook bij Hondelink in Neden.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
18: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, Keuken, Tegel en Bad.
19: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
20: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
20: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
24: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
25: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
26: Op de koffie. Met Xandra Rakier. Radio.

Nou, dat lukt wel, let het meezingen. Blue Mink uit 1970, Good Morning Freedom. En goedemorgen op deze donderdag. We hikken tegen het weekend aan. En hoe anders zijn dan jouw routines? Sta je later op? Zijn er frisje breutjes in plaats van muesli? Of hou je graag het ritme van de week aan? Wat zijn je gewoontes? Misschien zelfs op het neurotische af soms. Daarover praten we zo. Mail of app de jouwe door 06 22 22 13 42. En Marieke laat vast weten, zonder make-up geen stap buiten de deur. Ja, dat kan. Ik denk wel, wat ik 's ochtends aantrek, daar moet ik 's avonds ook mee uit eten kunnen. Of gaan klussen, of autorijden. Eigenlijk alles. Is dat ook een gewoonte? Ja, ik vind van wel. Slechte gewoontes mag je ook doorgeven, hè? Snoepen, roken, soms iemand het leven zuur maken. Nou ja, niet helemaal.

Mary Wells op Radio Gelderland, My Guy. Het is 9:15. We gaan het hebben over gewoontes. Hoe ingesleten en hoe belangrijk zijn ze voor je? 06 22 22 13 42, daar kun je dat laten weten. Stuur een appje. Er zijn al heel wat reacties binnengekomen. We gaan ze eens even op een rijtje zetten. Corine zegt, door de weekse dagen is voor mij vaste prik de wekker om 7 uur. Meedoen met plaatdelict, rustig opstaan. De badkamer in, aankleden. En nou ja, dit is eigenlijk zo'n beetje de volgorde. Kan nog wel eens wisselen, maar daar hang ik aan. Ik laat de honden uit. Ik ga richting de keuken, ontbijtje maken voor mezelf. En de jongens, volgens mij zijn dat de honden. Als ik het fout heb, moet je het maar laten weten, Corine. En dan lekker voor de televisie een ontbijtje opsmikkelen. Standaard een kwarkje met verschillend fruit en een zalige kop thee. En nou komt er echt een fantastisch detail, Corine. Dat zegt wel iets over een echte routine. 400 milliliter thee. Dat is een reuze kop, toch? Stuur maar eens een keertje een foto hoe groot die kop is. Dat is een Amerikaans formaat, maar heerlijk, hoor. Ja, dan houdt het eigenlijk wel op met de routine voor de dag, zegt ze. Dus die ochtendstart is een hele belangrijke voor haar. En dat zal zeker voor heel veel meer mensen gelden. Als je die ochtendroutine niet kunt waarmaken, dan ben je de rest van de dag misschien minder stabiel. Jan laat weten, Jan van Brakel. Hoi Xandra, routine is voor mij kleding voor de volgende dag klaarleggen. Dat noemde Frank van Dijk vanochtend ook al. Hij legt standaard 's avonds zijn outfit klaar. Daar kan je nog wel eens in vergissen, maar stel je hebt een bepaald beroep waar je een outfit aan moet, kan ik mij voorstellen dat het fijn is als het uniform gewassen en gestreken al aan de hanger op de kast hangt. Gerry zegt, goedemorgen. Ja, ook mijn ontbijt is vaste prik. Het is altijd een banaan en een snee Fries roggebrood met smeerkaas. En wat dan ook die routine daarbij is, dat ik een stukje aan mijn kat geef. Anders maakt ze met eten een beetje moeilijk. Oh, dat is zo'n kat die bij je op schoot kruipt en gewoon een hapje afdwingt. Dat zijn wel leuker. Dat zijn wel leukerts, hè. Ze kunnen je het soms ook lastig maken, maar ze willen meedoen in de routine. Dus ja, wat zegt dat? Dat dieren ook zo'n routine kunnen hebben. Dat ze zo op hun vaste uitlaattijd zich melden. Ik heb zelf geen hond, maar ik kan mij voorstellen dat dieren ook heel erg gedijen bij een vast ritme en zich gewoon melden als ze denken, het is nu mijn tijd. Ingrid zegt, schoonmaken. Vaste routine. Op de maandag maak ik beneden alles schoon en dinsdag altijd boven. En in hoofdletters, uiteraard met Radio Gelderland aan. Ingrid, dat horen we natuurlijk graag. En ja, ik zat vanochtend ook al in het eerste uur liedjes te luisteren die je natuurlijk mee kon luisteren, waarvan ik dacht, wat kun je daar heerlijk op boenen en soppen en op dweilen. Dus dat doet Ingrid ook. Leuk om te horen. En wat zal het huis schoon zijn? Eline zegt, mijn vaste ritueel, ongeacht

of ik vrij ben, uit de nachtdienst kom of dat het weekend is, is de katten eten geven, de kattenbakken ook verschonen. En verder is mijn werk eigenlijk altijd hetzelfde. Ze zegt, vaste prik is ook baantjes trekken in ons buitenbad. En dat doet ze in Biddinghuizen. Nou, ik ken dat buitenbad niet, maar het is wel heerlijk om buiten te zwemmen, vind ik zelf. En als je het hebt over een goede gewoonte. Henk uit Winsen zegt, ik bel iedere avond even met mijn moeder. Zij is 91, woont nog zelfstandig. En dit is eigenlijk even dagelijkse contact om te horen of alles in orde is, of ze nog iets nodig heeft. We zijn ontzettend trots op haar dat ze het nog zo goed redt. Ze heeft wel thuiszorg en huishoudelijke hulp, maar even zo'n contactmoment is toch goed om af te tasten. Heb je alles wat je nodig hebt? En daarmee voorkomen we ook dat we te pas en te onpas bij haar op de stoep staan, want ze doet het gewoon nog zo goed alleen. Soms bellen we tegelijkertijd naar elkaar, zegt hij, en dan duurt het even voordat we elkaar spreken. Maar zo'n contactmoment is zeker een goede gewoonte. Brengt misschien ook luisteraars op een idee. Dan een hele bijzondere hier een aansluiting eigenlijk op. Dat is Harry. Harry zegt, hoi Xandra, in januari dit jaar is mijn moeder 87, van 87 overleden. Zij woonde bij mij. Ik was haar mantelzorger. Mijn vader is in 1997 overleden. Ik zeg elke avond wel te rusten tegen hun foto's. Ik kijk naar de lucht 's avonds en als ik Jupiter en Venus kan zien, dan ga ik in gedachten naar ze toe, naar mijn ouders. Nou, dat is wel een hele bijzondere en een hele persoonlijke gewoonte ook. Ik vind hem ook heel inspirerend, Harry. Heel mooi dat je dat laat weten, dat je dus iedere avond even stilstaat op jouw eigen manier bij de mensen die jou dierbaar zijn en die je moet missen. En ook weer wat foto's dan kunnen doen, hè? Wat foto's kunnen betekenen. En ik neem aan, Harry, dat die foto's ook op een vaste plek staan bij je. Een minder goede gewoonte, die meldt Minke. Zij zegt, ik heb standaard drop in de auto. Bij de pomp koop ik altijd de aanbiedingen. Ik pas wekelijks op de kleinkinderen en daarvoor moet ik naar het noorden van het land. En ja, een snoepje erbij, dat maakt die rit net wat leuker. Ja, ik snap het wel, hoor. Het ziet er altijd heel verleidelijk uit. En ach, waarom zou je jezelf dat ook ontzeggen als het maar niet te vaak gebeurt, hè? Moeten we er dan bij fluisteren. Petra's routine is 's ochtends tv-programma's terugkijken die ze 's avonds gemist heeft. Ze zegt, ik red de late talkshows niet en wil toch goed geïnformeerd zijn. Nou, dat gebeurt dan de volgende dag, maar nieuws verandert ook weer niet zo snel. Ja, wat kunnen we hier uiteindelijk uit concluderen, hè? We zijn gewoontedieren in Gelderland, ook in onze provincie. Eenmaal aan iets gewend, dan hechten we eraan. En ik vind, daar is helemaal niks mis mee. Bedankt voor alle reacties.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets. Dit kan niet werken. Wij hadden gewoon behandeling nodig. En iemand die goed luisterde. En u moet ons niet opsluiten.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Ja, dat is schandalig natuurlijk. Als er eenmaal wordt geconstateerd dat het schadelijk is, dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken. Dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Je ziet het in Het Vizier van de Jager op TV Gelderland.

0: Robert Palmer in Op de Koffie. Can we still be friends?
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Het is 10:30 geweest, we gaan ons dagelijkse spel spelen. En daarmee zijn ook vandaag 3 leuke prijzen te winnen. Voor iedere vraag een prijs. En als je de startvraag goed hebt, dan speel je vanzelf door naar de 2 andere vragen. En wat is die startvraag? Let goed op. Over precies een maand is in Varsseveld een festival aan de gang dat als het voorprogramma van de Zwarte Cross wordt gezien. Hoe heet dat festival? Volgens mij is het editie 20. Ik was er zelf vorig jaar ook en ik dacht, wat is dit leuk. Hoe heet het festival in Varsseveld dat precies over een maand aan de gang is? Kleinschaliger dan de Zwarte Cross, zeker zo gezellig. En over een maand is het er dus al dikke pret. Als je het antwoord weet, app 06-22-22-1342. 06-22-22-1342. Dat kleinere festival in de Achterhoek, in Varsseveld om precies te zijn. Wat is de naam? Denk erover na en reageer. Gaan we spelen.

0: Lips Inc, Funky Town, hoe swingend in op de koffie op Radio Gelderland. Het is 10:07.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: En dat spelen we vandaag met Wouter. Wouter, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ik heb je even op de speaker gezet. Heb je daar last van?
0: Nou, ik niet. Ik hoop de rest van Gelderland ook niet. En anders dan krijgen we wel berichtjes door. Maar vooralsnog komt dat goed, Wouter. Hoe is jouw donderdag?
2: Rustig. Ja? Gisteravond was mijn tuinman eventjes bij me. En ik ben heel eventjes bezig met de dingetjes weer even op orde te zetten. Ik heb wat bloemetjes van de, hoe heet het ook alweer, van die...
0: Gekleurd?
2: Ja, van die voorjaarsbloemen. Die zet ik nou in de tuin.
0: Oh, wat goed zeg.
2: Ziet het hyacinten, nou weet ik het weer.
0: Oh ja, die ruiken zo heerlijk. Ja, fantastisch.
2: Ja.
0: En Wouter, ben jij een beetje thuis in festivals?
2: Nee, helemaal niet.
0: Nee? Ooit één bezocht?
2: Nee, dat moet ik met mijn handicap niet doen. Dat is, kan ik niet hebben eigenlijk.
0: En wat is die handicap, als ik mag vragen?
2: Ja, ik ben slechtziend en ik heb te veel hersendruk in mijn hoofd. Dus ik heb een omleiding in mijn hoofd zitten.
0: Oké. En hoe is dat met radio luisteren? Dat gaat goed?
2: Ja, dat gaat goed.
0: Dat kan je goed hebben, ja. Nou, wat fijn dan, hè?
2: Ja.
0: Wouter, toch wist jij het antwoord op dat festival in Varsseveld. Heel veel mensen dachten aan Pukkelpop. Maar jij wist de enige echte naam. Hoe heet dat kleine festival in Varsseveld?
2: Het Hoetsiekoe Festival.
0: Jazeker, het Hoetsiekoe Festival. Klinkt vrolijk, vind je niet?
2: Ja.
0: Het is kleinschalig, ik vond het leuk. Ik ben er vorig jaar voor het eerst geweest en ik dacht... ah, zo kan het ook. Klein weilandje, paar attracties. Wel een paar grote namen ook. Drukwerk was er bijvoorbeeld. Vond ik erg amusant, dus ik heb wel een leuke tijd gehad. Maar jij wist deze naam. Had je ooit van het festival gehoord of moest je even tof opzoeken?
2: Misschien... ja, ik heb het dus opgezocht. Maar misschien komt het, als je het ziet, komt het weer naar boven.
0: Ja.
2: Misschien heb ik er vorig jaar... nou, het is wel weggezakt, laat ik dat zo zeggen.
0: Ja, nou, het is een gerenommeerd festival in Gelderland. Wouter, dat betekent dat we doorgaan naar vraag 2. Ben je er klaar voor?
2: Ja hoor.
0: Ja? Een band die zichzelf huisgast van dat Hoetsiekoe Festival mag noemen... is ook al jaren thuis op de Zwarte Cross. Dus ze staan op beide festivals. Welke band is dat?
2: Jovi en de Voeder Beatles...
0: Nou, weet je, ik was nog niet helemaal klaar... want ik wilde er een meer keuze van maken. Maar je zit wel warm.
2: In dat zou het ook nog normaal kunnen zijn.
0: Ja, en ga daar eens tussenin zitten, tussen Jovink en normaal.
2: Geen idee.
0: Ja, ik denk als je het hoort dat je het echt wel weet... maar ik ga je 3 opties geven. En met wat je nu al hebt gezegd, denk ik dat je eruit komt, Wouter. Is die band Goldband? Zijn dat de Dolly Dots of is dat Beaufoy toch?
2: Oh, dan is het Beaufoy toch?
0: Nou, dat was eigenlijk een weggevertje. Hè? Maar ja, dit spel doen we ook een beetje samen.
2: Die kwam niet naar boven zo gauw, eerlijk gezegd.
0: Nee, hè? Maar vind je dat klopt? Dat ze een beetje tussen normaal en de Voeder Beatles in zitten?
2: Jawel.
0: Jawel, hè?
2: Noem je dat? Tex-Mex, een beetje Mexicaanse muziek. Zit er ook wel in.
0: Precies.
2: Accordeon.
0: Ja. Maar ook Beaufoy toch is dus ook vaste gast op het Hoetsiekoe in Varsseveld. Voor zover bekend hebben Goldband en Dolly Dots nog nooit op Hoetsiekoe gespeeld. Maar bij deze de invitatie. Gaan we naar de slotvraag. Vind je het spannend?
2: Ja, ik ben benieuwd.
0: De slotvraag is, Wouter. Daarvoor gaan we naar een groot festival dat in Amerika jaarlijks plaatsvindt. In de woestijn van Nevada. Mensen drommen daar altijd samen. Weet je heel toevallig als subvraag hoe dat festival heet?
2: Nee.
0: Als afsluiting wordt er een grote pop in de fik gestoken.
2: Nee, geen idee.
0: Het is Burning Man. En onlangs is er een Burning Man festival in Gelderland geweest.
2: Oké.
0: Dat was voor het eerst. Dat is natuurlijk best spectaculair. Weet jij waar dat was?
2: Nee, geen idee. Echt niet. Nee.
0: Ga ik je weer 3 opties geven. En misschien kun je een beetje raden in de sfeer van... ja, dat is geen kinderachtig festival... Wat zou het meest voor de hand liggend zijn? Zou dat festival in Lent geweest zijn? In Nijmegen of in Wijchen?
2: Nou ja, laat maar schokken op Nijmegen.
0: Ook dat was goed. Nou ja, met een beetje hulp kom je er toch wel uit. Goed onthouden, hè, dit, Wouter. Het is allemaal Gelderse kennis. Dus daar spreek ik je op een ander moment misschien nog een keertje op aan. Wouter, je hebt 3 prijzen gewonnen.
2: Netjes, leuk.
0: Leuk, hè? Vind ik ook. Ik ga ze naar je opsturen. Hoop je dat er misschien nog tuingereedschap tussen zit?
2: Nou, ik heb een beetje tuingereedschap, dus...
0: Dus daar kom je uit. De hyacinten die staan.
2: Ja.
0: Hey, en wat heeft deze dag verder nog voor jou in petto?
2: Nou, vanavond komt mijn ziekenhuisvriend dus op bezoek.
0: Mm-hmm.
2: En ik moet straks met de computer nog een paar dingetjes doen.
0: Ja.
2: En gewoon rustig aan doen.
0: Dat is een hele goede tip voor iedereen die luistert. Wouter, leuk dat je meespeelde. Ik wens je een hele fijne dag.
2: Ja, dankjewel.
0: En morgen spelen we het gewoon weer, hoor. Spelletje voor op.

Even een lesje Frans. Elle voulait qu'on l'appelle Venise, ofwel ze wilde dat ik haar Venetië noemde. Mag dat een plaats als voornaam? Is vorige week uitgebreid gespreksonderwerp geweest. Als koosnaampje mag het wel, daar doen we dan niet moeilijk over. Little Eva is ook niet haar echte naam. Dit is Eva Narcissus Boyd.

The Days We Left Behind, afkomstig van het gloednieuwe album van Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Veel McCartney-fans zijn ermee in hun nopjes. Misschien een mooi vadercadeau. Vaderdagcadeau. Ja, dat kan ook een filmkaartje zijn, hoor. Daar doet dit nummer natuurlijk goed aan denken. Net als in de film van Toontje Lager.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja,
1: ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
4: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
11: Brugink in Heelweg. Al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
10: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
12: Grote hangplanten, €9,50. Elke tweede voor de helft. Bloemenkwekerij Jos Mon.
13: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarbij werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeer in Gelderland. Er is best het een en ander aan de hand. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg. 27 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd op de A12. Op de A12 Arnhem richting Utrecht. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijsoord. 27 minuten op onthoud. Op de A1 Hengelo richting Amersfoort tussen knooppunt Beekbergen en Kootwijk. 9 minuten vertraging. En op het spoor is er een seinstoring tussen Mook, Molenhoek en Kuik. Daar rijden geen treinen.
16: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Met het scherp geprijsde assortiment van Reimer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Reimer-sierbestrating.nl.
19: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
18: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op Reimer-sierbestrating.nl.
20: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvořáks geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
21: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
20: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
24: Oh, heerlijk hier, hè?
25: Ja, eindelijk even niks.
26: Dit is echt nice.
27: Hola, le pongo dos cervezas.
28: Hola, señor. Sí, twee bier.
26: Voor mij?
24: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
28: Por favor.
26: Proost. Proost.
28: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
29: De koffie.

Stel ons met een hele goede koptelefoon op. Moet je goed luisteren hoor, wat Ellen Foley zegt. What's a Matter Baby op Radio Gelderland. Nog een uur op de koffie, waarin aandacht voor retraites. Misschien heb je er zelf wel eens één gedaan. Ze zijn populair, maar waarom eigenlijk? Een dagje alleen de hort op of een paar uur in de tuin aan de gang, dat brengt ook rust, zou je zeggen. In een klooster is dat een andere beleving. Karin van het Dominicanenklooster in Huissen die kent de ervaring en vertelt er zo meer over. Gaan wij eerst nog even naar 1988 met de Proclaimers, Letter from America. Ik keek eens even in de videoclip. Het zijn echt tweelingbroers. Niet eeneiig, maar toch, ze lijken erg op elkaar. In het leven en in de muziek. Nemen we nog een kop koffie bij. In dit geval twee. Zie je, zo gauw gaat dat.

0: Zoë Lieve, sluit me in je armen op Radio Gelderland. Het is 17 over 11. Je hoort het best regelmatig, mensen die een retraite aangaan voor korte of langere tijd. Kloosters in Nederland die stellen hun deuren daarvoor open, en een daarvan is het Dominicanenklooster in Huissen. Karin Witteveen is van het klooster. Goedemiddag, Karin.
1: Goedemorgen, Xandra.
0: Ja, goedemorgen nog. Ja, je hebt gelijk. Ik ga te hard. Misschien moet ik eens in retraite.
1: Zou mooi zijn, hè? Ja, snap ik.
0: Heb jij het zelf een keer beleefd, zo'n retraite?
1: Ik heb zelf zeker ook een aantal keer in het klooster mogen verblijven in alle rust. Ja, heerlijk. Heel fijn.
0: Ja, want hoe zou jij zo'n retraite eigenlijk omschrijven?
1: Ik zou het omschrijven een dag voor jezelf, of een weekend of een midweek voor jezelf. In alle rust even tot jezelf komen. Dat is het vooral.
0: Dat kan in een klooster, hè, zoals bij jullie in Huissen. Is een band met het geloof dan belangrijk?
1: Nee, we zijn een open huis voor iedereen die even op adem wil komen. En dat kan iedereen zijn, van welke gezin dan ook. Of dat je denkt, nee, daar heb ik niks mee. Iedereen is welkom bij ons.
0: Ja, en wat brengt zo'n verblijf in een klooster je dan? Kan je een schets geven?
1: Nou, het programma is eigenlijk dat er geen programma is. Mm-hmm. Dus je bent er. Je bent jezelf. Dat vinden we heel erg belangrijk. Je komt, je hebt je eigen kamer. Het eten staat voor je klaar. We ontzorgen je daar helemaal in. En verder is het tempo en wat je doet aan jezelf. Of je nou gaat lezen, of je even wilt schrijven of wandelen. Mm-hmm. We hebben een prachtige kloostertuin. Je kunt meedoen als je wilt met onze vieringen. Het kloosterritme, zoals we dat noemen, hè, van oudsher. Het kloosterritme bestaat uit vieringen en maaltijden. Mm-hmm. En als je daaraan meedoet 3 keer per dag, dan kom je in een soort rust en ritme. En tussendoor is het eigenlijk aan jou wat je wil doen.
0: Ja, dus je kunt ervoor kiezen om een deel mee te doen met de kloosterbewoners.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ja. Hey, wat brengt een verblijf in een klooster, mensen?
1: Rust vooral. Wij merken dat mensen heel veel rust zoeken.

0: En in die onthaasting, daar vertraag je. Mm-hmm. En dan ontspan je en dan gaan, ja, dan gaan er andere dingen in je gebeuren. Wij merken dat mensen meer contact leggen met anderen. Ook al ben je alleen, toch zijn er heel veel mensen om je heen. Dus er ontstaan in ons klooster mooie gesprekken. Ook mooie verbanden tussen mensen. Mensen zoeken elkaar later ook wel op. Ik denk ook dat mensen antwoorden vinden. Misschien soms niet altijd de antwoorden die je zou willen. Maar er is natuurlijk veel wat mensen bezighoudt. En ja. In vertraging, ja, dan ga je anders denken. En dan ontstaan er ook mooie antwoorden.
1: Ja, ja, bijzonder is dat. De druk is van de ketel. Ja. Je kunt echt ja, je eigen ritme volgen en dan vinden wat het prettigst is. Ja. Om het even helder te hebben, Karine. Een retret is niet alleen voor mensen met een burn-out, hè, of die op een andere manier doorheen zitten.
0: Nee, een retret is voor jong en oud, hè. Ook jongeren doen dit. En die voelen de druk van de wereld ook op zich en vinden het fijn om zich even terug te trekken. Nee, zeker niet. Het is voor iedereen die, die even op adem wil komen.
1: Ja. Zie jij mensen anders vertrekken dan dat ze binnenkomen?
0: Mensen zijn altijd een beetje afwachtend. Zeker als ze voor het eerst komen. Hè. Het klooster is toch iets katholieks misschien wel. Mm-hmm. En als ze weggaan, dan zijn ze vrolijker, vind ik vaak.
1: Leuk.
0: En opener.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is dus eigenlijk de impact die het heeft. Ja, je zegt sommige mensen komen ook alleen. Zie je ze dan in de loop van de tijd met anderen optrekken? Of kiezen mensen toch voor hun eigen plek?
0: Ja, mensen kiezen in eerste instantie wel voor hun eigen plek. Hè? En het is natuurlijk rustig in ons klooster. Wij zijn geen stilteklooster, maar het is wel rustig. En toch zie je als er wat bij je gebeurt. Je hebt even contact met iemand als je in de koffiekamer zit. Mm-hmm. Dat er echt wel contacten ontstaan. En dat dat ook heel waardevol is. En tegelijkertijd, je bent alleen. En dat mag ook. Hè? Je mm-hmm. mag zijn wie je bent.
1: Ja, mooi is dat. Ja. Hoe lang duurt een gemiddelde retret eigenlijk?
0: Dat is aan jezelf. We hebben een weekend dat je echt van vrijdag tot zondag bij ons bent. Of midweek, dat kun je zelf kiezen. Maar er zijn ook mensen die wat langer blijven of wat korter, dat kan ook.
1: Ja, dat is veel mogelijk wat dat betreft in het klooster. Ja. Ook in de zomer kunnen mensen bij jullie terecht, mochten ze nog een mooi idee hebben. Dat is met iets extra's, Karine.
0: Ja, mooi. Hè? Dat kunnen we. Hebben jullie de primeur vandaag. We merken ook wel dat mensen soms wel fijn vinden om toch iets te doen. En daar willen ze zich van tevoren niet voor opgeven, hè, dat, dan ligt het wat vast. Maar in juli, augustus, september kunnen mensen bij ons 3 verschillende soorten activiteiten volgen, gratis. Mm-hmm. Dat is een schrijfworkshop of een begeleide retraite, meditatie of een stiltewandeling. Wat varieert een beetje wanneer je in ons klooster bent. En het is ook echt voor gasten die, die bij ons een kloosterverblijf doen.
1: Ja.
0: Maar dan kun je toch iets kiezen wat je zegt van nou, ik heb nu behoefte aan schrijven of ik wil eens een keertje in stilte wandelen. Toch iets extra's om te doen, maar dat is geheel vrijblijvend. En mensen kunnen zich inschrijven als ze bij ons zijn. En als ze niet willen, dan doen ze het niet.
1: Ja. Kloosterhuissen.nl, daar moet je dan zijn. Tot slot, vind je het een aanrader voor iedereen, een langer of korte retret?
0: Ik zou zeggen, doen, aarzel niet en gewoon doen. Want je komt er altijd mooier en beter uit.
1: Ja, nou, dat is goed om te weten. Karine van het Dominicanen Klooster in Huissen, dank je wel.
0: Graag gedaan.
1: Ik ben er al helemaal zen van. Gaan we naar mooie muziek toe van Fair Grignard.

Andrew Gold, thank you for being a friend. Helemaal niks mis mee om dat van tijd tot tijd even te zeggen tegen iemand die je als je vriend of vriendin beschouwt. En dat komt overeen met een appje van Henry. Ze zegt, een ritueel bij mij is, zodra ik wakker ben, app ik even naar een goede vriendin met een goede morgen. En dat doen we eigenlijk dagelijks. Ja, dan zul je weten, hè, dat je een vriend hebt. Hoe mooi is dat? Worden we blij van, net als van Pharrell Williams.

Glamour and Pain, prachtnummer van Joe Jackson. Dik 5 minuten, Joe Jackson zelfs. Ja, met vind ik heel bijzonder iemand anders die normaal de lead heeft. Dat is Alison Cornell. Je hoort haar hier op viool, maar meestal was zij de stem in Glamour and Pain. Ze toerde veel met Joe Jackson. En voor wie kaarten heeft voor zijn Hope and Fury tour, Alison is er helaas niet bij. Ze overleed in 2024. Luister echt nog eens een keer de versie met haar alleen in Glamour and Pain. Ik hoop van harte dat dit nummer wel gespeeld gaat worden. Alleen al omdat zij het zo fantastisch zong.

Onderweg naar later van Suzanne en Freek. Hun concerttour in Gelredome zit erop. Maar Gelredome wil nog niet van ze af als je ziet hoeveel aankondigingen er nog steeds bij het stadion hangen. Zullen we het maar napret noemen. Ook de winkeliers die hebben een flinke job aan alles wat er op de ramen en deuren geplakt is. Er moet duidelijk ontvreekt en Suzanne worden. Dat doen we niet op radio. Het is 11:45. Zo eens horen wat er in top 3 zit met Erik. Sowieso weer een goede klok op rok. Daar zou Boston ook wel in passen, al komt deze wat later op stoom.

0: De Beach Boys die hummen nog even lekker door zo tegen 12 uur. Wouldn't it be nice? Nou, nice is het dat Erik hier staat. Goedemorgen nog net.
1: Ja, goedemorgen.
0: Tot drie, alleen maar leuke zaken, toch?
1: Alleen, nou, dat zou ik niet willen zeggen.
0: Nee?
1: Want we hebben het over Alpe d'Huez.
0: Oh ja, dat is natuurlijk
1: goed,
0: intensief.
1: Dat is op zich leuk. In de zin van, het zijn natuurlijk geweldig positieve acties voor de kankerinzameling. Maar gerelateerd eraan, onze oud-dichter des vaderlands, Lieke Marsman is overleden.
0: Ik heb het net gelezen.
1: Groot geworden in Zaltbommel, heel veel jaar 35 maar mogen worden. Ik heb zo meteen een mooi fragmentje van een van, waarin ze vertelde over haar ziekte. Dus dat betreft is niet leuk.
0: Nee.
1: Maar wel belangrijk, en het komt wel goed samen op deze dag, waarin natuurlijk de kankerbestrijding volop in de picture staat. Ik heb contact met de Alpe d'Huez. Maarten Peters, ga ik nog even bellen.
0: Oh, dat is bijzonder. Staat hij daar weer?
1: Ja, hij staat er al sinds de eerste aflevering in 2006 is hij van de partij. Volgens mij speelt hij met zijn gitaartje in elke bocht van de Alpe d'Huez de hele dag. En ja, geweldig allemaal.
0: Ga jij het nummer nog draaien, Erik?
1: Ja, zeker.
0: Bij de hemel kom.
1: Ik heb het nog niet gehoord. Ja, het gaat zeker klinken.
0: Ja. En, mooie missie. Mooie missie van Maarten, dat hij daar jaarlijks aanwezig is.
1: Ja, altijd van de partijen volop, ja, geweldig altijd. En daarnaast heb ik ook en AC/DC en Aerosmith.
0: Ah, om even
1: heel mooie gevoelige klanken, maar ook de snoeiende gitaren. Dus voor elk wat wil, zou ik zeggen.
0: Zo is dat. Heel veel plezier allemaal met tot drie. Tot het nieuws nog, Olivia Newton-John. Magic, hele fijne dag.

0: Renault.
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Betting Racing, nu ook complete badkamers, inclusief montage. Kijk op bettingracing.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven, maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
0: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
10: Het is feest bij Wentusteugels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
11: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
12: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
15: Top 3 met Erik van den Berg.

0: Riverdeep, Mountain High. Eike en Tina Turner aan het begin van Tot 3. Hans is er zo direct met de blik op het Gelders nieuws. En we zijn vandaag natuurlijk op de Alpe d'Huez in Frankrijk. Duizenden Nederlanders beklimmen, lopen en fietsen tegen de berg op. Zamelen geld in voor de kankerbestrijding. We hebben onder meer contact met zanger Maarten Peters. De Nijmegenaar is al vanaf editie 1 daar vrijwilliger en betrokken. Speelt vandaag ook weer met zijn gitaar in elke bocht zijn muziek. En dat levert altijd weer ontroerende en mooie en inspirerende ontmoetingen op. En frank genoeg vandaag in het nieuws. Schrijver Lieke Marsman is overleden. Slechts 35 jaar oud geworden. De schrijfster, dichter uit Zaltbommel was een paar jaar onze dichter des vaderlands. En ze leed sinds 2018 aan een zeldzame vorm van kraakbeenkanker.
1: Tot 3.
0: En ze was strijdbaar en ze vond eigenlijk ook dat ze veel te snel door de medische wereld werd gezien als uitbehandeld.
2: Ik had wel het gevoel dat mijn artsen heel snel de handdoek in de ring gooiden. Terwijl ik dacht, oké, maar als er dus nog geen behandelingen zijn, dan laten we ze gaan zoeken. Wie bepaalt wat zinloos lijden is en wat niet? Wat als het voor mij heel veel zin heeft om tot het einde toe de zwaarste behandelingen te ondergaan, mee te doen aan medische onderzoeken of zelfs middelen tot me te nemen die alleen nog maar op muizen zijn getest? Wat als dat is hoe ik, linksom of rechtsom, wil sterven? Omdat mijn kwaliteit van leven niet wordt bepaald door de afwezigheid van lijden, maar door de aanwezigheid van hoop.

0: Like It Always Was, Danny Vera. Het is 11:15 geweest. Hoogste tijd om eens even te kijken naar het Gelders nieuws. Hans, wat gebeurt er?
1: Nou, het moet maar eens afgelopen zijn met de controles aan de Europese binnengrenzen. We hebben het ook over de controles op de grens van Nederland met Duitsland, vooral door Duitsland. Dat zei eurocommissaris Brune vandaag in Luxemburg. Daar zijn de Europese ministers van Binnenlandse Zaken bij elkaar. De Europese Commissie had dinsdag al voorgesteld de controles op te heffen, omdat volgende week nieuwe Europese asielmaatregelen van kracht worden. En Brune zegt van stoppen dus daarmee. Nou, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, die dus gaat over die Duitse controles, Dobrindt, is niet van plan te stoppen met grenscontroles, want ze zijn effectief, zegt hij. Ze zullen wel wat flexibeler worden, zegt Dobrindt. Maar hoe dat dan precies erachter uitzien, dat heeft hij nog niet uitgelegd.
0: Okay.
1: Voorlopig gaan ze door die controles.
0: Minder vaak misschien.
1: Nou, flexibeler, maar wat hij daarmee bedoelt, dat moet je aan meneer Dobrindt vragen. Op de A12 bij Ede is vanochtend een ernstig ongeluk gebeurd. Iemand is zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer moest gereanimeerd worden. De snelweg werd gedeeltelijk afgesloten en een traumahelikopter landde op de snelweg. 1 zwaar gewonde en volgens een 112-verslaggever zijn er meerdere gewonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Dan naar de lokale politiek. Pro, D66, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren en CDA gaan Arnhem besturen. Ze hebben een akkoord gesloten met een hele reeks maatregelen daarin. Even een greep eruit. De parken in Arnhem worden rookvrij. De tippelzone gaat dicht. Arnhemmers gaan meer betalen aan belasting. En heel opvallend, Arnhemmers moeten weer gaan betalen per ingeleverde zak vuilnis. Dat is opmerkelijk, want dat systeem is mislukt. Leidde tot veel zwerfvuil op straat. Er kwam een referendum waarin de meerderheid zei tegen dat systeem te zijn. Er kwam ook een burgerberaad met dezelfde uitkomst. Maar coalitiepartijen zeggen nu dat het toch weer wordt ingevoerd. Betalen per ingeleverde zak huisvuil naar Arnhem. Want dat moet ervoor zorgen dat mensen minder afval produceren. En dan nog 1 dingetje uit Arnhem. Confetti en serpentines worden verboden in de openbare ruimtes.
0: Oké, je mag niet als iemand met pensioen gaat hier even op de parkeerplaats op de stoep eventjes.
1: Moet je het op je eigen terrein doen.
0: En opruimen.
1: Nou, dat maakt niet af. Op je eigen terrein laat liggen, dat maakt niet zo uit. Maar niet op het terrein van de gemeente, heeft de gemeente besloten. En over feest gesproken, dat is het ook altijd op de Oranje Rotonde in Apeldoorn, als het Nederlands elftal weer eens heeft gewonnen. Die rotonde is altijd rond de EK's, WK's feestelijk versierd. Na de rellen over de asielopvang daar op die rotonde was de vraag of de rotonde ook rond het EWK versierd mag worden. Het antwoord van de gemeente is ja. En Joey Pannenkoek, organisator van heel wat feestjes staan op de rotonde, die is heel blij. Wij zijn door het dolle heen, zegt hij.
0: Het blijft toch een schitterend fenomeen. De organisator van de feestjes op de rotonde.
1: Die kan er meteen aan een feestje gaan vieren.
0: Nou, Nederlands elftal doet er voorlopig nog niet goed mee met het feestje. Gisteren verloren van Algerije de uitzwaaiwedstrijd. Ze stappen in het vliegtuig naar Amerika.
2: Tot 3 op Radio Gelderland.

Funking for Jamaica van Tom Brown. Het is vandaag een feestelijke dag, want Rob Kleijs is jarig. Didi Polman heeft hem al gefeliciteerd op de Radio Gelderland Facebookpagina. Marie ook, Wilma Mientje zegt gefeliciteerd Rob. Jan Scholte sloot ze daarbij aan, net zoals José. En onder meer Mia Jansen-Kruijbos. Fijne dag gewenst Rob. Nou, dat gaat er wel lukken, want hij heeft een dagje vrijgenomen. Ah, dat moet, hè. Of dat mag. Als je verjaardag bent, lekker vieren, taartjes eten. Jammer dat hij er zo slecht weer bij heeft. Maar goed, binnenshuis taart eten gaat ook prima natuurlijk. Wil jij Rob ook even feliciteren? Hij zal het waarderen. Ga naar de Radio Gelderland Facebookpagina. Ik heb lekker wat muziek voor je op Radio Gelderland, zoals deze van Madonna. Marius Tom Petty en de Heartbreakers. Learning to Fly.

0: heerlijk. De drie J's uit Volendam, die ken je natuurlijk los vast. Vandaag is de grote actie op Alp Dues, de Alp Duzes. En wist je dat van alle deelnemers die vandaag de berg op en af gaan, de meeste uit Gelderland komen? 1 op de 5 komt uit onze provincie. Daaronder ook een aantal Achterhoekers, best wel veel Achterhoekers, waaronder de familie Nieling uit Zeerenberg. 5 jaar na het overlijden van hun dochter Charelle beklimmen moeder Willy, vader Fons, samen met dochter Desley en schoonzoon Sander de berg vandaag. En Sander aan de telefoon. Sander, goedemiddag inmiddels.
1: Goedemiddag Erik, ja, goedemiddag. Ja, inmiddels wel, hè?
0: Ja, precies. Hoe laat zijn jullie uiteindelijk begonnen met de tocht naar boven?
1: Precies 9 uur. Dus dan is het wel makkelijk tellen, hè? Dan zijn we nog ruim 3,5 uur onderweg.
0: Ja.
1: En we hopen er zo aan te komen.
0: Want welke bochten zit je nu? Hoeveel bochten moet je nog?
1: Ja, we zitten voorbij bocht 1 hebben we gehad. Er moeten nog 2 kilometer. Dus
0: kijk,
1: we zijn er bijna. Ja.
0: En hoe is het gegaan qua weer ook? Want van tevoren was het de vraag, zou er een buitje vallen of niet?
1: We hebben schitterend weer gehad. Tot een paar minuten geleden. En ook trekt het een beetje dik. Dus we hopen dat we droog aankomen. Maar het is heel gezellig hier.
0: Ja, heb je
1: horen wat een gezelligheid.
0: Geweldig. Hoe heb je
1: het? Ik weet niet of je nog kan horen, Erik. Maar ja, het is hier één groot feest.
0: Ja, fantastisch. Hoe heb je het beleefd, Sander?
1: Ja, wel heel intens en ook de aanloop ernaartoe was natuurlijk, iedereen heeft die loopt, is een goede reden. En mijn vrouw en mijn schoonvader hadden dit idee.
0: Ja.
1: We moeten maar uitvoeren. Hoe we beleefd hebben, het is wel intensief, emotioneel, maar wel heel mooi.
0: Ja, want Charelle is overleden, maar jouw vader ook in diezelfde tijd.
1: Ja, en een paar maanden later inderdaad. Dat was wel een heel heftige tijd, 2021. En daar doen we het allemaal voor, hè.
0: Ja, en jullie gingen uiteraard geld inzamelen. Nu heb ik jullie actie een beetje gevolgd. Het streefbedrag werd telkens opgevoerd. Wat is nu momenteel de stand van zaken? Heeft iemand de rekenmachine bij de hand daar?
1: Ja, mijn vrouw die heeft even de lijst. We zitten op 8706 euro.
0: Kijk, dat zijn goede bedragen.
1: Ja, maar en allemaal met tientjes en 15 euro, 20 euro bij elkaar gesprokkeld. Want iedereen hebben heel veel warme berichtjes en donaties gehad. Dus heel bijzonder allemaal, ja.
0: Waanzinnig. En hebben jullie met elkaar gelopen of hebben jullie elkaar een beetje losgelaten op die berg?
1: Nee, we hebben wel met elkaar gelopen.
0: Oké.
1: Dus we hebben gewoon gezegd, we blijven bij elkaar. Dus we kunnen wel eigenlijk apart gaan, maar we willen het ook samen doen en samen finishen.
0: Ja, geweldig. Zijn Willy en Alfons nog bij je in de buurt?
1: Ja, mijn schoonmoeder en schoonvader zijn ook hier.
0: Kun je de telefoon doorpassen naar een van de twee?
1: Ja, ik kijk ze even aan. Wie wil eventjes om Kelma praten? Kom aan, hoor. Als ik knikt voor mondetje.
0: Oh ja, de moeder Willy die wil wel.
1: Hallo?
0: Willy, goedemiddag. Met Erik, Radio Gelderland hier.
2: Hallo dan.
0: Ben je bijna boven?
2: Ja, ik denk het.
0: je
2: zegt het, ik weet het niet.
0: En hoop je het ook?
2: Ja, dan wel, ja.
0: Ja,
2: een stukje was wel heel erg zwaar.
0: Ja, ik zat net even te kijken. 6, 7, ja. 8, 9%. Ja, dat gaat maar omhoog,
2: ja,
0: hè?
2: Ja, en ik ben nog niet meer de jongste, hè?
0: Nee? En jullie hebben hartstikke goed getraind, hè? Ja, dat moet ook wel natuurlijk. Ja, jullie hebben goed getraind.
2: Ja, dat scheelt. Ja, maar volgens mij werkt het helemaal niet.
0: Ik had het net eventjes met Sander over hoe emotioneel zo'n dag is. Heb je het tot nu toe droog gehouden of ben je het doorlopend in de...
2: Ja, tot nu toe wel, maar we zijn er niet binnen, hè. Want mijn andere dochter die was verrast, die staat hier. Dus,
0: Oké, die staat bij verrassingen op jullie te wachten.
2: Ja, die stond onderaan ergens met een groot spandoek.
0: Ah.
2: Het was wel even heftig. En die staat nu als het goed is dadelijk bij de finish.
0: Ah, geweldig. Wat had ze op...
2: En dat wisten wij niet. Dus dat is wel leuk.
0: Ja, dat zijn wel even van die momentjes dat je het eventjes zwaar hebt natuurlijk, uiteraard.
2: Ja.
0: Wat had ze op het spandoek geschreven?
2: Oh, dat weet ik helemaal niet. Weet waar had ze op het spandoek geschreven? Weet je dan nog? Ik ga even niet meer goed denken.
3: Jawel, ik heb het terug.
2: Wacht even.
0: Wat stond erop?
3: Nee.
0: Jawel.
2: Ik wil je Desi zien, maar Desi wil niet. Nou, dat kijken dan. De hardlopers, zoals wij heten,
0: mm-hmm,
2: voor wie we missen, voor wie we lief hebben, voor Charelle en Gert.
0: Kijk, prachtig. De hardlopers met een T natuurlijk.
2: En T.
0: Ja, geweldig.
2: We nemen ons mee in ons hart, hè?
0: Ja, uiteraard. En jullie niet alleen, al die mensen om je heen. Hoe ervaar je dat? Is het een warm bad? Ja.
2: Nee, die mensen zijn allemaal, het is net voor je allemaal in bent. Iedereen zegt dat en denk je dat het allemaal wel, maar het is echt wel hoor. Mensen zijn het allemaal gewoon kent.
0: Ja.
2: Iedereen praat met elkaar en zo, ja, dat is wel leuk.
0: Waanzinnig. Nou, de laatste loodjes, hoe lang ben je nog bezig, denk je, om boven te komen?
2: Weet niet, hoe lang zijn we nog bezig? half uurtje of zo.
1: Nog niet eens.
0: Rustig doorlopen en geweldige dag beleven jullie daar met z'n allen. Diep respect.
2: Heel bijzonder.
0: Ja, met en natuurlijk ook de vader van Sander, met name in gedachten uiteraard.
2: Ja, is hartstikke mooi.
0: Succes op weg naar de top. Willy, dank dat je even de telefoon kwam.
2: Ja, dankjewel. Hè. Moet je Sander nog even hebben?
0: Ah, geef hem nog eventjes.
2: Ja.
0: Dan gaan we nog eventjes Sander bedanken.
1: Hoi.
0: Sander, succes op weg naar de top.
1: Ja, dankjewel Erik. Jij nog een fijne uitzending. Hè?
0: Dat gaat helemaal lukken. We schakelen later nog met andere ploegen ook. Want het is een drukte van belang op de Alpe d'Huez voor de Alpe d'Huez.
1: Nou, geweldig.
0: Dankjewel jongen. Succes daar.
1: Dankjewel. Doei.
0: Team Nieling, Zeerenberg, ook zij zijn bijna bij de top. De Alpe

0: Supremes. Het weer, daar gaan we het over hebben met Alfred. Goedemiddag, Alfred.
1: Hi, goedemiddag.
0: Nou, in welke code zitten we in Gelderland op dit moment?
1: Code buien.
0: Code buien.
1: Ja. Trekken echt diverse buien over. Ja, volgens mij heeft KNMI daar code geel voor uitgegeven. Om ons gezonde verstand aan het werk te zetten. Dat er gewoon een paar forse buien overtrekken. Met onweer, hagel misschien wel, windstoten. Korte tijd veel regenwater. En van plek tot plek zijn de verschillen groot. Want op dit moment is het bijvoorbeeld in Apeldoorn droog. Misschien breekt zelfs wel eventjes het zonnetje door bij sommige luisteraars. Op dit moment. En zit je dan net eventjes wat verder oostwaarts, dan trekt er een bui over. En op dit moment wordt er ook zelfs een bui met onweer in de buurt van Voorde gerapporteerd. Daar is het nu een beetje aan het donderen en aan het bliksemen. Dus ja, de verschillen van plek tot plek, die zijn best wel groot. En dat houden we de komende uren zo. En per plek betekent dat eigenlijk het ene moment probeert even het zonnetje door te breken. En nou, bewijzen van een paar minuten later komt het met bakken uit de lucht zetten. En inderdaad, dat onweer, windstoten, hagelverhaal, dat hoort er ook bij. En het is hooguit een graad of 18. Ja. En zelfs tussen de buien door is de zuidwestenwind ook wel nadrukkelijk aanwezig. Dus een beetje onstuimig.
0: En blijft dat zo wisselvallig en onstuimig de komende dagen?
1: Ja, het blijft wisselvallig. Onstuimig is misschien wel een beetje te negatief om het weer van de komende dagen samen te vatten. Maar wisselvallig zeker. En dat betekent dus ook dat er naast de momenten met buien ook rustige momenten zijn. Vanavond bijvoorbeeld wordt het ook bij ons in Gelderland eventjes wat kalmer. Minder buien, afnemende wind, iets meer opklaringen. Maar morgen dan zien we juist weer in de middag nieuwe buien tot ontwikkeling komen. En dat gaat eigenlijk de komende dagen zo door. Dagdelen die best wel prima zijn, vriendelijk verlopen. En dan even later een dagdeel waarop het opeens weer kommer en kwel is met wolken, regen en een aantrekkende wind. Dus het blijft wisselvallig. Dat is het de samenvatting eigenlijk.
0: Ja, nou prima hoor. Het hoeft niet elke dag zonnestralen te zijn, toch?
1: Nee, komt vanzelf wel.
0: Daarom. Helemaal goed. Dankjewel, Alfred.
1: Alsjeblieft.
0: En na Alfred, Kenny en Dolly.

is een Dolly Parton, Islands in the Stream. 4 minuten voor 1, zometeen door met tot 3. We kijken weer even in Frankrijk op de Alpe d'Huez bij zanger Maarten Peters. Al 20 jaar is hij vaste waarde. Met zijn gitaar speelt hij op de Alpe d'Huez.

0: Radio Gelderland.
1: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: soep.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.

0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
4: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger en ook morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Het is behoorlijk druk geworden. Ik noem hier de files met een kwartier en meer aan vertraging. A1 Apeldoorn Amersfoort tussen afrit Hoenderloo en Barneveld. 20 minuten, 70 kilometer langzaam rijden. A2 Eindhoven Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel. Een kwartier. A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven. 20 minuten. A12 Arnhem Utrecht tussen Arnhem Noord en knooppunt Grijshoort. Een half uur. A50 Apeldoorn Arnhem tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg 3 kwartier. Daar is een ongeluk gebeurd, maar inmiddels is de weg daar wel weer vrij. A73 Maasbracht Nijmegen tussen Boksmeer en Nijmegen 25 minuten. N311 Terlet Wolfhezen tussen Schaarsbergen en de aansluiting met de N310 20 minuten.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
11: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
13: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
15: vakantie!
14: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
18: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
19: Tot 3. Met Erik van den Berg.

Radio Gelderland tot Rundgren. I saw the light. Het is de dag van Alpe d'Huez. Zometeen gaan we weer eens even bij de Franse berg kijken, waarin duizenden Nederlanders omhoog gaan. Geld inzamelen voor de kankerbestrijding. En één man is daar al die jaren bij geweest. Dat is Maarten Peters uit Nijmegen. Woont al een tijd in Noord-Holland, maar blijft een echte, ras-echte Nijmegenaar. En hij heeft ook een aantal liedjes gemaakt. Nou, liedjes, dat klinkt, daarmee doe ik die songs echt tekort. Het zijn prachtige nummers over en geïnspireerd op die actie op Alpe d'Huez. Zoals deze. Hij stond er zelfs mee op 1 in de Gelderse Top 100. Dichter bij de hemel kom ik niet. Maarten Peters, Margriet Eshuis.

0: Als je bovenop Alpe d'Huez staat, dan ben je dicht bij de hemel. Wat prachtig gevonden, die teksten. Maarten Peters, dichter bij de hemel kom ik niet. En Maarten staat momenteel op de Alpe d'Huez. Heeft uiteraard zijn gitaar meegenomen. Eens even meeluisteren of die wellicht... Lekker geluidje, maar we horen op de achtergrond het geluid. Hij is aan het spelen. Ik ben benieuwd hoe hij het vandaag heeft aangepakt. Of hij gewoon bij de eerste bocht is begonnen beneden... en dan spelenderwijs naar boven gaat.
1: Ja, dat is goed. Annemieke, Annemieke.
0: We luisteren even mee. Ja, Maarten weet dat ik inmiddels gebeld heb. Iemand staat met die telefoon te zwaaien natuurlijk. Ik hoop niet dat dit een 12-inch versie is... dat hij nog heel lang blijft zingen natuurlijk. Dus even kijken of Ine nog meeluistert. Ine! We luisteren mee. Op Alpe d'Huez naar het optreden van Maarten Peters... Onverstaanbaar goed. Maar het gaat om het gebaar natuurlijk.
2: Hallo Maarten.
0: Ja, daar is hij hoor. Ik was even bang dat het 12-inch ging worden. Dat je nog een heel lang ging doorspelen.
2: Nee. Ik loop nu even uit, want het is hier ongelooflijk kabaal.
0: Geweldig. Ja. Alpe d'Huez zit vol met tradities. En jij hoort bij die traditie, Maarten. Want was je er in de eerste aflevering nou ook al meteen bij?
2: Nee, ik was erbij in 2006 is het begonnen. En in 2009 heb ik toen... het Alpe d'Huez lied geschreven en sindsdien ik ben eigenlijk niet meer weggegaan.
0: Nee,
2: sindsdien werk ik voor de Alpe d'Huez in de eerste week van juni altijd.
0: Ja, en heb je elk jaar zeg maar hetzelfde recept op de dag van de actie? Ik bedoel, begin je onderaan de berg en loop je naar boven? Ja, ja. Wat is jouw strategie, zeg maar?
2: Nou, op de Alpe d'Huez dag gaat er maar één peloton, dat is de woensdag altijd. Gaat er één peloton omhoog en dan pakken we op vanaf bocht 18... en dan wachten we tot ze allemaal gehad hebben en dan pakken we nog een paar bochten. Maar op de Alpe d'Huez zelf, de eerste donderdag van juni... dan begin ik inderdaad bij de start in het dal. En vandaag had ik ook de eer om het tweede

0: peloton weg te schieten. En dan gaan we van bocht naar bocht. En in elke bocht, ik heb twee fantastische technici bij. Die zetten de boxen neer en dan gooien we het Alto 6 liter in. Kijk, want er zijn een aantal bochten, daar staan DJ's, daar grote installaties. Ja. Maar er zijn ook heel veel bochten op die berg, daar is het gewoon doodstil. En dan staat dan iemand met een microfoon, moi dus,
1: ja.
0: Staat daar dat ding. En dan, dan zie je toch dat beentempeltje weer omhoog gaan. En dan kunnen ze net weer dat stukje, gaat het wat makkelijker.
1: Ja, en is deze dag dan ook nog een dag dat je met mensen in gesprek raakt? Of zeg je van nee, en dan
0: ja,
1: is het eigenlijk dan is het, toch ja, wel. Bedoel, je zou zeggen, jij bent druk, die mensen die willen naar boven. Maar er is toch wel een moment van, nou ja, even.
0: Ja, zeker. Zeker straks bijvoorbeeld in bocht, waar was dat? Bocht 18 of zo. Toen komt er dan een stel naar me toe en die hebben dan zoiets van, god, die en die is overleden. Zou jij, of die en die is ziek, zou je dichter bij de hemel willen zingen? Nou, dan ga ik rustig op het kantje zitten. En dan komen er allemaal mensen om je heen staan. En dan zingen we met z'n allen dichter bij de hemel. Kom je niet. En ja, en er is geen mooiere setting om dat te zingen als hier.
1: Ja.
0: De hemel, die ligt hier boven je. En de 21 bochten waar ik over zing, daar zitten we op dit moment op. Ja,
1: ja, daar kun je als tekstschrijver wel super tevreden over zijn. Over dichter bij de hemel. Kom je niet. Dat raakt gewoon aan het evenement en aan het gevoel en aan alles wat erin zit.
0: Ja, ja, je ziet het ook langzaam. Ik vind ook het liedje is echt buiten mij omgegaan. Het is nu echt hun lied geworden. En je ziet het op petjes, je ziet het op uitspraken, je ziet het op t-shirts. Het is gewoon, ja, dat is hun zin geworden. En dat geldt voor heel veel mensen en voor mezelf ook. Het is ook zo, dichter bij de hemel kom je ook niet. En als er een hemel is, dan mag je toch hopen dat de mensen daar met elkaar omgaan. Zoals ze hier boven op die berg met elkaar omgaan. Want het is hier gewoon, ja, het klinkt allemaal een beetje klef en zo. Mm. Maar ja, dan denk ik, dat is dan maar zo. Maar iedereen is hier gewoon met een doel bezig. En iedereen zorgt ook voor elkaar, let ook op elkaar. Dat vind ik echt heel bijzonder in deze tijd. In deze harde tijd vooral.
1: En komt dat bij jou ook nog binnen? Ik bedoel, je hebt het evenement al zo vaak meegemaakt. Je zou kunnen zeggen, misschien kun je het professioneel aanvatten allemaal. Of komt het toch elke keer weer binnen?
0: Ja, wat er gebeuren, kijk, mijn agenda wordt helemaal volgepompt met allerlei dingen. En sinds vorig jaar is er bijvoorbeeld een tweede evenement bijgekomen. Op de maandagochtend geef ik eerst een workshop aan kleine kinderen. Dan schrijf ik met hun eigen Alto 6 lied.
1: Ja.
0: En dan daarna heb ik een concert. Hier is een prachtige kerk, de Notre Dame, bovenop de Alp. Daar kunnen 5.500 mensen in. En dan zing ik, ik heb natuurlijk ook wat kleinere Alto 6 liedjes geschreven. Die gaan natuurlijk over het afscheid nemen, het herdenken van mensen. Nou ja, dan zit die kerk stampvol. Het is een hele bijzondere kerk. De meest prachtige plek om te kunnen zingen als zanger. En dan begin ik bijvoorbeeld met Dichter bij de Hemel, helemaal akoestisch. En binnen 3 woorden zingt een hele kerk dat lied mee. Nou, dat is zo onvoorstelbaar hartverwarmend. Een kippenvel geven, dat is prachtig.
1: Prachtig, prachtig. Ja. Waar sta je nu? Welke bocht?
0: Ik sta nu in bocht 16. En hier stond dan een disjockey. En dan hoeven we even onze boxen niet op te bouwen. Mm-hmm. En dan gaan we direct weer naar een stillere bocht. En daar, en zo kruipen we langzaam omhoog.
1: Prachtig.
0: En dan moet ik vanavond zorgen dat ik om 7:55 bij de finish ben. Want dan bij het start, als het geldbedrag bekend wordt gemaakt, ja, dan gooien we natuurlijk het Alto 6 liter in. En
1: ja.
0: Dan weten we welk bedrag we hebben opgehaald. En dan kan je al een klein beetje verklappen. Dat wordt echt gigantisch.
1: Waanzinnig. Wederom een geslaagde actie. Wederom een geslaagde dag. En het weer zit ook wel redelijk goed bij je, toch, begrijp ik?
0: Het is op dit moment is het echt prachtig. Het is wel heel erg benauwd. En ja, we kijken allemaal een beetje met angst en beven. Maar ja, weet je, we hebben jassen bij ons. We hebben dingetjes bij ons. Het gaat straks echt vreselijk tekeer. Maar daar hebben we ook de spullen voor bij ons. En Gelderland mag ook trots zijn. Want er rijden heel veel mensen uit Gelderland hier die berg op. En ja, lopen erop.
1: We zijn de provincie met de meeste deelnemers, las ik ergens. Nou, ongelooflijk, maar waar. We zijn ook de grootste provincie, maar we zijn ook met de meeste. Ja, fantastisch. Ga lekker op weg naar de top, Maarten. Dankjewel dat je even aan de telefoon was.
0: Bedankt voor de aandacht.

It ain't what you do, that's the way that you do it. Bananarama en The Fun Boy 3 hier in Top 3 op Radio Gelderland. Even kijken naar het nieuws. Is er nog nieuws? Ja, Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Christine Teunissen die zal haar gaan opvolgen. En ook belangrijk om te weten, zangeres Maan en de zanger van Goldband, Karel Gerlach, die zijn uit elkaar, maar wel als goede vrienden. Nou, gelukkig, waarvan akte. Zometeen deze. Even voetjes van de vloer. Met de Michael Zegger Band, Maris van Tellebas.

echte natuurliefhebber? Maak dan kennis met Buitengewoon, het natuurplatform van Omroep Gelderland. Hier delen wij het laatste nieuws uit de Gelderse natuur, indrukwekkende livestreams en de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

Michael Zegerband, Let's All Chant. Het is 2:07 geworden. We gaan naar Doetinchem, we gaan naar zangeres Yara Beeks. Die kwam met een nieuw liedje langs een paar weken geleden. En dat is zo'n goed liedje. Het is deze, Brighter Days.

0: Down Under, dat was de grootste hit van de band. Dit is een goede tweede. Man at Work, Who Can It Be Now? We gaan 3 vragen stellen aan de hand van onze gesprekskaartjes. En dat doen we in Groenlo. Dat doe ik in Groenlo. En ik stel ze aan Wilma.
1: Welk televisieprogramma wil je nooit missen? Televisieprogramma. Nou ja, ik kijk dus wel elke avond naar Pauw en de Wit en RTL. Maar het ligt wel aan wie er zitten.
0: Okay.
1: Maar soms te veel. Maar ik wil het eigenlijk niet missen, omdat ik denk, ja...
0: Toch even bijgepraat worden, even kijken waar het over gaat in de wereld.
1: Precies dat. En, maar ja, als er geen interessante mensen zitten, dan haak ik gauw af. Dus,
0: En de spelprogramma's, 2 voor 12, slimste mens, dat soort dingen?
1: Slimste mens, zeker. Hartstikke leuk nu met Herman van der Zand. En,
0: ja, ik vind het een goeie, want het was ook een hele... Ja, we waren allemaal erg benieuwd of die overgang, of dat een beetje soepeltjes zou gaan. Gaat wel goed volgens mij, hè?
1: Volgens mij gaat het hartstikke goed. Ik vind het leuk om naar te kijken. En ik vind Paulien Cornelissen ook een aanwinst.
0: Ja.
1: Ik ben niet zo van Maarten van Rossum, dus...
0: Ja, nee, ja. Dat doen ze goed. Nou, maak nog een kaartje. Moeten we nou een vraag krijgen?
1: Lijk je meer op je vader of op je moeder? Ik lijk qua interesses en zo ontzettend op mijn vader. Die was ook altijd belangstellend.
0: Mm-hmm.
1: Nieuwsgierig, zeg maar. Maar wel op een goede manier. En daar lijk ik toch wel het meest op. Qua uiterlijk ook.
0: Okay.
1: Dus
0: Iets meer op je vader.
1: Iets meer op mijn vader, maar mijn moeder was ook een hele lieverd. En
0: Iets meer op je vader.
1: Iets
0: goed.
1: Meer op mijn vader.
0: Nou, nog 1 kaartje.
1: Welke sportman of vrouw bewonder je? Ja. Nou ja, ik heb natuurlijk afgelopen Olympische Spelen gezien. En die vond ik heel goed. Die schaatsers, ja. Met name de schaatsers. Maar nu ik Paralympics zie, daar heb ik nog meer respect voor. Voor die mensen. Dat ik denk, ze doen het toch maar.
0: Ja.
1: Ondanks hun handicaps, zeg maar. Ja. Ja.
0: Nee, zeker de weg die ze hebben gegaan voordat ze in de topsportgedeelte terechtkomen. Ze hebben natuurlijk eerst moeten revalideren vaak of een heel proces moeten doorgaan. En dan nog een keer topsport gaan bedrijven.
1: Nou, precies. Dat je dat kunt doen, dat je die power hebt, zeg maar, om dat zo voor elkaar te krijgen. Nou, dat vind ik helemaal geweldig. En dat is niet een speciale sportman of sportvrouw, maar gewoon over het algemeen dan. Ja.
0: En bij de gewone Olympische Spelen, zeg maar, daar hadden we natuurlijk het shorttrekken. Plotseling blijken wij heel goed in shorttrek bijvoorbeeld te zijn. Heb je dat gekeken?
1: Heb ik gekeken. Maar ik ben toch meer van schaatsen. Maar ik vond het wel mooi om te zien.
0: Ja.
1: Het
0: is wel merkbaar. Vroeger waren we alleen maar in het lange baan slaan. Nu sprinten, shorttrekken. Juist die hele korte dingen zijn we nu heel goed in.
1: Dat maakt dus de afwisseling wel heel leuk om naar te kijken.
0: Ja.
1: Ja, die afwisseling, inderdaad. Ja, ja. Vind ik ook.
0: Dankjewel.
1: Ja. Nou, graag gedaan. Ja.

Sanne-Hans, Miss Montreal, schuilen. 2:05, tot 3 op Radio Gelderland. We gaan naar Italië. En Italië heeft natuurlijk heel wat grote zangers en zangeressen voortgebracht. Ik heb een mooi liedje van Toto Cutugno voor je. Die trouwens, behalve zanger en drummer, ook zeer gevierd tekstschrijver was. Met name heel veel Franse artiesten hebben liedjes van zijn hand uitgevoerd. En niet de minste hoor. Joe Dassin, Dalida, Mireille Mathieu, Johnny Hallyday hadden allemaal grote successen met liedjes geschreven door deze Toto Cutugno. Hij ging naar het Songfestival met Insieme in 1992. En dit was een andere grote hit voor hem. L'Italiana.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
8: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
9: Een heel boek? En de kinderen dan?
8: Die zijn veel te druk met spelen.
9: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
8: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
9: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
8: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
9: Proost.
8: Op sunweb.nl.
10: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
11: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
10: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Files met een kwartier en meer aan vertraging. Te beginnen op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Apeldoorn-Zuid en Stroe, 20 minuten. A2 Den Bosch-Utrecht tussen afrit Veghel en Waardenburg, 14 kilometer file rijden, ook een minuutje of 20. A12 Duitse grens-Arnhem tussen de grens en Duiven, 20 minuten. A15 Rotterdam-Nijmegen tussen Hardingsveld-Giessendam en afrit Arkel, momenteel een half uur. Er is daar een ongeluk gebeurd en daarom is de rechterrijstrook dicht. N325, grens richting Nijmegen tussen Beek en Nijmegen. Momenteel een kleine 20 minuten.
14: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
15: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
16: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
18: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
19: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: Tot 3. Met Erik van

0: met Dynamos. Matchbox. Het is 2:10 geworden. We gaan weer eens even op de Alpe d'Huez kijken bij Alpe d'Huez. Linda Geerdink loopt daar ook al de hele dag rond. Zij doet de verslag van het evenement. Linda, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Erik.
0: Ja, je hebt vandaag al Jan en Alleman gesproken. Wat voor mooie ontmoetingen heb je tot nu toe al gehad?
1: Het zijn natuurlijk stuk voor stuk indrukwekkende verhalen. En dat maakt het ook heel emotioneel. Maar prachtig. Dus kan ik zeggen? Het komt heel heftig binnen natuurlijk allemaal. Maar het mooiste is eigenlijk de verhalen waarbij je dan hoort dat bijvoorbeeld een immunotherapie werkt. Dus dat iets aanslaat dankzij de bedragen die hier zijn opgehaald tijdens Alpe d'Huez. Dat bijvoorbeeld iemand door lymfeklierkanker heen moest en dankzij zo'n immunotherapie heel veel verder is gekomen. En dat is dus dankzij Alpe d'Huez. Dat soort acties zijn natuurlijk geweldig. Maar ik heb ook al naast iemand gezeten die eigenlijk is opgegeven. En voor alles, voor het laatst doen. Dus alles wat hij doet is voor de laatste keer. Ja, daar kan je je natuurlijk niks bij voorstellen. Het is verschrikkelijk.
0: Ja.
1: En daarom is het heel belangrijk dat we hier vandaag met z'n allen geld ophalen voor onderzoek naar kanker.
0: Ja, de een naar de ander gaat naar boven. Sommigen zijn inmiddels al boven. Wat doen ze eigenlijk als ze boven komen? Ik bedoel, staat er altijd iemand op ze te wachten? Of wat, hoe is de sfeer op die kop? Of op
1: die top? Er staan hier honderden mensen bij de finish, Erik. En dat is eigenlijk het meest emotionele moment. Want dan hebben ze 21 bochten getrotseerd. En het is echt pittig, kan ik je vertellen. Want er zitten bochten bij met een 9% helling. Dat is natuurlijk heel zwaar. Ja, dan vallen mensen elkaar in de armen. Er zijn natuurlijk familieleden bij, vrienden bij, die ze allemaal aanmoedigen en hier bij de finish ontvangen. Dus dat is eigenlijk wel een hele dankbare en mooie plek. En ook op die plek is ook de plek waar wij met onze presentatiedesk staan.
0: Ja.
1: Want wij zenden natuurlijk de hele dag live uit. En het blijft een prachtig evenement. Verbroederend, heel veel steun.
0: Ja.
1: We hebben mensen aan elkaar ook. En dat is geweldig om te zien.
0: En er zijn natuurlijk mensen die zijn maanden bezig geweest met acties, met voorbereiding, met training. En als je dan inderdaad één keer boven komt, dan is daar in één keer dat moment natuurlijk. Dat is waanzinnig.
1: Gigantisch. En het mooie ook is dat de oudste deelnemer is 81 en de jongste 7. Ik heb gisteren een meisje van 7 gesproken. De grootste wens van haar oma was om nog een keer samen met haar omhoog te gaan. Haar oma heeft borstkanker, is opgegeven. En dat was haar grootste wens. En dat gaat dus dit jaar uitkomen. Zij is inmiddels boven, denk ik. Ik hoop haar dadelijk nog eventjes te spreken of het ook daadwerkelijk gelukt is. Dat is dan natuurlijk fantastisch. Ook dat zo'n meisje van 7 dat doet voor haar oma. En dat samen ook met haar oma kan doen. Ja, dat blijven natuurlijk prachtige momenten.
0: Ja, fantastisch. Die klim naar de top. Hoe gaat het eigenlijk met al die wandelaars en lopers die dan op de top zijn? Hoe gaan zij weer terug eigenlijk van die berg af? Want het is ook hartstikke druk.
1: Ja, daar hebben ze dus een andere route voor. Dus die moeten via een andere route weer naar beneden. En dan kunnen ze opnieuw weer starten. 4:30 vanochtend zijn de eerste deelnemers omhoog gegaan. En de mensen die toen zijn gestart, die hopen natuurlijk ook de 6 keer te halen. Daarom heet het natuurlijk Alpe d'Huez. 6 is ook het maximum aantal wat je kan halen om hier de berg op te gaan. En dan horen we natuurlijk vanavond rond 8:50, heb ik begrepen, hoeveel geld er vandaag is ingezameld.
0: Ja, ik sprak Maarten Peters nog eventjes. Die had er hele hoge verwachtingen van. Hij zegt, hij kan dit jaar echt wel eens een knaller worden. Wat denk jij?
1: Nou, ik denk het eerlijk gezegd ook. Vorig jaar is er ruim 19 miljoen euro opgehaald. Maar je merkt dat het leeft en dat mensen er mee bezig zijn en allerlei acties inderdaad bedenken, wat jij al zegt. Ondertussen proberen ze het bedrag steeds een beetje op te hogen. Ik hoor ook al een beetje wat tactieken, dat ze dat dan met een kleine beetjes doen, waardoor mensen toch denken, nou, dan ga ik toch weer even wat geven.
0: Heel
1: goed. En dan is het alleen maar heel fijn natuurlijk, want ook al kun je maar heel weinig missen, al is het maar 2 euro of 1 euro, die alle beetjes helpen.
0: Zo
1: dus
0: is het.
1: Ik hoop inderdaad dat we dit jaar de 19 miljoen euro mogen overtreffen. Ruim overtreffen.
0: We gaan het aan het begin van de avond horen natuurlijk. Dankjewel, Linda.
1: Dankjewel.
2: Dit is Top 3 op Radio Gelderland.

0: Dead Animals, Don't Let Me Be Misunderstood.
1: De klok op rock.
0: Vandaag gaan we naar Amerika, we gaan naar Aerosmith. 1970 werd de band opgericht in Boston. Op een dag stond Steven Tyler te kijken naar de band en dat vond hij wel een leuk bandje. Toevallig waren zij even later op zoek naar een zanger en werd Steven gevraagd om mee te gaan doen met de Aerosmith. Nou, dat pakte goed uit. In 1973 scoorden ze al een gigantische hit.
1: De klok op rock.
0: Met Dream On.

0: wanna be with you. 20 seconds, Ruben Hillen. Hans, we gaan het hebben over de dingen die ons leven gemakkelijk kunnen maken. Maar het is een beetje op de grens van de burgerlijke ongehoorzaamheid waar je op gaat begeven nu. Hè?
1: Ja, die kans wil jij op met. jij komt met een eigenlijke foute oplossing voor het probleem.
0: Ja.
1: Het probleem is de elektrische fiets.
0: Ja.
1: Heel handig. Maar is beperkt natuurlijk. Die accu die heeft 400 wattuur, 500 wattuur, 600 wattuur. En dan houdt het op. En meer zit er niet in. En daar moet je mee doen. En hoe haal je zoveel mogelijk uit die accu?
0: Het gaat jou om zo lang mogelijk
1: Zo ver mogelijk kunnen fietsen.
0: Ik wil graag zo hard mogelijk kunnen fietsen.
1: Nee, het gaat om zo lang mogelijk kunnen fietsen. En bijvoorbeeld de Alpe d'Huez op fietsen. Hoe doe je dat een beetje op een zuinige manier? Want als je er meteen vol gas geeft. Een beetje een rare uitdrukking bij elektrisch fiets. Maar als je met het hele vermogen. Dan haal je de top niet. Nou,
0: ja.
1: Hoe doe je dat?
0: Maar ja, het is sowieso onderhoud en waar je hem wegzet. En temperaturen. Alles heeft natuurlijk te maken met hoe het met die accu gaat, natuurlijk.
1: Ik heb heel veel dingen uitgezocht in theorie. Maar in de praktijk ben ik echt iemand die helemaal niets weet over elektrische fietsen. Voor het laatste dat ik op een elektrische fiets heb gezeten is. Volgens mij 15 jaar geleden, toen ik er eentje te leen kreeg van een garagebedrijf.
0: Toen bestonden ze helemaal nog niet, man. 15 jaar geleden al?
1: Ze bestonden
0: al,
1: maar ze waren loodzwaar en doodeng, vond ik het.
0: Was geen Solex?
1: Nee, echt elektrische fiets. Ja, het garagebedrijf was heel erg trots erop. Die zei van, neem dit keer geen auto mee, geen leenauto, maar ik heb fiets. Ik dacht, ja, wat zei fiets? Ja, een elektrische fiets. Heel modern, heel nieuw.
0: Oké, dus we willen zo ver mogelijk fietsen met de accu van onze elektrische fiets. Ik ben benieuwd of er mensen thuis zijn die daar briljante ideeën voor hebben. Dus laten we het gras niet meteen voor de voeten wegmaaien. Maar om toch even één tipje te geven, wat helpt?
1: Nou, rij niet continu in de turbostand. Is een dingetje. En de middenmotors. Als je echt kracht wil kunnen zetten. Echt een krachttoer wil brengen, of volbrengen met de fiets. Bijvoorbeeld de Alpe d'Huez op. Kies dan een fiets met een middenmotor.
0: Middenmotor?
1: Middenmotor, ja. Je hebt verschillende soorten motoren op elektrische fietsen. En de middenmotor zorgt ervoor dat de gewichtsverdeling het beste is. En zorgt ervoor dat hij het meest efficiënte rijdt.
0: Oké, wie heeft er handige tips voor het fietsen met de elektrische fiets? En dan hoeveel kilometers je extra zou kunnen fietsen? Misschien heb je wel een goed idee. Misschien moet je hem 's nachts eruit halen of juist niet. Of koel bewaren of juist niet koel bewaren. We laten ons verrassen. Laat het maar weten via de Omroep Gelderland WhatsApp. Tot 3, hier is Vogue.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: My Back Pages, The Birds. Velen van ons hebben een elektrische fiets. En het liefste wil je natuurlijk zo ver mogelijk kunnen fietsen met de elektrische fiets. Met de accu aan, in gebruik natuurlijk. Wat kun je doen om zoveel mogelijk kilometers met die accu te maken? Lies die zegt, zolang mogelijk je accu gebruiken, dan moet je hem op de eco-stand zetten. Maar dan moet je zelf relatief het hardste trappen natuurlijk.
1: Ja, Hans Wildeboer zegt ook, de toerstand, dat is de gewone stand, daar kun je hem het beste op zetten. Hij zegt van, als je hem bijvoorbeeld op de turbostand hebt staan de hele tijd, ja, dan loop je er tegenaan dat je dat die leeg raakte, de accu, en dat je 10 minuten moet, zelf moet trappen met die zware fiets.
0: Ja.
1: Dat is geen pretje, schrijft hij. Ja.
0: En wat kun je nog meer doen om die accu zeg maar fit te houden, zodat hij in ieder geval goed blijft presteren?
1: Nou, het probleem is, het dingetje is het opladen van de accu. Doe dat op een warme plek. Nou, warme plek, kamertemperatuur. Daar kun je het beste opladen. Dus haal je accu van de fiets af. Leg hem binnen in huis. En laat hem in huis op. Nou, waar leg je hem dan neer binnen? In een speciale zak. Er worden tegenwoordig speciale zakken verkocht. Die zijn van onbrandbaar materiaal.
0: Okay.
1: Dus mocht er iets fout gaan, mocht de accu te warm worden, dan vliegt niet de hele boel in brand. Dat is een tip die de AWB ook geeft.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wat zou je nog meer kunnen doen? Heb je nog meer handigheidjes gezien?
1: Nou, ik kies de juiste versnelling. Het is natuurlijk heel makkelijk om niet te letten op de versnelling, want je komt toch wel vooruit. Maar dat kost wel extra veel stroom. Rij weg in de eerste versnelling. Wij als automobilisten weten dat heel normaal is. Maar als je dat op de fiets doet, ja, je kunt wel wegrijden, maar het kost heel veel stroom.
0: Ja,
1: dus kies de juiste versnelling. En als je flink aan het fietsen bent, zorg er dan voor dat je ongeveer 80 omwentelingen per minuut maakt. Dus 80 keer trappen per minuut.
0: Ja.
1: Dan heb je de goede versnelling te pakken.
0: Oké. En zoals bij telefoons zeggen ze wel, je moet het niet elke keer helemaal opladen. Dat is dan weer beter voor de accu. Zou dat bij fiets ook kunnen?
1: Weet ik niet. Nee. Daar heb ik niks over gezien bij besparingsmaatregelen. Nee. Maar misschien dat de luisteraar daarover.
0: Ja, en dan nog even naar mijn burgerlijke ongehoorzaamheid. Kunnen we zo'n ding ook opvoeren? Nou, dat kan wel, sterker nog. Er zijn hele videoclipjes en reportages over uitgezonden.
1: Ja, ik zag op YouTube een hele foute video voorbij komen van RTL Nieuws. Waarbij een fietsenmaker echt stap voor stap uitlegde wat hij doet om zo'n elektrische fiets op te voeren. Hij haalt een dingetje eruit, hij doet een dummy dingetje erin, hij doet een chipje erin. Dat chipje geeft een foute snelheidsgegevens aan de computer van je fiets. Je denkt van, je rijdt toch helemaal niet zo hard.
0: We kunnen nog harder.
1: En later moet je in de computer aanpassen dat je wel op het scherm ziet wat de werkelijke snelheid is.
0: Oké, het is af te raden. Bovendien, ik zal de nadelen ook meteen maar even opnoemen, want die heb ik even opgezocht. Je garantie vervalt. Dus als je iets met je fiets hebt, dan is de garantie vervallen. Je bent bij ongelukken ook niet verzekerd, want je bent eigenlijk een brommer. Maar ja, dat heb je niet zo geregistreerd. En dus dan ben je ook niet verzekerd bij ongevallen. En je kunt ook nog een hoge boete krijgen als je op de rollenbank wordt gezet. Het zou zomaar €320 kunnen zijn.
1: Ja, en de politie is begonnen met controles daarop, op dat soort opgevoerde dingen.
0: Dus ik zou zeggen, doe dat niet, mensen. Ik wil niemand aanzetten tot burgerlijke ongehoorzaam. Bovendien, dat ding gaat 25 km per uur of iets harder zelfs wel soms. Hard zat toch?

0: Rod Stewart en Hot Legs.
1: 3 voor 3.
0: Ik neem je vandaag mee naar een muzikale familie. Eén daarvan die woont in Aalten. Tenminste, een deel van het jaar woont hij in Aalten. Angus Young van AC/DC. Schots/Australische familie. De familie Young. En natuurlijk zijn die bekend van dit, hè, dit werk. Hè, het hardere gitaarwerk. AC/DC. Ja, heerlijk toch, hè? Maar de familie Young die heeft nog veel meer bands gehad. En hebben veel meer bands gespeeld. Zoals dat aan muzikanten wel vaker overkomt natuurlijk. Je zit niet je hele leven meestal in één band. 3 bands, 3 liedjes. Met bemoeienis van de familie Young.
1: De klok op rock.
0: Allereerst de Easy Beats. In de 3 voor 3. Niet de klok op rock, hè.

Daisy Beats met George Young, een van de oudere broers van Angus. Hello, how are you? Een andere broer van Angus, dat is Alex, Alex Young. En die zat weer in Grapefruit. Bijvoorbeeld bij deze hit, Deep Water.

0: liedjes met bemoeienis van de muzikale familie. Jong, zometeen nog eentje, Flash and the Pan. Zometeen thuis in Gelderland. Arjan, wat heb je?
1: Nou, uiteraard natuurlijk weer een wissellijst bij de entree van de show. Daar had ik eerst een naakte man in opgehangen. Maar omdat
0: goed. Ja, als ja, entree van je huis een naakte man op te hangen. Ja.
1: Oh ja, maar ik
0: leuke
1: had
0: binnenkomen.
1: De vorige keer dat ik deze show deed, had ik al een naakte vrouw hangen. Ik wilde natuurlijk niet te veel een bepaald imago krijgen hier. Dus ik heb gekozen voor een hele integere zanger die er nu in hangt. Maar ook een hele goede. En ik heb hem ook live een keer gezien. Maar hij is veel te jong overleden. Zijn vader was ook al overleden. Ze hebben allebei gezongen, dezelfde achternaam dragend. Deze meneer overleed in 1997 vandaag. De rivier, de Mississippi.
0: Is hij in Mississippi gevallen?
1: Ja, nou ja, gezwommen. Onder een viaduct. Ik ben er ook nog een keer geweest.
0: Oké, als ramptoerist.
1: Ja. Nou ja, ik was er toch, ben er niet voor omgereden. Maar,
0: nou ja, als je toch in de buurt bent, even kijken, toch?
1: Ja, dat is niks te zien natuurlijk. Een onschuldig plek. En ja, kennelijk was de stroom toch te hard.
0: Zometeen, in de wissellijst. Ja,
1: krijg ik te horen.
0: Ben benieuwd. Thuis in Gelderland. Flash in the Pan. Midnight Man.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
5: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
7: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
8: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
9: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
10: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
11: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wennekes Wonen in Groesbeek geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij Wennekes Wonen in Groesbeek.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3:00.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel! Goedemiddag, Arjan Snijders hier met veel plezier. Ik geef je wat verkeersinformatie in de provincie Gelderland. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Sliedrecht-Oost en afrit Arkel. Dus op weg naar ons toe, zeg maar. Staat 10 kilometer file, dat kost je 36 minuten extra reistijd. Als ongeluk gebeurt. De weg is wel weer vrij, dus het zou moeten afnemen, maar dat schiet nog niet heel erg op. Voor de rest zou het mee moeten vallen op dit moment.
0: Lekker. Volledig ontzorgen of maximaal besparen.
15: De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
16: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
15: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
16: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
18: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
19: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
20: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
21: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
22: Het is feest bij Wentestegels en Vloeren in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
23: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
24: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
23: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
24: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
25: Thuis in Gelderland.

0: Richards. Uit de 50s, notabene. The Young Ones. Ja, dat is echt mega oud, super oud. En ik weet nog dat ik was een tiener in de jaren 80, dus een kind in de jaren 70. Ik kende Cliff wel van diverse hits die hij in de 70s scoorde. Maar deze dingen uit de 50s en de 60s, die had ik natuurlijk nooit meegekregen. Wel ingehaald. En toen had je in de jaren 80 had je een comedy-serie The Young Ones geheten. Naar dit liedje vernoemd. Ik begreep al niet waarom die hippie en die kakker en die anarchist en wat was de video ook alweer? Even denken, gewoon een beetje een pooiertje, hè, geloof ik. Dat die met Cliff Richard samen een liedje gingen opnemen. Living Doll, hè? Living Doll, Cliff Richard en The Young Ones. The Young Ones dus vernoemd naar dit liedje van Cliff. Dat was dus de link. Die begreep ik toen niet. Maar nou, zo zat het, ben ik allemaal achtergekomen, allemaal ingehaald. Deze show ga ik ook weer van alles inhalen. Thuis in Gelderland, welkom. Blijf tot 6 uur bij je. En dat doe ik onder andere met veel mooie muziek. En dat heeft vaak een reden, zoals die wissellijst, hè? Maarten Daam heeft een vaste lijst bij de entree van deze show hangen. Elke dag komt er wel iets anders in te hangen. En vandaag is dat de hoes van het album Grace van Jeff Buckley. Want dat is een iconische foto. Je ziet daar de zanger Jeff Buckley op afgebeeld, zoals die het bekendst is. Vandaag in 1997 overleed hij per ongeluk door te zwemmen in de Mississippi. Ik was er dus inderdaad bij een vakantie in de buurt, dus ik heb daar ook even gestaan. Ik vond namelijk Jeff Buckley een fantastische zanger. Ik heb hem een keer live mogen zien in Paradiso. Ik stond een paar meter van hem vandaan. En die man die zingt zo uit zijn tenen, zo met ontzettend veel gevoel. Je krijgt de plekken, je moet huilen, je krijgt kippenvel en je bent ontroerd, je raakt verstild. Ach, die man had zoveel in huis. Ook een powerhouse, maar ook met hele mooie ballads. Ik ga er 3 voorleggen. En aan jou natuurlijk de keuze welke ik dan straks in zijn geheel ga draaien. Dit is de eerste ervan.
1: 1.

0: Yes, it's over. Dat is bijna verdrietig, dit liedje. Alleen al om de tekst, hè, The Last Goodbye. Maar daardoor zou die wel toepasselijk kunnen zijn. Jeff Buckley dus.
1: Nee.
0: Maar ik heb ook een mooi liedje van hem, wat een cover is van een Elkie Brooks liedje, wat je zou kunnen kennen. Lilac Wine. In zijn versie klinkt dat zo.
2: Lilac Wine.
0: Oeh, dat is ook mooi hoor.

Leonard Cohen song. Die in zijn versie nog bekender werd. En later in heel veel talentenshows ook nog door allerlei zangeressen is gezongen. Welke zou je willen horen? Is het de eerste, The Last Goodbye? De tweede, Lilac Wine of Hallelujah? Welke Jeff Buckley wil je willen horen? Laat het weten via de app van Omroep Gelderland. En dan ga ik zo kijken welke het meest is aangevraagd natuurlijk.

De stem van Ed Sheeran, Martin Garrix, die heeft digitaal van alles aan verbouwd. Repeated is de titel van het liedje. Tijd voor de wissellijstkeuze van jullie. Er is massaal gestemd, moet ik zeggen. Jeff Buckley is een artiest die we helemaal niet zo gek vaak draaien op Radio Gelderland. Maar hij maakt toch van alles los. Ook mensen die op Lie Like Wine stemden, de tweede keuze. De eerste werd niet aangevinkt, maar het overgrote merendeel was voor Hallelujah. Het liedje van Leonard Cohen, wat eigenlijk pas beroemd werd na de cover van Jeff Buckley. Die versie van Leonard staat nu ook hoog in allerlei alle tijdenlijsten. Maar deze blijft onovertroffen. Dit is de mooiste uitvoering. Nadrukkelijk wordt er ook meermaals gezegd, wel de lange versie draaien. Nou, dan ben ik de moeilijkste niet. Je krijgt de volle versie van de prachtige uitvoering van Hallelujah door Jeff Buckley.

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ervaar de rust, beleef de ruimte. Tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
7: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
8: 3:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Doornenburg is het 14,6 graden en in Tongeren, bij Epe, is het 18,8 graden. Ja, wat een verschil, hè? En het verschil is ook groot, want er trekken talrijke buien over Gelderland. Onweer en windstoten zitten erin, zelfs wat hagel mogelijk. Hier in Arnhem is het weer zonnig, dus je krijgt echt alle smaken vandaag. Aan het eind van de middag zouden er meer droge perioden en zonnige dingen moeten zijn in de hele provincie. Dan nog 2 belangrijke Gelderse nieuwtjes die ik je mee wil geven. De rechtbank in Zutphen heeft een 28-jarige man uit die plaats veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf en tbs met voorwaarden. Deze Nigel M. randde 3 vrouwen aan en maakte opnames van zijn handelingen, terwijl hij een enkel band droeg. En op de A12 bij Ede vond vanochtend een ernstig ongeval plaats, waarbij een persoon gereanimeerd moest worden. In totaal raakten 4 mensen gewond en de snelweg werd deels afgesloten voor verkeer. Meer nieuws vind je in de Omroep Gelderland app en op gld.nl. Dan kijken we even naar de situatie op de Gelderse wegen en haal ik er 3 files uit. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel. 7 kilometer file, dat zorgt voor 11 minuten vertraging. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Ochten en Wadernooi 13 kilometer, een kwartier vertraging. En 11 minuten stilstaan op de A50 Arnhem richting Oost tussen knooppunt Valburg en Raafstein vanwege 11 kilometer file al daar.
9: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
10: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
11: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
12: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
13: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
14: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
13: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
15: Thuis in Gelderland. Arjan Snijders.

word ik nooit tired van deze plaat. Al Green, Tired of Being Alone, uit zijn tenen gezongen. Lekkere, heerlijke, slick soul. Ja, fijn. Over fijne muziek gesproken. Vorige week kwam de nieuwe LP uit. Ik zeg gewoon graag LP, ik heb hem ook op vinyl gekocht. Van Sir Paul McCartney. Oftewel, Mecca, dat is zijn koosnaampje. En ik ben al heel lang fan van de man. En ik was vorige week op vakantie in Engeland, waar Paul natuurlijk vandaan komt. Sterker nog, ik zat in Manchester. Dat is 3 kwartier rijden vanaf Liverpool. De geboorteplaats van Sir Paul. He? En daar woonde hij natuurlijk als tiener. En deze plaat, deze nieuwe plaat, The Boys of Dungeon Lane, is een beetje nostalgisch. Die grijpt terug op die kinderen en tienerjaren van Paul. Waar natuurlijk ook de andere 3 Beatles zo in langskomen. Maar ook vriendjes en vriendinnetjes, of potentiële vriendinnetjes van daarvoor. En plekken in die Liverpoolse scene. Dus ja, we zijn even voor de lol naar Dungeon Lane gereden. Die plaats waar die plaat naar vernoemd is. Daar stond een bordje. Even op de foto gegaan. En de mensen die we vroegen om die foto te maken, dat bleek een televisieteam te zijn van de BBC. De publieke radio en televisie in Engeland. Nou, die vonden het wel grappig dat wij er waren. 2 Dutch guys, want ik was met een vriend daar. All the way from Holland blufte ik maar gelijk. Om speciaal daar dat bosje en die straat te bezoeken op de dag dat die plaat uitkwam. Nou, werden we gelijk gefilmd. Zaten we s'avonds in het BBC televisienieuws. Omdat we daar gewoon even een verhaaltje bij het bord hadden gehouden. Dat is toch grappig. Nou, vervolgens naar een platenzaak gereden in Liverpool. Daar een hele speciale editie van die LP gekocht. En van die plaat wil ik je nu iets laten horen. Want ja, Sir Paul is niet meer 64. Hij is inmiddels 83. Hij wordt volgende week 84. 84 jaar en dan nog rocken en een plaat maken met nieuwe nummers. Die nog steeds heel geïnspireerd klinken. Dat is toch gewoon fantastisch. Voor minder doe ik het niet. Dat is fantastisch. Nou, we draaien af en toe wel eens een liedje ervan. En ook nummers die dan zogenaamd op single uitkomen. Maar ja, wat is een single anders nu nog? Dus ik draai zomaar een nummer van die plaat. Eentje die ik goed vind natuurlijk. Waarvan ik hoop dat je ook enthousiast wordt. Als je nog aan het twijfelen was of je dit eens moet luisteren. Paul McCartney, hij heeft natuurlijk niet volledig zijn stem meer. Wat wil je? Als jij 83 bent, kan je dan nog alle noten halen en alles doen wat je voorheen deed. Maar het is een mooi liedje. Come Inside heet hij. Van The Boys of Dungeon Lane. Dat is de nieuwe van Sir Paul McCartney. En die klinkt dan niet gelijk op de speakers hier. En dat is natuurlijk jammer. Dus dan doe ik het over, want ik vind dat je hem vanaf de eerste noot moet horen.

0: de fantastische stemmen van Ronnie James Dio. Lekker hardrockzanger. Hij zong Love Is All samen met Roger Glover. En dat was weer de bassist van Deep Purple. Het was eigenlijk allemaal hardrock. En toch is het een heel vrolijk, lekker door iedereen gewaardeerd liedje. Love Is All. Hier op Radio Gelderland. Hoog tijd voor een spelletje. We spelen dagelijks in dit programma thuis in Gelderland. Dat heet Memory en het is niet met kaartjes, maar met liedjes. Twee keer dezelfde artiest komt voor in de volgende 6 fragmenten. Als jij weet welke, dan moet je het even laten weten natuurlijk. Via de app of via de mail als je dat leuk vindt. Dan ding je mee naar 3 handuitgezochte unieke gadgets van Omroep Gelderland. Nou ja, wat leuk. En je hoeft alleen maar de getallen te onthouden. Dus je hoeft ook niet te weten om welke artiest of liedjes het gaat. Zo simpel is het allemaal. 6 fragmentjes. Welke 2 horen er bij elkaar omdat het dezelfde artiest betreft? Let op, hier is fragmentje 1.
1: 1.
0: Heb je hem?
1: Nummer 2.
2: I'm not your father. I'm not your brother. Talk to yourself.

Dan de volgende. 4. Herken je hem? Jawel, hè?

Daar horen, geef de getalletjes gewoon door. Dat kan via 06-2222-1342. Wil je liever mailen? Arjan@gld.nl. Succes!

0: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
8: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen, zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hier ook wat advies. Hoef je je niet onveilig bij te voelen. Het gaat namelijk om aanwijzingen eventueel om te rijden als je niet in de file zou willen komen. Dus dat is eigenlijk vooral als preventieve tip bedoeld, zeg maar. Ik haal er 4 uit in de provincie die wat voor vertraging zorgen. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel. Daar staat 12 minuten stilstaand verkeer. Diezelfde A2, maar dan de andere kant op. Tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer file met 12 minuten vertraging. De A15 Nijmegen richting Gorkum. Dat is tussen Ochten en Tiel 7 kilometer 11 minuten. En de laatste, de A50 Arnhem richting Os bij knooppunt Valburg en Ravenstein. 14 minuten vertraging vanwege 12 kilometer file. Het spel Memory komt er zo meteen weer aan. We gaan dan iemand bellen die een goede of foute oplossing... dat maakt namelijk niet uit. Ik bel gewoon op standje shuffle, zeg maar. Maar ik wil wel je de kans geven om nog mee te doen als dat nog niet gelukt is. Dus ik laat je de 6 fragmenten nog even horen. 2 keer dezelfde artiest. Waar zit hij?
13: 1. 2.

0: Welke nummertjes, waar zat dezelfde artiest achter? Dus je hoeft alleen de getallen door te geven. Dat kan via 06-22-22-1342 via de Omroep Gelderland app. Of mailen mag ook arjan@gld.nl. Veel succes!
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogaan in Ede of Nijmegen.
3: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Thuis in Gelderland. Met Arjan Snijders.

0: dan zijn... Nou, ze is nog niet daar, dat zongen de Zombies. Dit is het origineel van She's Not There hier op Radio Gelderland. Ja, je was het niet vergeten. We hebben Memory gespeeld, 6 fragmenten gehoord. En ik was diverse mensen aan het bellen. Ze namen alleen niet op. Dat is natuurlijk altijd de vraag. Krijg je dan iemand met een goed of een fout antwoord binnen? Want ik heb namelijk heel veel verschillende antwoorden vandaag ontvangen. Dat vind ik ook altijd extra leuk. Maar uiteindelijk aan de lijn. En ik heb net op tijd gebeld. Want als ik een minuut eerder was geweest, zat hij nog in de auto met de boodschappen. En allemaal was hij niet in de buurt van de telefoon te krijgen. Reinoud, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, inmiddels de boodschappen neergezet.
1: Nou, die staat er in de auto. Oh. Ik loop eerst even naar binnen toe. Nee, dat komt zo, wel.
0: Zit geen ijs bij of zo?
1: Nee.
0: Ja, ik wil natuurlijk niet dat dat straks allemaal ontdooid ligt in de auto, hè?
1: Nee, maar dat valt nog wel mee. Hoe lang dat nog bevroren blijft, daar sta je versteld van.
0: Ja, dat is wel waar. Ja. Als je meer dan een liter koopt, dan kan hij echt wel een tijdje voort. Maar,
1: We hebben geen 30 graden volgens mij op het ogenblik.
0: Nee, dat is ook wel weer waar. Maar ik weet niet hoe het in je auto zit, hè? Dus...
1: Dat klopt. Dat kan snel gaan. Ja.
0: Oké, maar je was wel in staat, terwijl je aan het autorijden was, om ook nog die getallen te onthouden. Hoe doe je dat?
1: Het was voor mij vrij herkenbaar. Ik moet het natuurlijk wel even onthouden. Wat is nou nummer 1, nummer 2 met nummer 6? Het is nummer 1 en 6.
0: Ja.
1: En volgens mij is dat onze kleine man, Prins.
0: Nou, even luisteren hoor.
2: 1.
0: Ja, dat is 1999, die herken ik natuurlijk wel. En die andere, dat was nummer 6, zeg jij, hè?
2: 6.
0: Ja. Ah. Ja, dit moet natuurlijk goed zijn. Ja.
1: Ja.
0: Er zat wel een instinkertje in, maar daar ben jij dus niet door afgeleid. Had je hem ook gehoord, welke dat was?
1: Nee, welke was de instinkertje?
0: Nou, er zat ook Glamorous Life in, van Sheila E., en heeft Prince helemaal gemaakt. Sheila zingt het in, maar de rest is gewoon allemaal Prince natuurlijk.
1: Ja, dat was duidelijk. Voor mij was het duidelijk. Kijk, als je iets weet, is het altijd makkelijk, hè?
0: Zo werkt het, ja. Dat is wel waar. Heb je ook iets met Prince, of dat je die nummers zo goed kent? Of?
1: Ik zal het niet te lang maken, maar wij hebben vroeger een hotel gehad in Lochem.
0: Ja.
1: En toen was er een familie met een drieling, 1 eigen drieling.
0: Mm-hmm.
1: En die waren helemaal gek van Prins. En die deden ze ook helemaal naar. En toen hebben ze ergens, ik geloof in Groenlo, een keer opgetreden. En toen waren ze ook de nummer 1 die Prins nadeden. En dat moet ik altijd onthouden. Dus als ik Prins hoor, moet ik daaraan denken.
0: Met z'n drieën ook, wat leuk.
1: Ja, en 3 eigen eenling. Ja,
0: wauw.
1: Een 1 eigen drieling.
0: Klinkt iets logischer. Ja, dat geef ik toe.
1: Lijkt me last van 3 eigen
0: drieling. Ja, je weet het niet, hè. Wat er al bij een Lochem gebeurt, wat er in het water zit. Ja, ik zit met verbazing te luisteren natuurlijk. Maar goed, die hebben dus met z'n 3 Prins nagedaan. Ja, wel bijzonder hoor. Ja, okay.
1: Ja. En echt heel goed.
0: Nou ja.
1: En ze waren toen, ik denk 13, 14. Ja, helemaal gesmeed waren ze. Ja, dat is geweldig.
0: Oh, wow, wat leuk.
1: Ze zijn inmiddels dik 50, denk je.
0: Oh, wat grappig.
1: We hebben altijd contact nog met ze.
0: Ja, wat leuk.
1: Ja, het is heel leuk. Ja.
0: Ah, wat leuk.
1: Hele leuke gasten in het hotel bij ons. Nou, met hun familie, ouders en grootouders, ja.
0: Eerst volgende keer dat je ze ziet, of een van die 3 dames... dan kan je natuurlijk zeggen dat jij dankzij Prince... nu ook weer op de radio gewonnen hebt.
1: In feite wel, ja.
0: Ja, ja. Het is 1 winnend concept dit allemaal in Lochem.
1: Leuk, hè?
0: Oké, ik ga je wat leuke dingen opsturen van de omroep. En je mag ook nog zeggen welke van de 2 we gaan draaien. Die Most Beautiful Girl in the World of 1999?
1: The Most Beautiful Girl, want die staat naast mijn naam.
0: Ah, dat is toch lief, hè? Ja, je kan natuurlijk niet anders. Dus laat mee te luisteren op de speaker. Maar ik geloof je helemaal. Dus wat leuk, Reinoud. Nou, van harte...
1: Ja, wat lief.
0: Ja, lief, hè? Geniet ervan, hoor. Hier is die Prince...

0: zo funny, funny. The Suite. Nee, maar is ook gewoon leuk. Is leuk. Ook leuk is dat er vandaag feest was op de Korenmarkt in Arnhem. Dat is het uitgaanscentrum, hè, midden in de stad. Daar is natuurlijk wel eens vaker een feestje. Maar wat er dit keer bijzonder was, was dat Rinus in het zonnetje werd gezet. En Rinus, die is al bijna 40 jaar een bekendheid in de Arnhemse binnenstad. Want bijna alle biertjes die daar getapt worden, die worden geleverd door Rinus. Ja, en dat ging met pensioen. En toen werd hij verrast door de kroegbazen. Hoe leuk is dat? En die waren vol lof.
1: Ja, ja, ja, respect ervoor. Kijk, vooral in de tijd van vroeger had je nog echt... Nu hebben we tegenwoordig tankbier, dat scheelt wel veel. Maar vroeger ging echt alles met fusten van 50 liter naar beneden of naar boven. Echt in onmogelijke kleine kutkeldertjes. Sorry trouwens.
2: Ik zag net foto's van hem met heel die fusten op zijn schouder gewoon.
1: Ja, ik moet er zelf niet aan denken om dat te moeten tillen bij wijze van. Dan hou je geen rug meer over. Ja, Ines deed het allemaal wel. En nu is de tijden wel iets veranderd, iets makkelijker is geworden. Maar 40 jaar sjouwen, dat zegt wel wat. Ja.
2: Een harde werker.
1: Hele harde werker, ja. Ja. Ik denk dat je er niet veel meer ziet zo.
2: Wat maakt hem anders dan andere bezorgers?
3: Het is echt een hele betrokken ondernemer. Hij kent iedereen, hij kent elke eigenaar, elke bedrijfsleider. Ja, heel Korenmarkt, heel Arnhem kent hem. Ook de binnenstad.
4: Na mijn eerste Koningsdag ben ik echt gered door Rinus. Dat was de eerste keer dat ik de bestelling deed voor onze zaak. En als je een buitenbar hebt, moet je extra koolzuur bestellen om je bier goed uit de tap te draaien. Ja, Koningsdag werd mijn bestelling geleverd en Rinus zei, waar is je koolzuur?
2: Dat was jij even vergeten.
4: Dat was ik vergeten. Dus dat is Rinus zelf nog gaan regelen en teruggereden naar Deventer volgens mij. En heeft voor mij nog koolzuur gehaald.
2: Dat maakt hem dus meer dan een bezorger.
4: Vind ik wel. Ja, absoluut. Ja.
2: Zo, Rinus. Ben je verrast?
5: Ik was erg verrast, ja.
2: Beetje bijgekomen?
5: Nog niet helemaal.
2: Had je even een biertje nodig om bij te komen?
5: Dat wel. Ja, leuk.
2: Ze zeggen allemaal tegen mij, er is geen bezorger zoals Rinus. Daarom verdient hij zo'n feestje. Wat vind je ervan om dat te horen?
5: Ja, het was voor mij normaal om het zo te doen. Het was mijn werk, zei ik altijd.
0: Dat zijn de leukste, hè, om in het zonnetje te zetten. Die het zelf te zitten downplayen. Het was allemaal niks bijzonders. Rinus, dit was niet zomaar werk. Als je dat 40 jaar zo gedaan hebt en de mensen zo enthousiast over je zijn, laat deze

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
4: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
5: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
8: Het is feest bij Wentus Tegels en Vloeren in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
9: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
10: Het is 4:30. Dit is Radio Gelderland. Ik neem je even mee door wat belangrijker nieuws in de provincie. En ik vertel je dat het weer vandaag heel variabel is. Onweerstoten en wind. Of windstoten natuurlijk en onweer. En zelfs wat hagel is mogelijk. Maar op andere plekken is het juist weer heel zonnig. Het trekt allemaal over. Droge periode aan het eind van de middag ligt toch even goed het meest voor de hand. Dan twee belangrijke nieuwtjes uit het Gelders nieuws. Een steekincident in een woning in Apeldoorn. Daar is een man zwaar gewond bij geraakt. De politie zoekt nog naar de dader en heeft de omgeving afgezet voor onderzoek. Ook afgezet, maar toch rijden mensen nog door bij een spoorwegovergang in Barneveld. Daar is iemand door de spoorboom gereden en het treinverkeer ligt er stil. En de spoorboom is door iemand meegenomen. De spoorwegpolitie is net gearriveerd. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan de verkeerssituatie. Het begint inmiddels behoorlijk druk te worden. Ik ga daarom even de langste files meenemen. Dat zijn er 5. Die zitten allemaal boven het kwartier. De A2, Eindhoven richting Utrecht, tussen afrit Sint-Michielgestel en Waardenburg. Daar staat 24 minuten vertraging. Diezelfde A2 de andere kant op, tussen Culemborg en knooppunt Empel. Daar is 23 kilometer file. Dat zorgt voor 22 minuten vertraging. 17 minuten stilstaan op de A12, Utrecht richting de Duitse grens. De andere kant op. Nee, dat is de A15, Nijmegen richting Gorkum tussen Ochten en Wadernooi, 12 kilometer, 18 minuten. En nog een kwartier vertraging op de A50, Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Succes daar, mensen.
11: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Hondelink Kleur en Interieur geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij Hondelink in Neede.
13: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
15: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
14: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
16: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
17: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
16: Nu bij Dirk, Almof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: Thuis in Gelderland.

0: Eind jaren 80. Madonna bewees eeuwigheidswaarde te hebben. En nog steeds grote hits kunnen scoren met ook een beetje gevaarlijker liedjes zoals deze Like a Prayer. Brengt de tijd op 16:55 hier op Radio Gelderland. Hoog tijd om samen met Hans van der Hoorn eens even te kijken wat er in de rest van de wereld gebeurt. Want we hebben het hier wel leuk in die studio, maar er is natuurlijk meer aan de hand, Hans.
1: Ja, het ging flink tekeer in Oost-Nederland. Felle buien trokken over Gelderland, maar ook over Overijssel. In Glanenbrug bij Enschede werden delen van daken afgerukt. Die kwamen tientallen meters verderop terecht.
2: Een directe valwind vanuit het niets. En nou ja, je ziet het dak is eraf, bomen zijn eraf. Alles puinhoop, gevaarlijk. Nou ja, het was maar vanuit het niets. En het was vijf minuutjes. Dat was de hele actie eigenlijk. En ze haalden de losse pannen eraf. Gevaarlijk, alles valt eraf. Schoorsteen zit los. Gevaarlijke situatie zo. En dat wilden ze vermijden.
1: Ja.
0: Wauw.
1: Nou, ook bij de basisschool daar werd het gevaarlijk. Grote bomen waren daar omgewaaid. En het risico bestond dat takken van die bomen naar beneden zouden komen en op die school zouden vallen. Ouders moesten hun kinderen vroeger dan normaal van school halen. En volgens weervrouw Margot Ribberink was dit geen valwind, maar een windhoos daar in Glanerbrug.
0: Moetje.
1: Problemen bij de ASN-bank. Als je daar een rekening hebt en je hebt via de app of de site gecontroleerd hoeveel geld je nog op die rekening hebt staan, kan het gebeuren dat er ineens 1000 euro's meer staat dan verwacht op je rekening. Of dat er helemaal niets, 0 euro en 0 cent op je rekening staat.
0: Ik ga ter plekke even kijken.
1: Ik heb net even gecontroleerd hoe het bij mijn bank is. Ik zit niet bij de ASN, maar bij mijn bank klopt het allemaal nog. 3 miljoen klanten van de bank kunnen daar last van hebben, zegt ASN. Volgens de bank is het probleem ontstaan door een update die niet goed was verlopen afgelopen nacht. Komende nacht wordt er een nieuwe update gedaan. En de bedoeling is dan dat al het geld dat je waar je recht op hebt, dat gewoon nog op je rekening staat.
0: Ja.
1: Is nou nu, hoe is het met jou?
0: Nou, ik heb het net even gecheckt. Ik kreeg eerst een melding, er is een storing gaande. En die heb ik even weggeklikt. En daarna komt er een saldo wat wel lijkt op wat ik dacht dat het moet zijn. Dus ik heb het gevoel dat er bij mij niet iets misgegaan
1: is. Oké, nou heb jij geluk.
0: Ja.
1: Esther Ouwehand treedt af als het fractievoorzitter en leider van de Partij voor de Dieren. Ze daagt een stokje over aan partijgenoot Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel aan als Kamerlid. Haar leiderschap kende onrustige tijden, zegt deze verslaggever.
3: En ze heeft een verklaring uitgedaan en ze heeft eerder gezondheidsproblemen gehad, had ruzie binnen de partij. En daar schrijft ze over, ja, dat heeft veel van mij gevergd. En de partij staat de komende tijd voor veel uitdagingen. En ze zegt eigenlijk, ik heb de energie niet om dat goed te doen. Dus zegt ze, de partij staat er nu goed voor en ik heb een goede vervanger. En dus draag ik het stokje over aan Christine Teunissen. Dat kan nu, op dit moment.
1: Ja, ze was sinds 2019 de partijleider voor de Partij van de Dieren. Christine Teunissen is dus die opvolger, de nummer 2 op de lijst. Zij studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Leiden, was gemeenteraadslid in Den Haag en werkte voor de Eerste Kamerfractie van haar partij en zit nu dus al in de Tweede Kamer. En dan is natuurlijk in Frankrijk Alpe d'Huez bezig. 20e editie van dat evenement. Fietsers en lopers beklimmen de Alpe d'Huez in Frankrijk om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. En er zijn ook veel vrijwilligers actief daar op die Franse berg die vandaag al die lopers en fietsers van eten moeten voorzien.
4: En waarom we het doen is om de mensen ook blij te maken.
5: Ja, met een patat, met een frikandel.
4: En een goede bitterbal. En de Mexicano is ook aanwezig zelfs. En nu sta ik ook, ja, tussendoor moet er ook gebakken worden.
5: Ah ja, dit is de afdeling vet.
4: Het edele vet.
5: Wat hebben we hier?
4: Oh, dit zijn de frikandellen. Nou, kroketten.
5: Kroketten.
4: We hebben hier de kipsticks. Mexicano.
1: Ja, geen vooral stokbrood of baguettes daar, maar gewoon Hollandse vette hap.
0: Is dat wel gezond als je dat al die sportactiviteiten gedaan hebt daar? Of heb je daar juist behoefte aan?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, dan, als je heel veel mensen gaan 6 keer die Alpe d'Huez op, dan heb je best eens in een klein patatje. Dan mag het ook best.
0: Ja, dat vind ik ook hoor.
1: Ja. Hoe ze vergaat trouwens, dat horen we van Linde Geerdink. Die is nog steeds op die Franse berg en meldt zich rond 17:30 is de planning.
0: Zo is het. Dankjewel, Hans.
6: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Ayo Technology, Milo. Dan is het tijd om even te schakelen naar onze weerman. En die zit onder een bepaald knopje, maar ik moet dat knopje zelf nog even zoeken. Ja, ik heb hem gevonden, denk ik, als het goed is. Even kijken of we contact hebben met Weerplaza. Goedemiddag.
1: Ja, nee, zit er. Goedemiddag.
0: Ja, sorry, ik was een beetje... Ik sta hier achter een mengtafel waar ik niet zo vaak achter sta. Ja. En ik heb 36 opties. Ja, dus ik moest echt even zoeken voordat je gevonden had, maar ik heb geluid.
1: Nou hartstikke mooi.
0: Dat is heel fijn. Vertel ons, het is een onstuimige dag namelijk. Wat is er allemaal aan de hand?
1: Ja, nou ja, er trekken behoorlijk wat buien inderdaad over onze provincie. Nou, het is net wel een tijdje droog geweest, maar op dit moment trekt er een opvallend zware bui toch wel over het rivierengebied. Die gaat zo'n beetje richting de omgeving van Nijmegen-Arnhem op dit moment. Er zit ook een hoop onweer op. Ja. En de komende uren dan komen er nogal wat meer buien vanuit het westen, maar de echte activiteit gaat dan wel wat afnemen. Dus ik denk dat dit nu op dit moment wel echt de laatste serieuze onweersbui is die overtrekt. En dan wat vanavond en vannacht resteert zijn nog wat lichte buien.
0: Ja.
1: Tussendoor ook wat opklaringen. En uiteindelijk koelt het vannacht dan af naar zo'n 12 graden. En morgen krijgen we dan opnieuw wel met buien te maken. Maar dat zijn toch echt wel veel minder zware buien dan vandaag, hoor. Voornamelijk regenbuien. Tussendoor ook ruimte voor wat zon. En dan wordt het morgen opnieuw zo'n 18 graden, denk ik.
0: Oké. Ja, dat is prima natuurlijk. En ja, weet je, het was zo variabel vandaag, hè? Heel lokaal, ja. Op andere plekken heel heftig. En bij de ene klopt. Weer niks aan de hand. Ja, hoe kan dat allemaal zo lokaal, joh?
1: Ja, het zijn kleine buien die heel snel trekken. Dat betekent dat als ze actief zijn, dan duurt dat ook maar kort vaak. En ja. Dan zal je zien dat er op de ene plek echt tekeer gaat. Er is op sommige plaatsen ook schade geweest. Net achter Gelderland, bij tussen Haaksbergen en Enschede, is zelfs een kleine tornado even in de grond gekomen die daar echt veel schade heeft veroorzaakt.
0: Oh ja, een tornado. Ja, ja. We hadden een berichtje over Glanenburg, waar wat leek op een valwind, maar eigenlijk een soort windhoos.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat is wel tornado-achtig wat daar geweest is. Ja. En dat zat ook wel een heel klein beetje in de verwachting vandaag. Ja,
0: ja, ja. Goh. Zijn er ook zeker beelden van gemaakt? Heb jij al gezien natuurlijk.
1: Ja.
0: Vind je het natuurlijk wel interessant.
1: Nou, dat is wel interessant om te zien wat er dan op zo'n plaats gebeurt. Inderdaad.
0: Ja, wat van krachten daarvan uitgaan. Hè? Ja. Echt ongelooflijk. Ja. Heel bescheiden worden we daarvan. Maar goed, dat hebben we het ergste daarvan achter de rug. En morgen wel weer veel regen en dergelijke. Maar niet het heftige van vandaag.
1: Nee hoor, zeker niet. En in het weekend ook niet. Af en toe een bui, maar ook zeker zondag wat meer ruimte voor de zon. En dan gaat de temperatuur oplopen naar zo'n 20 tot 22 graden.
0: Kijk, dat is wel weer fijn nieuws. Hè? Ja. Mag ik je hartelijk danken.
1: Graag gedaan.
0: En een mooie avond.

0: grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken, super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
0: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
1: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
2: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
3: Iris en de Mol Uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent, vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
4: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
3: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
6: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentestegelsenvloeren.nl.
7: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Dan een aantal files in de provincie Gelderland en daar vlak omheen op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Boksel en Waardenburg staat 25 kilometer file. Dat zorgt voor 45 minuten vertraging. Dezelfde A2 de andere kant op tussen Culemborg en Zaltbommel staat 12 kilometer, 22 minuten vertraging. De A12 richting de Duitse grens, daar sta je een kwartier stil. De A15 Nijmegen richting Gorkum, die vliegt er net uit. Dat is mooi. Dat gaat weer doorrijden daar. Dan de A50 nog Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburgen en Ravenstein. 13 kilometer zorgt voor 16 minuten vertraging. En ik heb nog één N-weg die ik ook even mee wil nemen. De N323, Tiel richting Beneden-Leeuwen. Tussen de aansluiting met de A15 en Beneden-Leeuwen staat 3 kilometer. Maar het zorgt wel voor 17 minuten vertraging.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, de Huismeesters in Bemmel geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
13: Ja, ook bij de Huismeesters in Bemmel.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
15: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
17: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
20: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
21: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
22: Thuis in Gelderland. Met Arjan.

0: blijft een fantastisch nummer van Elvis. Suspicious Minds. En we draaien het hier om 5:11 in het programma Thuis in Gelderland op jouw regionale radiozender. Waar nu, wij zenden uit vanuit Arnhem met bakken uit de hemel komt. Je gaat je gelijk afvragen, staat mijn auto wel veilig geparkeerd? Maar goed. Ja, Hans van der Hoorn is hier met een greep uit het Gelders nieuws.
1: Ah, goeie vraag. Ik ging naar buiten kijken.
0: Ja, je ging ook kijken, ja. Kan je hem zien? Of,
1: ik kan hem niet zo... Hij staat er nog.
0: Hij staat er nog.
1: De bomen die daarnaast die staan er ook nog.
0: Die staan er gevaarlijk dichtbij, hè?
1: Goed, andere calamiteiten in Nijmegen. Het stinkt daar. Onbekende demonstranten hebben stinkbommen achtergelaten in verschillende gebouwen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Studenten en medewerkers klagen over enorme stank. Ik voel het door mijn hele lichaam heen, zegt een van de studenten. Het gaat vermoedelijk om boterzuur. Medewerkers van de bedrijfshulpverlening zijn met spuiten bezig om dat spul te neutraliseren. Het Erasmusgebouw, daar stinkt het. Het Elinor Ostrumgebouw, Huygensgebouw en het Maria Montessori-gebouw zijn getroffen. Boterzuur is niet gevaarlijk, niet schadelijk, maar het stinkt enorm. De universiteit gaat aangifte doen van verspreiding van het goedje. Wat het doel is van de actie en wie die actievoerders zijn, dat is niet bekend. Een man is vanmiddag zwaargewond geraakt bij een steekincident in Apeldoorn. Het gebeurde in een huis aan het Edelenveld. Rond 2:30 kreeg de politie melding daarvan. Ter plaatse troffen hulpverleners het zwaargewonde slachtoffer aan. De man zou in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gebracht. Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld is nog onduidelijk. De politie is meteen met onderzoek begonnen, heeft de omgeving afgezet. En een 112-verslaggever zegt dat die politiemensen heeft gezien bij de woning. Er zijn foto's gemaakt bij de woning. En liep ook een agent met een speurhond daar rond dat huis. De rechtbank in Zutphen heeft een 28-jarige man uit die stad 12 maanden gevangenisstraf en TBS met voorwaarden opgelegd. De man ramde 3 vrouwen aan. Bij 2 van hen likte hij aan de voeten. Dat gebeurde bij Stroomberg Recreatieplas bij Zutphen. Hij zei dat het om een weddenschap ging, maar dat heeft hij verzonnen, zegt de rechter. Hij deed dat toen hij voorwaardelijk vrij was voor een andere straf. En deskundigen vrezen dat als de man nu weer wordt vrijgelaten over een tijdje, dat hij opnieuw de fout in kan gaan. En een van de slachtoffers heeft volgens de rechtbank ook recht op €3.000 schadevergoeding. En het bezoeken van een concert, een popconcert, is niet altijd goedkoop. Tegenovergestelde vaak heel duur. En honderden bezoekers van de concerten van Suzanne en Freek in het Gelderdoom zijn extra duur uit geweest van hun concert. Want ze werden verrast door een boete. De gemeente Arnhem en de politie heeft tijdens concerten op grote schaal boetes uitgeschreven om de verkeersoverlast in omliggende wijken te beteugelen. In totaal ging het om 780 bezoekers die een bekeuring hebben gekregen. Er werd massaal fout geparkeerd op plaatsen waar het niet mag. Verder werden boetes uitgedeeld voor het negeren van aanwijzingen van de verkeersregelaars en het lopen over de weg. Die boetes waren volgens de burgemeester nodig omdat het fout parkeren vaak leidt tot gevaarlijke situaties. En natuurlijk ook overlast in de wijken rond het Gelderdoom.
0: Dat is waar, maar het is wel opvallend dat Suzanne en Freek fans kennelijk notoire foutparkeerders zijn.
1: Nou, dat is een conclusie die jij trekt. Misschien worden die concerten door heel veel mensen bezocht.
0: Ja, en het waren ook 10 avonden. Dus daar is natuurlijk veel meer bij elkaar te verzamelen.
1: Er zijn natuurlijk ook concerten van artiesten die niet een vol Gelderdoom bij elkaar spelen. Ja, en dan is er genoeg ruimte om te parkeren bij de parkeerplaatsen van Gelderdoom zelf. En denken bezoekers, we gaan daar gewoon staan met onze auto.
0: Ja, dus eigenlijk is het een soort straf voor het succes van de act. Ja.
1: Oh, jij zegt van nou, stel Suzanne en Freek aansprakelijk. Jullie zijn zo populair.
0: Je bent te populair, er komen gewoon te veel mensen op. Dat kan gewoon niet. En krijg je dit? Ja, ik weet niet. Nou, dat zal het niet zijn, maar het is wel opvallend. Ja. 780, het is niet weinig, hè?
1: Ja, het tel eens uit wat het gaat kosten bij elkaar. 780 keer. Wat kost een boete tegenwoordig?
0: Ja,
1: meer, minstens €100 tegenwoordig.
0: Ja, dat kan zomaar.
1: Plus die €9 administratiekosten.
0: Die nekken je, hè? Daar zit het in.

Hanna Mee en Bluff. In die volgorde ook, hè. Ik ben niet meer bang. Nijmegen, Arnhem, Utrecht, Leiden en Amersfoort gaan dakloze jongeren sneller aan een eigen woonplek helpen. Dat doen ze omdat jongeren die geen verslaving of psychische problemen hebben vaak ook niet worden opgevangen en dus nergens kunnen slapen. In Nederland hebben ongeveer 20.000 jongeren geen dak boven hun hoofd. De woningcorporaties gaan hen dus nu voorrang geven. En wie zijn die jongeren eigenlijk? En hoe

0: zijn ze dan dakloos geworden?
1: Over het algemeen is dat omdat ze niet meer veilig bij hun ouders terecht kunnen. Want heel veel jongeren die geen huis kunnen vinden, die blijven gewoon wat langer bij ouders of familie of in het netwerk. Maar dit gaat echt om jongeren die dat vangnet niet meer hebben. En als je dan dakloos bent, dan maak je eigenlijk de meest verschrikkelijke dingen mee. Dus je ziet heel veel jongeren die verblijven op plekken die daar helemaal niet voor geschikt zijn. In kelderboxen, in auto's, portieken. Of die van bank naar bank gaan. Of dan toch maar in de kroeg met iemand meegaan in de hoop dat ze daar kunnen slapen. Maar waar dan wel vaak iets tegenover moet staan. Dus het is best een hele verschrikkelijke situatie. En je verliest ook dan ieder perspectief op een normaal leven. Hè? Omdat het heel moeilijk is om dan nog wel te studeren of te werken. Ze werken bijna allemaal wel, want anders heb je ook geen inkomen. Maar om echt dat leven op te bouwen wat we zouden gunnen, dat jongeren dat zouden kunnen, ja, dat lukt eigenlijk gewoon niet vanuit dakloosheid.
2: Nee, je hebt niet een rustig plekje.
1: Nee, precies. En daar begint het toch, ja.
2: En jullie trekken dus gezamenlijk op met deze 5 steden, roepen ook andere steden op om mee te doen. Is het ook al ergens gestart?
1: Nou, we zijn heel ver in Nijmegen. Daar zijn al heel veel afspraken gemaakt. Ook dat er 50 jongeren per jaar worden gehuisvest. En de eerste sleutels, die zijn aan een paar jongeren al wel uitgereikt. Maar dat echt structureel gebeurt, dat gebeurt vanaf na de zomer.
2: Er is natuurlijk wel een groot woningtekort, hè? Dus hoe realistisch is het om te verwachten dat je 20.000 plekken kunt vinden?
1: Nou, eigenlijk best wel realistisch. Want er komen natuurlijk wel de hele tijd allemaal huurwoningen in Nederland vrij. En dan is het uiteindelijk een keuze. Wie vind je dat daar het meest recht op heeft? En dan zeggen we toch, ja, weet je, als je in zo'n noodsituatie zit, zo jong in je leven, dan is dat gerechtvaardigd om voorrang te krijgen. En als je dan bijvoorbeeld kijkt in Nijmegen, nou, dan gaat het om 2% van de woningen die ieder jaar wordt verhuurd. En dan moeten inderdaad andere mensen wat langer wachten. 10 dagen per jaar extra moeten ze wachten. Maar dat is dan een offer wat je met elkaar moet afspreken. Hey, vinden we dit gerechtvaardigd? Dat een jongere die echt geen enkele andere plek heeft, die dakloos is, dat die voorrang krijgt. Ja, ik vind eigenlijk van wel.
3: Maandag tot en met vrijdag. Tussen 3 en 6. Thuis in Gelderland. Op Radio Gelderland.

0: vandaag tussen 6 en 7.
1: De beste hits van eigen bodem op Radio Gelderland. Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
2: Nee, nieuwe leesbril nodig?
3: Mijnleesbril.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Van de Pol Bouwen en Wonen in Kootwijkerbroek.
5: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
6: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
7: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Polaan 50 in Zutphen.
8: Goedemiddag, het is 5:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Oldebroek is het 15,3 graden en in Spijk 17,2. Het verdere weer in Gelderland. Vanavond neemt het aantal buien af, maar later vanavond en vannacht kan er toch nog wel enkele buien overheen komen. De wind neemt wel af. Wordt vannacht minimaal 13 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af, met vooral in de middag af en toe een bui en maximum temperatuur van 18 graden. Belangrijk Gelders nieuws. De politie heeft gisteravond 2 mannen aangehouden voor het verbreken van een verzegeling van een afgesloten bedrijfspand in Harderwijk. In dat pand werd eerder onderzoek gedaan naar een incident met een zure vloeistof, waarbij een gewonde naar het ziekenhuis is gebracht. En in Apeldoorn is donderdagmiddag een man zwaar gewond geraakt bij een steekincident in een woning in Edeleveld. De politie heeft de omgeving afgezet voor een onderzoek en is op zoek naar de dader. Meer nieuws vind je op gld.nl of in de Omroep Gelderland app. Dan naar de situatie op de Gelderse wegen. De verkeersinformatie, ik haal er 4 bij die langer zijn dan een kwartier. De A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Boksel en afrit Kerkendriel. Daar sta je een half uur vast. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar 21 minuten. 19 minuten vertraging op de A12 richting de Duitse grens. En de N323 Tiel richting Beneden-Leeuwen. Tussen de aansluiting met de A15 en Beneden-Leeuwen. Daar staat 4 kilometer file. En die 4 kilometer zorgt voor 15 minuten vertraging.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
10: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Helmink Wonen in Voorde geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Helmink Wonen in Voorden.
12: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen.
15: Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
18: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
19: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
20: Thuis in Gelderland. Arjan Snijders.

0: Sarah Bareilles. Ze had maar één grote hit. Maar is wel over de hele wereld te horen. I'm not gonna write you a love song. Stiekem deed ze het daarmee eigenlijk toch weer wel. Vandaag is ook de dag van de Alpe d'Huez. Je hebt het kunnen zien bij ons, want het was op tv urenlang. Je kon lekker niet naar mij kijken op televisie. Want onder andere Linda Geerdink was daar te zien. Als onze bijdrage aan deze Alpe d'Huez. Linda, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hoi Jan.
0: Je hebt een hele lange werkdag achter de rug natuurlijk.
1: Dat is de beste kibbel, zeg je ja.
0: Ja. Was het een mooie dag?
1: Het was een prachtige dag. Het begon droog en rond 2 uur begon het een beetje te regenen. En inmiddels komt het met bakken uit de lucht.
0: Ja.
1: Maar dan is het des te heroischer dat mensen nog steeds de berg beklimmen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker.
0: Ja.
1: Er staat hier net, ik sta nu bij de finish en er hield net iemand zijn fiets omhoog.
0: Ja.
1: Dus we hebben er even een fotootje van gemaakt. Ze zeiden, ja, ik ben voor de 6e keer niet omhoog gegaan. Want dat is natuurlijk het streven van de meeste mensen. Daarom heet het natuurlijk Alpe d'Huez.
0: Ja.
1: Maar dan ben je een echte held, hoor. Want je wil niet weten hoe het hier regent, hoe de weg eruit ziet. En dan is het ook echt gevaarlijk met afdalen natuurlijk.
0: Nou, dat is al spannend om hard naar beneden te fietsen met die kleine bandjes en alles. Maar als het nat is, jeetje.
1: Precies. Jij vroeg mij even, off the record, gaat het dan allemaal door?
0: Ja.
1: Dus toen dacht ik, jij bent denk ik nog nooit bij Alpe d'Huez geweest.
0: Nee.
1: Ja, maar natuurlijk wordt het hier nooit afgelast.
0: Oh.
1: Want opgeven is hier geen optie.
0: Nee, dat is een hele goeie, ja. Dat is inderdaad een beetje de slogan, zeg maar, de drijfveer om dit te doen. Maar ja, als het te gevaarlijk is, Linda, dan moet je natuurlijk stoppen.
1: Nou, het is natuurlijk wel zo, en daar hadden we gisteren nog een bespreking over. Als het echt gaat onweren, dan wordt het natuurlijk te gevaarlijk.
0: Ja.
1: En dan gaan ze wel ingrijpen, maar dan moet het wel heel bond worden hier voordat ze dat willen gaan doen.
0: Ja.
1: Dus mensen gaan hier gewoon nog door. En het kan ook nog steeds gedoneerd worden.
0: Mm-hmm.
1: De laatste keer, vorig jaar, is 19 miljoen euro opgehaald.
0: Wow.
1: En daar willen we dit jaar natuurlijk heel graag overheen.
0: Ja.
1: Dus we roepen mensen echt nog steeds op om te doneren. Want er zijn gewoon te veel mensen die te kampen hebben met kanker. Of die iemand kennen die ze hebben verloren. Het is verschrikkelijk eigenlijk. Hoeveel mensen hier op de berg zijn die daar wat mee te maken hebben.
0: Ja, je hebt natuurlijk heel veel schrijnende verhalen gehoord. Ook hoopgevende verhalen misschien. Welke is je het meeste bijgebleven van vandaag?
1: Eigenlijk het verhaal van Sander. Hij heeft start nummer 1. En die heeft hij gekregen omdat hij nog maar een jaar te leven heeft.
0: Mm-hmm.
1: Althans, dat hebben de artsen hem gezegd.
0: Yeah.
1: Dus hij doet alles voor de laatste keer. Dus daarom was het nog 1 keer omhoog. Nog 1 keer barbecuen met vrienden. Ja, dat is maar een voorbeeld. Maar hij zat naast me en vertelde dit treurige verhaal. En toch blijft hij heel moedig en de hoop houden. En hoop is wat heel veel mensen hier hebben. En daarom is dat onderzoek naar kanker natuurlijk zo belangrijk.
0: Ja.
1: Dat er nieuwe therapieën worden ontwikkeld. En daar hebben ze natuurlijk het geld gewoon heel hard voor nodig.
0: Ja.
1: Maar ook een meisje bijvoorbeeld van 7...
0: Mm-hmm.
1: Vanaf 7 mag je meedoen, die omhoog is gegaan met haar oma.
0: Yeah.
1: En het was de droom van haar oma om met haar kleinkind nog 1 keer omhoog te gaan.
0: Ah.
1: Zij heeft uitgezaaide borstkanker. Dat is natuurlijk ook gewoon een prachtig verhaal wat me enorm heeft gegrepen.
0: Yeah.
1: Maar ook gelukkig hoopvolle verhalen van een dame van 34 met een jong gezin. Zij had de laatste kanker, als ik het goed zeg.
0: Mm-hmm.
1: En die heeft het gelukkig overleefd.
0: Ja.
1: En is in oktober 2 jaar schoon.
0: Ja.
1: Dus dan is ze er voor 95% vanaf. En zij was voor het eerst hier dit jaar. Zei dat ze in Nederland getraind heeft. Maar dan komen ze hier in Frankrijk. En dan vallen ze toch een beetje tegen over de bochten.
0: Kan me wel voorstellen.
1: En dat snap ik ook. Want het is echt vreselijk pittig.
0: Ja, een beetje in Zuid-Limburg kun je het een klein beetje nabootsen. Maar voor de rest natuurlijk niet. Nee.
1: Ja, en dan heb je nog niet eens echt een goed vergelijk eigenlijk.
0: Nee.
1: Maar dat is inderdaad een beetje waar je het mee moet vergelijken. Maar dan 21 bossen achter elkaar met een gemiddelde stijging van 9%.
0: Ja. En omhoog, omhoog als 1100 meter, hoor ik je vanochtend vertellen.
1: Ja, klopt. Ja,
0: ja. Ik haak meestal bij 400 tot 500 haak ik wel af. Dan vind ik wel de grens.
1: Ja, ja. Precies. Ja. Ja, ik was even een stukje van wandelen hier in de buurt. En het is echt gênant.
0: Ja.
1: Maar toen ik terugging, toen was ik eigenlijk een beetje buiten adem.
0: Ja, want je moest omhoog
1: terug. Ja, dan heb ik er geen rekening mee gehouden. Dus dat was, en dan denk ik van en deze mensen gaan dit dus 21 keer doen.
0: Ja.
1: En dan ook nog op een fiets.
0: Ja.
1: Of dus lopend of rennend. Maar ja. Ja, dus heel veel respect. Ja. En zeker als je dan doorgaat in deze regen.
0: Ja, ik snap het. Nou, heel veel is te lezen, ook op onze site terug te kijken ook. En de livestream is nog steeds te bekijken. Hè? Hoe kom je daar terecht als je nu nog wil meekijken?
1: Nou, via onze site gld.nl zie je de livestream. Die kun je natuurlijk nog bekijken tot dat het eindbedrag bekend wordt gemaakt. En dat is om 8:00.
0: Ja.
1: Dus zeker nog even blijven kijken, want het is natuurlijk, de uitzending gaat gewoon nog even door.
0: Ja.
1: En we hebben, we kunnen nog steeds donaties gebruiken.
0: Ja, hoe doen mensen dat, doneren?
1: Via opgevenisgeenoptie.nl.
0: Opgevenisgeenoptie.nl.
1: Precies.
0: Dankjewel, Linda.
1: Ze zijn ook al, is het maar een euro, hè?
0: Ja, precies.
1: Heb je zelf al gedoneerd?
0: Nee. Maar nu ga ik het doen.
1: Top, geweldig.
0: Ik heb nog 13 minuten, dus ik ga het regelen. Voordat 6 uur is, heb ik het gedaan.
1: Fantastisch, Arjan, dankjewel.
0: All right. Linda, veel succes met de laatste meters daar. En wij gaan nog even meekijken op gld.nl.
1: Heel mooi, dankjewel, hè.
0: Dankjewel, dag.

0: Dit was KC en de Sunshine Band. That's the way I like it. Brengt ons aan het slot van Thuis in Gelderland. Want om 6 uur dan gaan wij zometeen over naar helemaal nationaal. 100% Nederlands product, zeg maar. En daar ga ik er nu alvast een voorschotje op nemen. Want we zijn bij de monumentenlijst aangekomen. Het muzikale slotakkoord van Thuis in Gelderland is namelijk een blik in onze eigen lijst van de smaak van Gelderland. Die lijst heet Alle 1300 Goed. In oktober zenden we hem weer uit. En daarvan elke dag eentje op het erepodium hier op de monumentenlijst schrijven we hem bij. En vandaag gaan we naar Marco Borsato en Treintje Oosterhuis. Wereld zonder jou. Dit duet uit 1997 groeide uit tot een van de anthems van dat decennium. Ja, en voor Treintje is het een van haar grootste successen buiten Total Touch. Het is een lied over twee mensen die weten dat ze beter zonder elkaar af zouden zijn, maar toch niet kunnen loslaten. Hè? En juist die emotie die maakte dat het nummer een publieksfavoriet genoemd mag worden. Het stond ook bij de edities van Alle 1300 Goed die we tot nu toe hebben gehouden in de lijst genoteerd. Toegegeven, niet mega hoog aan de onderkant van de lijst, maar het staat erin. En daar gaat het om. Dus krijg je een plekje op de monumentenlijst.
1: De Alle 1300 Goed Monumentenlijst.

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
5: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
6: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
7: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wilde eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rob Megens Woonatelier geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
12: Ja, ook bij Rob Megens in Wiegen.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
14: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
15: Peugeot.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterrenslot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
18: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
19: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
18: Hoe dan?
19: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
20: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
17: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
21: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: mee met Frank, Esther en Linda en stap in het busje van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effenbuurten@gld.nl. En Effenbuurten zie je elke zaterdag dus op TV Gelderland.
1: Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

0: dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niets, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste.

0: Dat is trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Nou ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn er

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
2: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
1: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever, Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de Marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
2: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
1: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
2: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van slachtoffers. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwagenbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
1: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Diana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de tweede ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/

0: Radio Gelderland.
1: Elf uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland open staat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van hun dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Maar vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is per direct opgestapt naar aanleiding van de onthulling over oud-directeur Donald Pols. Dinsdag werd duidelijk dat hij in zijn studententijd actief was bij een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist dat al sinds 2015. Medewerkers en directie waren niet op de hoogte. Pols had maandag zijn eerste werkdag bij staalfabrikant Tata Steel. Een dag later werd hij ontslagen toen zijn verleden aan het licht kwam. Duitsland is niet van plan om te stoppen met de grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat. Daarbij worden bezoekers aan de buitengrens van de EU gecontroleerd. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht meer buien. Het koelt dan af naar een graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: 52 min 40.
5: 12 natuurlijk.
4: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
4: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: In 12 weken leren rekenen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Vier Republikeinen uit het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemden voor een resolutie om de oorlog met Iran te stoppen. Ze zijn aandachttrekkers, schreef president Trump vandaag over hen in hoofdletters. Hij is boos op ze. Terwijl hij voor de zoveelste keer zegt dicht bij vrede met Iran te zijn en de oorlog te stoppen. Maar daar trekt hij zelf natuurlijk geen aandacht meer mee. Goedenavond, welkom bij het Oog. Wilma Borgman straks vanuit Den Haag over het reilen en zeilen van het minderheidskabinet. Ingmar Heitse herdenkt via haar gedichten Lieke Marsman. En we gaan naar Moerdijk, waar bewoners nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn. De staatssecretaris kwam vanavond langs en die heeft nog even wat meer tijd nodig om te beslissen of het dorp wel of niet verdwijnt. Leopold Witte is ook te gast. Hij speelt in de serie Etty over Etty Hillesum, de jonge schrijfster die vrijwillig naar Kamp Westerbork ging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanaf dit weekend is de serie in Nederland te zien. Nu eerst krijgt u het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 4 juni.
2: Mensen die hun partner drogeren en verkrachten, dat gebeurt veel vaker dan gedacht. De Nederlandse politie kreeg daarover een tip van hun collega's uit Groot-Brittannië en Duitsland.
4: Daar zagen ze dat in besloten social media groepen misbruik werd gemaakt van vrouwen.
2: Die beelden wisselden ze ook met elkaar uit.
4: En ze spraken met elkaar over op welke manier je dit het beste kon doen.
2: En ook?
4: Dat er verzoeken worden gedaan, mijn vrouw is nu bedwelmd, wie kan er langskomen?
2: Ook bij het Centrum Seksueel Geweld keken ze hiervan op.
5: Op het spectrum van seksueel misbruik is dit wel absoluut een dieptepunt in de Nederlandse samenleving. Maar ik heb ook wel in 30 jaar dit werk doen geleerd dat alles mogelijk is.
2: En die social media groepen bestonden uit heel wat mensen.
4: Dat verschilde van 100 tot misschien wel 1000 mensen die daar lid van waren. En onder andere ook Nederlandse mensen.
2: In Nederland zijn 4 verdachten gearresteerd. 1 daarvan zit nog vast.
4: Dat bleek verspreid te zijn over heel Nederland. En heeft coördinatie opgezeten dat we op gelijk moment alle woningen zijn binnengestapt die genoemd zijn in ons onderzoek.
2: Esther Ouwehand stopt als leider van de Partij voor de Dieren.
6: Ik merk aan mezelf dat de strijd voor alles wat kwetsbaar is, dat dat zoveel vraagt, dat ik eerlijk moet zijn en dat ik dat mezelf als partijleider niet meer zie doen.
2: Ze draagt het stokje over aan Christine Teunissen.
6: Christine is een geweldig Kamerlid dat die energie heeft om echt de kar te trekken.
2: Onder Ouwehand is de koers van de partij verbreed. Daar kreeg ze ook kritiek op. En toch gaat Teunissen op die voet verder.
7: Dan is de Partij voor de Dieren natuurlijk de partij die opkomt voor het meest kwetsbare. Ook als het mensen zijn, dat zal ik ook voortzetten, alleen de persoon verandert.
2: Het was schrikken voor inwoners van Glanerbrug bij Enschede.
8: Een directe valwind vanuit het niets.
2: Met veel schade.
9: Ons dak ligt eraf, gedeeltelijk. Bomen zijn helemaal weggewaaid hier, auto's zijn beschadigd. Geen letsels of zo. Ja, de ravage is enorm.
2: Deze vrouw dacht meteen aan haar dieren, want er was een boom gevallen op het konijnenhok.
10: Zag ik de konijnen lopen. Ik heb meteen 112 gebeld, want ik was echt bang. Ik mocht ze ook niet redden hieronder. Dus de brandweer is gekomen en die heeft ze gelukkig kunnen redden.
2: En een recordbedrag dit jaar voor Alpe d'Huez. Er is 25 miljoen euro opgehaald. Het evenement werd 20 jaar geleden bedacht.
11: Het verschil met 20 jaar geleden is echt heel groot. We waren toen met 66 deelnemers en nu meer dan 5000. En heel veel supporters.
2: Het is allemaal veel massaler dus, maar het idee blijft wel hetzelfde. De berg bedwingen, geld ophalen voor KWF en je verhaal delen.
12: Ik wilde het heel graag doen voor mijn dochter die er niet meer is, die vandaag jarig zou zijn.
13: We zijn de afgelopen 2-3 jaar beide onze vaders verloren.
14: Ik heb ook kunnen profiteren van een aantal mooie behandelingen, waarvan in ieder geval 1 volledig gefinancierd is door de Alpe d'Huez KWF.
15: En hoe zwaar is dit?
16: Zwaarder dan gewoon fiets.
17: Ik zag het vorig jaar in het Wereldjournaal en ik dacht, ik wil ook mee fietsen. Ik ken niemand met kanker, maar ik vond het gewoon belangrijk.
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
18: En je houdt dan ook van fietsen, denk ik?
17: Dat niet per se.
2: En dan de krant van morgen, Michiel van der Velden.
15: Voor tienduizenden asielzoekers dreigt een lange wachttijd in een AZC, schrijft Trouw. Asielzoekers die nu al in Nederland zijn, moeten mogelijk nog jaren wachten voor ze weten of ze hier mogen blijven. Met de ingang van het Europese Migratiepact volgende week lijken de problemen alleen maar groter te worden.
2: Immigratiedienst IND wil dat pact met een schone lei beginnen en geeft nieuwe aanvragen voorrang. Dat heeft grote gevolgen voor mensen die zich voor die tijd melden. Uit een berekening van Trouw blijkt dat ze mogelijk 8 jaar moeten wachten op duidelijkheid. De rekensom gaat uit van het gunstigste scenario. Komen er meer asielzoekers dan gepland, dan wordt de wachtlijst langer.
15: De Telegraaf is gedoken in het verkrachtingsschandaal waar het net ook al over ging. 4 mannen worden verdacht van het filmen van gedrogeerde slachtoffers, meestal hun eigen partners. Een buurtbewoner omschrijft het gezin van een verdachte uit Horst aan de Maas als een modelfamilie. Ik kan me er niks bij voorstellen, zegt hij.
2: Ook in Sint-Willebrord werd iemand aangehouden. De schok in het Brabantse dorp is groot. Maar buren hadden wel geruchten gehoord. Een buurvrouw vertelt hoe ze vorige week een raar gesprek opving over filmpjes die rondgingen. Er waren zelfs verhalen dat ze voor €500 van alles konden doen met een vrouw.
15: Bijna alle kranten besteden aandacht aan de omstreden concerten van Kanye West. De Telegraaf schrijft dat de Amerikaanse rapper in Turkije deze week het allergrootste stadionconcert uit de geschiedenis gaf. En het Parool vraagt zich af wie de mens achter die artiest is. Is het die overtuigde antisemiet of toch meer een patiënt die niet alles op een rijtje heeft?
2: De Volkskrant kijkt meer naar de gevolgen op de lange termijn. Kunnen we personen die we massaal hebben gecanceld ook weer ontcancelen?
15: Jazeker, zeggen experts. Michael Jackson wordt weer veel beluisterd, zeker nu er een film over hem is verschenen. En ook rapper Lil Kleine is terug van weg geweest. Vooral jongeren lijken heel vergevingsgezind. Ze lijken alle schandalen op sociale media sneller normaal te vinden.
2: De Volkskrant was bij een nieuw evenement in Den Haag waar buurtbewoners gezellig samen hun cloud opschonen. Onder het genot van bier, thee, brownies verwijt iedereen ongelezen mailtjes en foto's die toch nooit bekeken worden. En zo weet een deelnemer 8000 mailtjes te verwijderen in 1,5 uur tijd. En het doel is data besparen.
15: Een expert in duurzame digitalisering zegt dat we allemaal lijden aan data-obesitas. Data hoopt zich op zonder dat het ooit verdwijnt. Wie snel een fotootje maakt van de plaats van je fiets in een fietsenstalling heeft niet altijd door dat die foto misschien wel 50 jaar in een cloud bewaard wordt. De gezamenlijke conclusie van de deelnemers: wat bewaar je toch eigenlijk veel zooi?
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de

0: Jamie Little, Another Day. Het leek gisteren zowaar een eerste succes voor het minderheidskabinet. De deal met GroenLinks-PvdA, die de begroting van minister Sjoerdsma van ontwikkelingssamenwerking zou redden. Een voorbeeld van hoe het kan werken met het minderheidskabinet, zei Sjoerdsma zelf. Nou, doet dat voorbeeld volgen, bijvoorbeeld bij de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Over beide kwesties ging het vandaag in de Tweede Kamer. Genoeg te vragen dus aan Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, goedenavond.
1: Hey Lucella, goedenavond.
0: Allereerst, hoe ziet die, ja, laten we zeggen het akkoord, hè, de deal is meer van Trump. Het akkoord
1: nou, ook van Sjoerdsma wel.
0: Ja,
1: hoor.
0: Ook van Sjoerdsma, die maakt ook deals.
1: Ja, zeker. Ja,
0: nou, hoe zit hij in elkaar?
1: Ja, Sjoerdsma had ook zo'n deal nodig, want die zat in een precaire situatie. Die had nota bene door zijn eigen onhandige optreden de steun voor zijn begroting op het spel gezet. En de enige manier om die steun alsnog binnen te halen was met nu meer geld. Nou, voor meer geld moest hij natuurlijk naar minister Heijnen van Financiën, en die voelde er helemaal niks voor, want zijn partij, de VVD, die wil juist miljarden bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Probleem dus, nou, probleem opgelost met een boekhoudkundige truc. Toen kwam dat geld er alsnog. En met dat geld kwam ook de steun van GroenLinks-PvdA er. Alsnog was minister Sjoerdsma en D66 gered. Ja, dat soort deeltjes en afspraken, die gebeurden natuurlijk wel vaker in Den Haag. Maar wat heel opvallend was, deze deal lag meteen op straat.
0: En inmiddels weten we ook dat D66 daarvoor iets terug moest doen.
1: Ja, dat gebeurt ook wel vaker, maar ook dat lag meteen op straat. Dus we hadden de eerste deal over de begroting en een tweede deal, geheime deal, over de tegenprestatie richting de VVD, zodat de VVD dat geld voor ontwikkelingssamenwerking zou slikken. Die deal, die tweede afspraak, die gaat over een heel ander wetsvoorstel van VVD-minister Van Wil over verheerlijking van terrorisme. D66 ziet dat voorstel helemaal niet zitten, maar heeft nu moeten accepteren dat Van Wil er wel mee verder mag. Een soort van, ik wil jouw minister redden als jij ook de mijne redt. En daar werd ook weer meteen de krant over gebeld.
0: Ah, en een voorbeeld van hoe het moet, zei ik net al, hè, zei minister Sjoerdsma, ja, met zo'n minderheidskabinet, om met oppositiepartijen om te gaan. Is dit voorbeeld voor herhaling vatbaar?
1: Nou, dat denk ik eigenlijk niet meteen, want de hele oppositie wist van niks. Ja, wel van afspraak nummer 1 natuurlijk, want daar was een net briefje over naar de Kamer gestuurd, maar niet van dat geheime inlegvel. Dus in het debat van vanmiddag kreeg Sjoerdsma van onder andere Don Cede van de ChristenUnie de vraag: was de minister, was Sjoerdsma erbij betrokken? Dit was zijn antwoord.
2: Voorzitter, vandaag hebt u een brief ontvangen met alle afspraken die wij met Pro hebben gemaakt over deze begroting. En dat zijn alle afspraken. Het wetvoorstel, wat u noemt, maakt daar geen onderdeel van.
3: De heer Ceder, ik heb het gevoel dat binnen de coalitie de persvoorlichters een continue strijd voeren via de kranten. En ik zou graag iets van transparantie daarin willen hebben, omdat ik niet weer overvallen wil worden als er straks weer een Telegraaf-artikel ontstaat, omdat de VVD-persvoorlichter weer even een app gestuurd heeft, bij wijze van. Kunt u aangeven of er deals zijn gemaakt in de afgelopen dagen, niet alleen ten aanzien van deze begroting, maar daaromheen, om ervoor te zorgen dat deze beweging binnen de coalitie mogelijk was? De minister.
2: Ja, voorzitter, de deal die wij vandaag bespreken is de deal zoals het kabinet die in een brief heeft vervat. Dat is de deal die er is. En ja, over dit wetsvoorstel, het enige wat ik daarvan weet is dat het wetsvoorstel het advies van de Raad van State nu bij JNV ligt. En dat zal worden verwerkt en dan zal het ook weer worden besproken in de Kamer. Ik kan het niet breder maken dan dit.
3: Ja, voorzitter, het is overduidelijk dat D60 al heeft aangegeven dit wetsvoorstel niet te pruimen. Als ik over een paar maanden zie bij de stemming dat D60 de handen opsteekt, dan ga ik terugdenken aan dit moment en dan heb ik het vermoeden dat de minister mij onvolledige informatie heeft gegeven. Want ik denk niet dat inhoudelijk de fractie in de komende maanden opeens een ander standpunt heeft ingenomen, anders dan dat er een afspraak ligt.
2: De deal met Pro ziet op deze begroting, ziet op het geld wat we naar voren hebben gehaald uit 2031, uit 28 en 29, wat in 2026 gaat worden besteed. En voor het andere, ja, die wet die maakt geen onderdeel hiervan uit.
1: Nee, die maakt inderdaad geen onderdeel hiervan uit van de deal met Pro. Nou, dat klopt, want daar waren ze ook verbaasd. Maar het was kennelijk wel een onderdeel van de deal die dus binnen de coalitie nodig was.
0: En dan gaat dit nog over een relatief kleine begroting, maar er liggen ook wel veel grotere bedragen op tafel, namelijk de bezuinigingen op de sociale zekerheid van uiteindelijk ruim 6,5 miljard.
1: Ja,
0: daar debatteerde de Tweede Kamer vandaag ook over. Is daar al een meerderheid voor in zicht?
1: Nou, nee. En dat terwijl een deel van die plannen al van tafel is.

0: eerst maar eens over de inhoud hebben. En precies die verschillen hoorden we vanmiddag ook in het debat. Eerst maar eens VVD-Kamerlid Michon.
1: Wie de verzorgingsstaat wil behouden, moet deze durven te hervormen. Wie de verzorgingsstaat wil behouden voor een volgende generatie, moet zorgen dat die betaalbaar blijft. En wat mijn fractie betreft staan de financiële afspraken uit het regeerakkoord overeind.
0: Ja, de financiële afspraken staan overeind. Ze zeiden nog bij dat het heel spijtig en teleurstellend is dat de bonden willen staken. Nou, daarna kwamen CDA en D66 en die klonken anders. Eerst maar eens het Nijenhuis van D66.
2: Wat we natuurlijk ook als coalitie, als samenwerkingskabinet hebben afgesproken hier met elkaar, is een duidelijk regeerakkoord met heldere keuzes hoe wij het voor ons zien, maar ook met de wil om eruit te komen. En dat vraagt een open gesprek zonder taboes.
3: Ik vind dat we eerst over de inhoud moeten gaan praten met elkaar. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En daarna gaan we financieel kijken. Dus die tabel, die leggen we even opzij. We gaan eerst vanuit de inhoud praten. En ik denk dat ook de enige manier is, eerlijkheidshalve, om sociale partners aan tafel te krijgen.
0: Ja, en dat was dan Kamerlid Van Ark van het CDA. En die hebben het helemaal niet over afspraken die overheid moeten blijven. Die hebben het over dat de tabelletjes maar even van tafel moeten. Dat er eerst maar eens moet worden geprobeerd om iedereen weer aan tafel te krijgen.
4: Het is een best een verwarrende toestand, als je het mij vraagt, politiek gezien. Hè? En degene die dit allemaal bij elkaar moet brengen is natuurlijk premier Jette. Hoe ziet hij dat voor zich?
0: Ja, het lastige is natuurlijk dat om afspraken te kunnen maken met de oppositiepartij het toch wel heel handig zou zijn als ze in de coalitie als eerste het met elkaar eens zijn. En wat Jette probeert te doen, ja, die kiest toch voorzichtig voor de variant van D66 en het CDA. Die zegt, eerst maar eens praten, dan gaan we weer verder kijken. Misschien moet die begroting wel worden aangepast. Dus die hanteert niet de lijn van de VVD. En over de verschillen in de coalitie zegt hij, ach, die horen er gewoon bij.
5: Wij hebben als coalitie en kabinet een financieel kader met elkaar afgesproken en een financiële tabel in het coalitieakkoord. Zodra er aangepaste afspraken kunnen worden gemaakt over een breed sociaal akkoord, zullen wij bezien of dat we de begroting daarop moeten aanpassen. Zit er af en toe een klankkleurverschil tussen de drie coalitiefracties? Ja. Is dat erg? Nou, vind ik zelf niet, want ze gaan niet fuseren. Ze staan ook alle drie, denk ik, vrij om duidelijk te maken wat hun inzet is voor de inhoudelijke gesprekken, dan wel waar je uiteindelijk de financiële rekening van betaalt. Dat houdt ons ook allemaal scherp. En wij zullen vanuit het kabinet de komende weken dus met concrete nieuwe voorstellen komen om daarmee werkgevers en werknemers weer aan tafel te krijgen. Ik had ook niet verwacht, eerlijk gezegd, dat we met één katshuisoverleg elkaar meteen huilend in de armen zouden vallen en er geen aanvullende acties dan wel onderhandelingen nodig zouden zijn.
0: Nou, die zijn zeker nodig, die onderhandelingen. En dan allereerst in binnen zijn eigen coalitie om daar eerst maar eens een deal te sluiten, want die is er nog lang niet. En dat is toch wel de conclusie van vandaag, Lucella.
4: Dankjewel, Wilma, vanuit Den Haag. Er kwamen veel reacties vandaag op het overlijden van dichter en schrijver Lieke Marsman. Ze was al lange tijd ongeneeslijk ziek. Premier Jette, we hoorden hem net, hij schreef ook een reactie, namelijk dat Marsman grote vragen dichtbij wist te brengen en veel mensen wist te raken. Nederland verliest een bijzondere stem, zo stelt hij. Onze huisdichter Ingmar Heits is hier. Welkom, Ingmar.
6: Goedenavond.
4: Een bijzondere stem. Ervaar jij de stem van Marsman ook zo?
6: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, ja, zeker.
4: Wat vind jij het bijzondere aan haar stem?
6: Het bijzondere aan haar dichterlijke stem, want daar heb ik toch het meeste van merken. Het is heel hartstochtelijk. Het is heel nadenkend, filosofisch. En het is heel bereikbaar. Het is helemaal geen poëzie die moeilijk doet. Niet dat het makkelijke poëzie is, maar het is wel makkelijk leesbaar.
4: En wanneer leerde jij haar werk kennen?
6: Ik zat met een aantal juryleden, onder wie Edward van de Vendel, in zo'n veel te klein hokje voor de jurering van Doe maar, dicht maar. Dat is een dichtwedstrijd voor scholieren. En we hielden allemaal eigenlijk tegelijk ongeveer, toen we bij haar nummer aankwamen, dit van, deze Lieke Marsman, heb je dit gelezen? Dit is echt fantastisch. Het was eigenlijk het gevoel. Ze,
4: en hoe oud was zij toen?
6: Ik denk dat ze toen 17 was. Ze heeft een aantal keren meegedaan. Maar eigenlijk toen ik dat voor het eerst las, dacht ik van, het is niet zozeer dat zij Doe maar, dicht maar won, maar eigenlijk wonnen wij haar. Dat gevoel had ik erbij. Het viel zo op.
4: En toen, ze heeft wel een keer gewonnen, hè? Toen ze 14 was, volgens mij. Heb jij dat gedicht nog?
6: Ja, ik heb... Ik zal de eerste 10 regels doen.

0: De lucht had ik toch al gezien. Sinds mijn vroege kinderjaren leef ik in een surrealistisch schilderij. Ik ga op hoge poten door vijvers, bespring paarden zonder hoofden in zalen die geen ramen hebben. Men zegt, kijk toch naar buiten, de vogels, de bloemen en weet ik veel wat meer. Ik kijk liever naar binnen. Nou, dat gaat ze nog een tijd door, maar voor een kind van 14 is dat natuurlijk waanzinnig. Ja.
1: En ze debuteerde dus vroeg, hè? Stond dat in de sterren?
0: Ja, dat denk ik wel. Dat kon je toch wel aanzien komen. Volgens mij had ze niet zo heel lang daarvoor wat gedichten. Ik denk dat tirade gestuurd, een literair tijdschrift. En ja, het was, werd wel meteen ook wel erkend. Iedereen die dat las, ja, je moet ook op blind zijn om dat niet te zien.
1: Nee. En je hebt nog een gedicht ook van haar, hè, Rome?
0: Uit dat debuut, toen was ze denk ik een jaar of 20. Wat ik mezelf graag voorhoud, heet dat Rome. Net als Rome ben ik gebouwd op 7 heuvels. Het hoofd, de ziel, de buik, de handen, de vuisten, de vagina, de ogen. Ik zoek iets op over doorgewinterde triomfbogen en Marcus Aurelius, keizer, filosoof. Net als in Rome bestaat mijn hart uit een grote kathedraal vol verhalende ramen. Ik zeg, bedankt voor de bloemen, maar mijn taal is een dode. En iedere dag graaft men iets op in mij, al blijf ik niet in mijn verleden hangen. Ik word niet achtervolgd door herinneringen. Ik word achtervolgd door het tegenovergestelde van herinneringen. Dat is alles wat ik vergeten ben. Of de toekomst.
1: En ze leefde al lange... Dit is uit haar debuut, hè?
0: Ja.
1: En ze leefde al lange tijd met de wetenschap dat ze ongeneeslijk ziek was. Is de dood altijd een rode draad in haar werk gebleken?
0: Nou, ik heb een beetje terug zitten lezen vandaag. En ik moet toch concluderen, ja, niet erger dan bij veel andere dichters, per se. Het is niet dat ze haar hele korte leven alleen maar daarmee bezig is geweest.
1: Nee. Ze werd ook dichter des Vaderlands, dat was in 2021. Hoe heeft ze die rol ingevuld?
0: Wat mij betreft, precies zoals je dat moet doen, ze is heel erg zichtbaar geweest, heel aanwezig. Hij heeft een aantal prachtige gedichten afgeleverd. Nou ja, dat is het minste wat je doen kan natuurlijk. Maar ze was ook heel zichtbaar en hoorbaar. Wat ik geweldig vond was dat ze eigenlijk... Want ja, ze wist dat ze ziek was. Het was alleen al een waagstuk natuurlijk om zoiets te accepteren, zeg maar. Er waren ook heel veel mensen om daarheen zeggen van, ga je dat wel volmaken? Lukt het wel? Maar ze, een enorme wilskracht... Hoort ook bij haar. En een zeer sterke stem, maatschappij kritisch. Laten we het maar eens eens zijn met Jette in dit opzicht. Het is inderdaad, ze liet van zich horen. En dat heeft ze geweldig gedaan, vind ik.
1: Heb je een gedicht uit die periode?
0: Jazeker.
1: Er ligt hier een hele stapel, dus je gaat lekker even
0: moeilijk
1: bladeren.
0: Maar ik heb hem hier.
1: Je hebt er één, ja.
0: Ik vond het zo mooi dat ze toen ze begon als dichter des Vaderlands... en zei van, ik zal de stem van het dorre hout zijn. En ze schreef dit, ter gelegenheid van poëzie. Er was niemand jarig, er was niemand dood. Het gedicht zelf was de reden. Als we zeggen, de mensen lezen geen poëzie meer, wat bedoelen we? We bedoelen dat ze niet langer voelen. Allemaal cursussen om iets te worden, maar niemand doorvoelt wat hij is. Aan het eind van een gedicht ben je niet langer verloren. De stekels van schaamte trekken zich terug. Het leven is een leven lang zoeken naar metaforen, als het afstellen van een autoradio op een landweg, ruis van onbekende stemmen in een lied dat vaag bekend voorkomt. Dan een beller, lang na middernacht. Ik zou het lied graag nog eens horen.
1: En zij was al ziek, hè, toen, zoals je al zei. In 2017 werd kraakbeenkanker vastgesteld. Dat speelde ook een grote rol in haar werk. Haar arm en schouder moesten uiteindelijk geamputeerd worden, omdat bestralen niet werkte. Hoe kwam dat terug in haar werk?
0: Nou, ze heeft een prachtig boek, dat is van vorig jaar nog. Op een andere planeet kunnen ze me redden. En dat is eigenlijk een fantastische beschouwing, essayistisch, filosofisch werk, waar ook af en toe wat bladzijden in staan die je wel als een gedicht zou kunnen zien. Dit is een soort dagboeknotitie, lijkt het, van 21 juli 2021. Het is voorbij voor je er erg in hebt. Zijn er schrijvers die zonder melancholie kunnen? Goede schrijvers, bedoel ik. Schrijvers zonder woede. Goede schrijvers, bedoel ik.
1: Ja. En wat spreekt jou daar zo in aan?
0: Het is zo loepzuiver en haarscherp. En er staat alleen wat er moet staan. Het is gewoon poëzie zoals het moet zijn.
1: En dan komen we aan bij haar laatste bundel. De Dichter en de Duivel. Die komt dinsdag uit.
0: Ja.
1: Bij Poëzie in Carré. Afgelopen april droeg Lieke Marsman zelf voor uit haar nieuwe bundel. Het werd haar laatste optreden.
0: Ja.
1: Hoe was dat?
0: Ja, ze was de eerste dichter van de avond. En we zaten allemaal op het podium aan tafeltjes. En,
1: was dat een beladen moment?
0: Ja, achteraf wel, maar toen eigenlijk ook wel. Er hing wel iets onder. Er hing een enorme. Eigenlijk alsof ze een soort harnas had aangetrokken van. Ze trok ten strijde. Daar kwam het eigenlijk op neer. En in de loop van de voordracht werd ook duidelijk hoeveel moeite het er kostte. Gewoon hoe ziek ze eigenlijk was. En hoe goed ze het deed. En ze werd ook helemaal. Volkomen de hemel ingeklapt daarna. Toen de klappen eindelijk was afgelopen, toen riep nog iemand uit de zaal: Lieke, je bent fantastisch. En dat was zo mooi. Dat was zo mooi. Het was een prachtige voordracht. Ja, en achteraf, denk ik, want het is 2 maanden geleden op de kop af, haar laatste grote optreden.
1: Wij kunnen dat een stukje daarvan laten horen.
0: Ja, graag.
1: En we hadden het er ook over dat we daar dan ook dit gesprek mee afsluiten. Dankjewel, Ingmar. We horen Lieke.
2: Ga je weer, Gerrit. Mensen als jij.
1: We starten hem even opnieuw. Lieke Marsman.
2: Daar ga je weer, zei Gerrit. Mensen als jij zijn alleen maar bezig met polarisatie. Met ben je links of ben je rechts? Kijk nou eens objectief. De mensen stemmen op ons a priori. De post wordt bovendien nog steeds bezorgd. Het gaat mij niet om links of rechts, maar om de vraag: ben je anno 2026 nog in staat om een gelaagde boodschap te ontvangen? Of reageer je alleen nog maar wanneer iemand de realiteit voor je plat slaat of opklopt? Daar zit, als ik echt bij mezelf ten rade ga, mijn grootste verdriet. Dat we met kale taal en rechtlijnige algoritmes een rommelige wereld hebben gecreëerd in plaats van andersom. Een wanordelijk gespeld, maar helder, prachtig paradijs. En toch rest mij slechts 1 heldere vraag, zei Gerrit. Jij geniet nu toch ook van die hypotheekrenteaftrek? Dat was zo. We zwegen.
1: Lieke Marsman was dat in Carré.

0: The Sun Will Never Settle, Kingfisher.
1: Wie wint de Brusse Prijs 2026 voor het beste journalistieke boek? Op zaterdag 13 juli weten we het tijdens de speciale live-uitzending van Het Oog in de Rode Hoed in Amsterdam. Er is live muziek van Janne Sra en een voorprogramma met alle genomineerden onder leiding van Lara Billy Rensen. Wil je daarbij zijn, bestel dan een kaartje, gratis, op de website van de Rode Hoed. En dan zie ik je daar op 13 juni.
0: De toekomst van Moerdijk is na vanavond weer een groot vraagteken. De wethouder maakte op een informatieavond, waar ook staatssecretaris Debat aanwezig was, bekend dat er deze maand toch geen besluit wordt genomen of het dorp blijft bestaan of niet. Inwoners die naar de avond kwamen voor meer antwoorden gaan dus naar bed met nog meer vragen. Journalist en maker van de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening, Jorik Simonides, was erbij vanavond. Goedenavond, Jorik.
2: Goedenavond.
0: Hoe viel het nieuws bij de inwoners van het dorp? Of eigenlijk het nieuws dat er nog geen nieuws is?
2: Ja, dat is precies wat het is inderdaad. Het nieuws dat er nog geen nieuws is. Ja, toch, dat zorgde toch wel voor een hoop verwarring bij mensen. Maar ook wel voor een hoop onvrede. Je hoorde in de zaal nou toch al wat gelach, besmuikt gelach af en toe. Wat gezucht en gesteun. Want het is voor mensen die hier wonen wel de zoveelste keer dat er eigenlijk geen duidelijkheid komt voor ze. De toekomst van Moerdijk staat al langer onder druk. In december was eigenlijk de bedoeling, had er een besluit genomen moeten worden over wat er met het dorp zou gebeuren. Werd toen uitgesteld door het kabinet wat er toen zat. Nou, inmiddels zit er een nieuw kabinet en een nieuwe staatssecretaris. Maar die hebben vandaag dus ook laten weten dat in juni, want dat was de bedoeling, zou er een besluit vallen dat dat niet gehaald gaat worden.
0: Nee, want eerder leek wel vast te staan, min of meer zeker, dat het dorp zou verdwijnen. Nu is dat niet zeker meer. Wat is er veranderd in die tussentijd?
2: Ja, nou, de staatssecretaris zegt dat er een nieuw scenario in beeld is gekomen waarbij dat dorp toch kan blijven. Voor je beeld, er moeten hier allerlei energieplannen zijn hier in ontwikkeling. Die vragen om heel veel ruimte en er wordt al jaren gesproken over waar dat moet komen. Dat moet ergens in deze gemeente terechtkomen. Nou, toen heeft de gemeente gezegd in november vorig jaar, wat ons betreft is dat het best om dat op de plek van het dorp te doen. Want als je het om dat dorp heen bouwt, dan raakt dat aan nog veel meer dorpen en dus aan nog veel meer mensen. Dus dat is eigenlijk nog slechter. Maar tot een besluit kwam het dus niet in december. Nou, toen is er inmiddels veel gebeurd. Een nieuw kabinet, nieuwe staatssecretaris. Die zijn vervolgens weer verder gaan praten met het Rijk en met de provincie. En toen is er ergens toch kennelijk een nieuw plan in beeld gekomen waarbij die plannen met minder ruimte uitgevoerd kunnen worden. En zo zegt de staatssecretaris dus ook misschien om het dorp heen. Maar dat moet allemaal nog verder onderzocht en uitgewerkt worden. En dat gaat weer langer duren. En daarom gaat een besluit in juni, wat dus echt de harde belofte was in december, dat gaat niet gehaald worden.
0: Nee, maar dan zou dus toch wel een en ander om het dorp heen gebouwd worden, maar niet zoveel als eerst. Eigenlijk de situatie.
2: Nee, het is nog een beetje onduidelijk wat er dan precies verandert aan de plannen. Het ministerie wil er eigenlijk nog helemaal niet zoveel over kwijt. Wat de gemeente erover zegt is dat het om ongeveer 240 hectare gaat nog wat in hun gemeente moet gaan plaatsvinden. En dat was voor je beeld 450. Dus dat is bijna de helft wat dan zou verdwijnen. En er wordt ook wel gekeken of dat dan voor een deel op het industriegebied wat hier al ligt, of het binnen dat terrein wat er al ligt, kan gebeuren. En zo zou het dus om het dorp heen gebouwd kunnen worden. Maar ja, wordt er ook wel duidelijk bij gezegd, heel concreet is het nog niet. En de gesprekken lopen nog en dat moet allemaal nog uitgezocht worden.
0: En dan was de wethouder de gedeputeerde ook van de provincie en de staatssecretaris. Die houden zich alle drie bezig met de toekomst van Moerdijk. Had jij nou het idee dat ze de neuzen dezelfde kant op hebben staan?
2: Nou, daar was ik in ieder geval wel benieuwd naar voorafgaand. In hoeverre dat lukte, want er zijn natuurlijk wel een beetje tegengestelde belangen daarin. De gemeente die heeft eigenlijk in november dus al uitgesproken, wat ons betreft kunnen we het beter op de plek van het dorp doen. Daar heel erg in de wind gestaan, ook wel een beetje het kabinet daarmee uit de wind gehouden. Dus die voelde zich toen wel heel erg toch een beetje in het hemd gezet toen het uiteindelijk toch tot uitstel kwam. Dus ik was heel benieuwd of we daar iets van gingen zien vanavond. En dat heb je voorzichtig ook wel gedaan, want er is dus vanavond toch bekendgemaakt dat het niet gehaald gaat worden in juni. Het was aanvankelijk niet echt de bedoeling dat dat vanavond al naar buiten zou komen. Er kwamen uiteraard vragen over van bewoners. Er werd door de staatssecretaris een beetje omheen gedraaid aanvankelijk. Hij zei al wel, ik weet het allemaal nog niet. En eind juni dan kan het ook zijn dat we gaan vertellen wat we daarna nog moeten doen. Toen is het op een gegeven moment gewoon point blank gevraagd door een bewoner van, wordt het weer uitstel? Nou ja, de staatssecretaris draaide er ook toen weer omheen. Maar de wethouder die heeft het gewoon toen uitgesproken. Het gaat hem niet worden 29 juni.
0: Nee. En nu ben jij het afgelopen jaar daar veel geweest voor jouw werk in Moerdijk. Je kan natuurlijk niet voor alle inwoners spreken. Maar bij de meerderheid, zeg maar. Wat zouden zij nou het liefst willen op dit moment?
2: Ja, nou toch ook wel duidelijkheid. Dus eigenlijk precies wat er vandaag niet gekomen is. Ik ben samen met BNR-collega Lennart Royakkers zijn we hier een half jaar mee bezig geweest. En we hebben bewoners gesproken, maar ook allerlei andere belanghebbenden. Met als grootste partij daarin het bedrijfsleven en de industrie. Want ja, die hebben al die ruimte nodig voor elektrificatie en voor verduurzaming. En zij zijn hier ook niet bij geholpen. We hebben met VNO-NCW gesproken, de regionale tak hier, die dus die bedrijven vertegenwoordigt. En die waren hier eigenlijk al wel bang voor. Die waren bang dat het weer tot uitstel kwam. En dat is echt voor iedereen het slechtste scenario. Dus voor zowel bewoners als voor bedrijfsleven, hoe erg die belangen ook uiteenlopen, is niemand hierbij geholpen.
0: Nee, terwijl als dit gaat betekenen dat het dorp toch kan blijven bestaan, hè, als ze dat ene scenario nog verder uitwerken en zeggen, hey, het kan wel. Ja. Dan denk ik toch dat heel veel inwoners daar wel blij mee zullen zijn.
2: Ja, en dat is ook wel waarom de staatssecretaris dit de moeite waard vindt en de wethouder daar toch ook maar weer in meegaat. Want ja, hij is toch wel eens een inwoners verplicht, zei hij me vandaag, als dit een scenario is om dat serieus te onderzoeken. Ik heb ook wel bewoners gesproken die het als goed nieuws interpreteren, want ja, het is toch weer een sprankeltje hoop natuurlijk voor de toekomst van dat dorp. Maar tegelijkertijd zijn er ook nog wel heel veel vragen. Want ja, er zal dan misschien minder energieinfrastructuur aan worden gelegd. De ruimteopgave zal dan misschien kleiner worden. Maar het gaat nog steeds wel om meerdere honderden hectares. Wat heel dichtbij dat dorp terecht gaat komen. En wat volgens de gemeente ja, ook wel weer allerlei vragen met de leefbaarheid met zich meebrengt. Dus dat is dan wel de grote vraag van waar ga je dat dan plaats laten vinden? En wat doet dat met de leefbaarheid van die dorpen?
0: Ja, en je had het net ook al over de industrie en het bedrijfsleven. Gaan ze met claims dreigen, denk je?
2: Nou, dat is een goede vraag. Ja, ik heb ze wel nog eventjes gevraagd. Ja, zij zagen dit ook niet aankomen natuurlijk. Het was voor ons ook een beetje een verrassing dat we vandaag hoorden dat dit uitstel kwam. Ik heb nog geen reactie vernomen, maar ik ben wel heel benieuwd wat dit voor hun betekent. Ze hebben wel, onder andere ook de Port of Moerdijk, het havenbedrijf, heeft zich daar ook stellig over uitgesproken. Altijd gezegd, ja, dit is ook voor ons onwenselijk. Laat het maar tot besluitvorming komen. Ja, of dat ook tot claims leidt, dat durf ik niet te zeggen. Maar het zal in ieder geval tot een hoop onvrede leiden.
0: Dankjewel, Jorik. Jorik Simonides hoorde u vanuit Moerdijk. Dank.

0: The Killers samen met Phoebe Bridgers, Runaway Horses. Over het korte maar bewogen leven van de Joodse schrijver Etty Hillesum, die op haar 29e in Auschwitz werd omgebracht, is een internationale dramaserie gemaakt, Etty genaamd. En die is vanaf zaterdag ook bij de NPO te zien.
1: Heeft u een vergunning om Amsterdam te verlaten?
2: Hoe weet hij dat ik een vergunning nodig heb?
3: Hij heeft me oefening gegeven. Een soort van emotioneel gereedschap.
2: Ik leefde ineens anders. Vrij.
4: En je realiseert je ook dat dit nog maar het begin is. Voor jullie allemaal.
2: Ik heb altijd mezelf nog. Wat er ook gebeurt.
0: Het is een Frans-Duits project gemaakt door een Israëlische regisseur. En een van de Nederlandse acteurs in de serie is Leopold Witte. Ik sprak hem eerder vanavond en zei goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Ja, Etty Hillesum heeft dagboeken geschreven voor de oorlog en in de eerste oorlogsjaren. Die zijn in 1986 voor het eerst uitgegeven. Had jij, voordat je voor deze serie gevraagd werd, al iets van haar gelezen?
5: Ja, raar genoeg ontdekte ik dat eigenlijk later pas dat ik dat wel gelezen had. Mijn vader die heeft dat mij in de jaren 80 gegeven. Toen was ik een twintiger. En dat is het enige boek wat hij mij ooit heeft gegeven. En ik heb dat toen wel gelezen, maar dat heeft toen niet zoveel indruk op mij gemaakt. Ik, in de zin van, jeetje mine, wat allemaal erg. Maar niet de indruk die het mij kort geleden zo intens heeft gegeven. Te meer ook omdat mijn vader zelf in kamp Amersfoort heeft gezeten. In strafkamp, dik 2 maanden. En dat heeft zijn leven ook wel getekend. En dat, die herinnering heb ik ook als kind. Dat het in ons huis altijd, als het over de oorlog ging, of zo rond 4, 5 mei, dan was er een zware stemming in huis. En dan kroop mijn vader een beetje ineen. De televisie mocht niet aan. En dat verdriet, dat heb ik altijd gevoeld. En maar sinds ik de serie heb gezien, besef ik pas wat mijn vader mij toentertijd heeft willen vertellen, namelijk dit dagboek. Dat je, ondanks zijn verdriet en zijn traumatische ervaring, heeft hij mij toch willen vertellen dat de woorden van Etty voor hem ongelooflijk veel waarde hebben. En dat is toch, daar komt het toch eigenlijk op neer dat je de ander niet moet haten. Toen ik de serie heb gezien, voor het eerst op het festival in Venetië, toen drong dat zo intens tot mij door. Ik denk van, mijn god, dit heeft mijn vader mij willen vertellen. En daar heb ik toen niet genoeg naar geluisterd. Dat heb ik me toen niet genoeg gerealiseerd. En nu mijn vader al jarenlang dood is, begrijp ik pas de les die hij mij heeft willen geven.
0: Ja.
5: En had ik enorm verdriet dat ik niet samen met hem hierover heb kunnen spreken.
0: Ja. En je zegt, toen ik de serie zag, voor het eerst in Venetië, bedoel, jij speelt in die serie, jij bent te zien in die serie. Je kent het script wel, maar je hebt dus, je hebt natuurlijk een heleboel scènes gemist. Ook waarin Etty dan vertelt over hoe zij denkt.
5: Ja, maar ik had het script gelezen. Ik heb een kleine rol in de serie, maar we hebben wel met elkaar de serie besproken en ik heb het allemaal gelezen, dus ik wist wel ongeveer wat ik te zien kreeg. En het geniale van de serie, en daar was ik meteen ongelooflijk van onder de indruk, is dat hij Haggai Levy, die een zeer bijzondere man is, het script heeft geschreven en geregisseerd, maar hij heeft het in deze tijd geplaatst.
0: Ja, je ziet het Amsterdam van nu.
5: Je ziet het Amsterdam niet echt van nu. Er zijn geen telefoons of geen mobieltjes, er zijn geen computers. Maar het is wel het hedendaagse Amsterdam. En
0: Etty zit in de trein, in een NS-trein met een conducteur van nu, zeg maar.
5: Ja, en die auto's rijden, de kleding is min of meer, in ieder geval, het is tijdloos, het kan van nu zijn. En dat maakt het zo intens beklemmend, want daardoor is het geen historisch drama meer, maar voel je echt dat het hier en nu opnieuw kan gebeuren. En tegelijkertijd vertelt het verhaal van dat toen, eind jaren 30, Etty ook niet wist in wat voor tijd ze leefde. Nu denken we van, ja, wij weten allemaal wat daar toen is gebeurd. Maar zij, gedurende de serie, ontdekt zij eigenlijk in wat voor tijd zij leeft. Dat het fascisme opkomt. En door het in nu te plaatsen, krijg je dat weer. Heb je weer het gevoel van, het kan echt nu gewoon weer gebeuren. En misschien zijn we al zover dat het al aan het gebeuren is. Dat dat het fascisme in onze maatschappij een steeds grotere rol krijgt.
0: En zij moet zich daartoe verhouden. Uiteindelijk, ze raakt onder invloed van de Duitse handlezer Spier, op wie ze ook verliefd wordt. Ze heeft ook met jou als oudere huisbaas een verhouding. Maar deze Spier, wat betekende hij voor haar?
5: Nou, zij komt uit een gezin waarin met name haar moeder last van psychische klachten had. Zeer depressief. Haar broer was zeer depressief. Dat was Misha Hillesum. Dat was toentertijd een groot pianist. Die in het concertgebouw optrad. Een van de meest getalenteerde pianisten van zijn generatie. Maar die leed ook enorm onder allerlei depressies, faalangst, hysterie enzovoort. Haar andere broer ook. En zo is zij bij de Julius Spier terechtgekomen, eigenlijk om zichzelf te onderzoeken, uit angst dat zij ook te veel slachtoffer zou worden van haar depressieve gevoelens en gedachtes. En zo is zij bij de Julius Spier terechtgekomen en daar heeft zij een soort zoektocht naar zichzelf gemaakt. En tegelijkertijd, binnen die zoektocht naar wie zij is en hoe zij met haar demonen kan omgaan, komt de buitenwereld en neemt het over en komt het gevaar rondom haar. En als Joodse vrouw kan ze steeds minder en minder en minder, wordt haar vrijheid beroofd. Dat is schitterend verfilmd. En komt ze helemaal geïsoleerd te staan en moet ze zich verhouden tot een nieuwe realiteit. Een vernietigende realiteit voor haar. En die zoektocht naar zichzelf en later naar in wat voor tijd zij leeft en dat zij gehaat wordt door een grote groep mensen en dat ze ook door de Nederlandse bevolking ook verraden wordt. Dat is haar zoektocht en daar heeft zij een soort, ik noem dat ook wel een zoektocht naar moed. Omdat ze de moed heeft ontwikkeld bij zichzelf om te zeggen, ik wil de ander niet haten. Want ik wil de ander niet ontmenselijken. Want als ik de ander ontmenselijk, dan ontmenselijk ik iets in mezelf. En haat ik iets in mijzelf. Want we zijn allemaal mensen. En de ander, dat ben ik. En dat is een buitengewoon moeilijk te begrijpen filosofie. Maar daar gaat de serie over. En het knappe van haar is dat ze niet alleen die filosofie heeft ontwikkeld in haar dagboeken en een ongelooflijke menselijkheid heeft gecreëerd, maar dat ze er uiteindelijk ook naar heeft gehandeld. Want ze heeft uiteindelijk besloten om niet onder te duiken. Ze heeft niet bij de Joodse Raad gewerkt, waar ze wel buitengewoon welkom was. En ze heeft uiteindelijk ervoor gekozen, vanuit die zelf ontwikkelde filosofie, om vrijwillig, dat is onvoorstelbaar, vrijwillig naar Westerbork te gaan om daar mensen te helpen. En dat is uiteindelijk haar ondergang geweest. En dat wordt ongelooflijk mooi in de serie uitgelegd.
0: En in de serie wordt ze ook tegengehouden, hè? Of in ieder geval proberen meerdere mensen om haar heen haar tegen te houden. Dat is in het echt naar verluid ook gebeurd.
5: Ja.
0: Heb jij wel begrip voor haar besluit? Of had je haar in het echte leven, als je haar zo goed gekend had als in de serie, haar ook willen tegenhouden?
5: Ja, want ik denk dat, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe ik in de realiteit met zo'n vrouw zou omgaan. Misschien zou ik er helemaal gek van worden, maar dat weet ik niet. Maar ze is zo'n principiële dame. Maar er is een schitterende scène, gespeeld door Gijs Naber en Etty. Een scène van bijna 25 minuten, waarin zij uit probeert te leggen dat zij niet dood wil. Dat ze niet naar het kamp gaat om daar vrijwillig te sterven. Maar ze zegt, ik wil niet dood. Dat is ontzettend ontroerend in die lange, lange scène. Dat ze, ik wil niet dood, maar ik wil alleen maar leven op mijn manier. Want als ik niet op mijn manier kan leven, dan wil ik niet. Dat is een enorm ingewikkeld gevecht in haarzelf om die stap te maken.
0: Want uiteindelijk gaat ze met haar keus wel helaas de dood tegemoet, hè?
5: Ja, en dat wil ze natuurlijk niet, maar ze wil zich vasthouden aan haar eigen principes. En dat is een onbegrijpelijke keuze. Dat begrijp ik niet. Maar tegelijkertijd, als je naar die serie kijkt, je moet er even geduld hebben om in die serie terecht te komen, maar dan is hij zo intens ingrijpend en zo belangrijk om haar verhaal te vertellen in deze tijd, waarin we natuurlijk allemaal opgenaaid worden door van alles en nog wat, en we komen tegenover elkaar te staan. En zij probeert er een antwoord op te formuleren. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. En dat vind ik zo intens belangrijk. En, dus ik hoop heel erg dat mensen hiernaar kijken.
0: En dat inderdaad in het decor van nu. Leopold Witte, dank je wel.
5: Graag gedaan.
0: En actrice Claire Bender, die speelt ook in de serie. Zij is straks Nooit meer slapen. Morgen is er natuurlijk weer een oog. En heel leuk met een nieuwe presentator in ons team, Eshwet El Miloudoui. Ik wens u een goede nacht.
6: NPO Radio 1.
7: Het heeft even geduurd, maar de Europese Unie is het eens geworden over een nieuw asiel- en migratiepact.
8: Komende week is het zover. Dan wordt het Europese Migratiepact ingevoerd.
7: Het plan gaat gelden voor alle landen van de EU.
8: Het moet de asielprocedures in alle EU-landen gaan versnellen.
7: Ben je onder de 18 en kom je zonder je ouders, dan word je niet vastgezet en ga je de normale procedure in.
8: Maar kom je met je ouders, dan zou je zomaar opgesloten kunnen worden in een detentiecentrum. En daar maakt de kinderombudsman zich grote zorgen over. Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 2 uur.
9: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
10: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
13: Spinoza, de Malcolm Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
14: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
13: Spinoza, de Malcolm Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
14: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
15: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
6: NPO Radio.
16: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
17: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. Die in de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan.